0: luistert naar Radio 2 in Antwerpen. Bij Radio 2 stopt de muziek nooit. Straks alweer een pak goede platen, maar eerst het nieuws. Hier op Radio 2.
1: Elke dag telt voor 2.
2: Elke dag telt voor 2. WRT Radio 2.
3: Een goeie nacht, het is 2 uur. VRT Nieuws met Jo Valvekes. De winnaar van de Koningin Elisabeth-wedstrijd is bekend. Het is de Italiaanse cellist Ettore Pagano. Een verslag van Christine Bonneure.
4: Na 4 weken spannende wedstrijdrondes klonk het zo.
5: First prize, Ettore Pagano.
4: Deze Italiaan van 23 bekoorde de jury en het publiek met een prachtige doorleefde uitvoering van Prokofiev in de finale. Ettore Pagano is sprakeloos na 2 jaar intense voorbereiding. Dit had hij niet verwacht.
6: I have no words. I don't know what to say. I have to say, of course I applied this competition for something important, for something big, but you never expect at the end, after 2 years of preparation.
4: Pagano krijgt een extra prijs. Hij mag 4 jaar op de cello van zijn beroemde voorganger Pablo Casals spelen. De Koreaanse Taeyong Kim krijgt de 2e prijs en de Clara Publieksprijs. En de Canadese-Amerikaanse Leland Coe, die ook wel als favoriet werd gezien, eindigt 3e.
3: En ook in de sport waren er prijzen te winnen vanavond. In het boksen heeft de Brusselaar Riad Merhi de WBC-wereldtitel bij de Bridgergewichten veroverd. Het Bridgergewicht is een relatief nieuwe categorie tussen ongeveer 91 en 101 kilogram. Merhi klopte in Charleroi de Zuid-Afrikaanse titelverdediger Lerena op punten. De 33-jarige Merhi was eerder al WBA-kampioen bij de cruisergewichten, de categorie onder de Bridgergewichten. En Paris Saint-Germain heeft voor het 2e jaar op rij de Champions League in het voetbal gewonnen. In de finale, die werd gespeeld in de Hongaarse hoofdstad Budapest, won PSG tegen Arsenal na strafschoppen. Na 120 minuten was het 1-1. Mikel Arteta, de trainer van Arsenal, was teleurgesteld.
7: Pain. That's it. When you are so close in the competition and you are a few penalty kick-outs away from winning the biggest football club competition, that's the way we should feel.
3: En in Parijs zijn na de overwinning van PSG rellen ontstaan. Op de Champs-Élysées kwamen zo'n 20.000 mensen samen, maar de sfeer werd al snel grimmig. Agenten werden bekogeld met projectielen en vuurwerk, er werden auto's in brand gestoken en winkels beschadigd. Over het hele land zijn al minstens 326 personen opgepakt. Straks worden zo'n 100.000 supporters verwacht aan de Eiffeltoren voor de viering van de spelers. En die mogen daarna nog langs op het Élysée bij president Macron. En dan nog het weer. Vannacht temperaturen rond 17 graden. En er trekken nog regen- en onweersbuien over het zuiden van Limburg en de provincie Luik. Het KMI heeft code oranje afgekondigd. In de ochtend nog kans op een lokale regen- of onweersbui. Later overal wisselend bewolkt en droog. Temperaturen tot 24 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Met de Super Plus Deals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Allee, verras mij eens.
0: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
2: Dat ga ik eens proberen.
0: Koken en besparen doe je met de Super Plus Deals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met u.

0: Vanaf morgen in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldieprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
1: Hoogstraten aardbeien.
2: Radio 2 in Antwerpen, live.

0: Middernacht, 14 nieuws met Jo Valvekes. Het zware onweer van gisteravond heeft vooral in Wallonië voor wateroverlast gezorgd. In de provincie Nama trad de Sambre buiten haar oevers. In Gemeppe-sur-Sambre moest de brandweer enkele mensen van het dak van hun huis halen. Zo ernstig was de toestand. Straten veranderden in rivieren. Op sommige plaatsen stond het water 1,20 meter hoog. Kort na middernacht had de brandweer al meer dan 100 interventies gedaan en er moesten er nog 300 worden afgehandeld. In Saint-Brieuc werd een groot evenement afgelast, een historische heropvoering van een veldslag van Napoleon. Honderden deelnemers in historische uniformen werden geëvacueerd. Alle opvoeringen voor de komende dagen zijn geannuleerd. In de regio viel gisteren tot 55 liter per vierkante meter met een piek van 25 liter in 1 uur tijd. De Italiaanse cellist Ettore Pagano heeft de Koningin Elisabeth-wedstrijd gewonnen. Ettore Pagano is 23 jaar en speelde in de finale werk van Prokofiev. Na 2 jaar voorbereiden op de wedstrijd kan hij het nog niet goed geloven, zegt hij.
1: You never expect at the end, after 2 years of preparation. I don't know, I just have to sleep on it and it's really life-changing, I hope so at least.
0: Tweede werd de Koreaanse Taeyeon Kim, die als laatste speelde. Zij krijgt ook de Clara Publieksprijs. Derde laureaat is de Canadees-Amerikaanse Leland Ko. Naast het prijzengeld van 25.000 euro krijgt de winnaar dit jaar ook een bijzondere extra prijs. Ettore Pagano mag 4 jaar spelen op de cello van Pablo Casals. Dat is een van de grootste cellisten van de vorige eeuw. Paris Saint-Germain heeft voor het 2e jaar op rij de Champions League gewonnen van Arsenal. Arsenal met rode duivel Leandro Trossard kwam vroeg op voorsprong, maar dankzij een strafschop in de tweede helft kwam het tot verlengingen. Uiteindelijk werd de titel beslist door strafschoppen en daarin werd het 4-3 voor PSG. SD Works ProTime, de wielerploeg van Lorena Wiebes, is niet te spreken over de disqualificatie van de Nederlandse renster in de Giro Donne. Wiebes won de eerste etappe, maar enkele uren daarna werd ze uit de koers gezet omdat haar fiets te licht woog. De fiets moet minimaal 6,8 kilogram wegen. Volgens de wedstrijdjury was de fiets van Wiebes 20 gram te licht. SD Works ProTime zegt verbijsterd te zijn en stelt de meting in vraag. Volgens het team lag het gewicht van diezelfde fiets bij vorige wedstrijden telkens ruim boven het minimumgewicht. De ploeg vindt de straf ook veel te zwaar, zeker omdat het overwicht van Wiebes in de sprint nooit verklaard kan worden door die lichtere fiets. En dan nog eens weer. Vannacht temperaturen rond 17 graden en er trekken nog regen- en onweersbuien over het zuiden van Limburg en de provincie Luik. In de ochtend nog kans op een lokale regen- of onweersbui, later overal wisselend bewolkt en droog. Temperaturen tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Peutie, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad. Bloemetjes. Verzoeknummers. AC/DC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

Wanneer een artiest succesvol is, dan heeft hij talent, fans, wordt geëerd als een vorst. Wanneer het minder goed

0: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
1: Ik kies Unlimited Internet.
0: En 5G.
1: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
0: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat.

0: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen. Vlieg met ons mee door de nacht. Na het nieuws gaan we verder met de grootste hits. Hier op Radio 2.
1: Elke dag telt voor twee.

0: Het is 4 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Jo Valfekes. Het zware onweer van gisteravond heeft vooral in Wallonië voor wateroverlast gezorgd. In de provincie Namen trad de Sambre buiten haar oevers. Straten veranderden in rivieren. Op sommige plaatsen stond het water 1,20 meter hoog. In Jemappes-sur-Sambre moesten brandweer enkele mensen van het dak van hun huis halen. Anderen moesten bevrijd worden uit hun wagen. Kort na middernacht had de brandweer nog meer dan 300 oproepen af te handelen. In Sombref werd een groot evenement afgelast. Een historische heropvoering van een veldslag van Napoleon. Honderden deelnemers in historische uniformen werden geëvacueerd. Alle opvoeringen voor de komende dagen zijn geannuleerd. In de regio viel gisteren tot 55 liter regen per vierkante meter, met een piek van 25 liter in 1 uur. De winnaar van de Koningin Elisabeth-wedstrijd is bekend. Het is de Italiaanse cellist Ettore Pagano. Een verslag van Christine Bonneure.
1: Na 4 weken spannende wedstrijdrondes klonk het zo.
2: First prize, Ettore Pagano.
1: Deze Italiaan van 23 bekoorde de jury en het publiek met een prachtige doorleefde uitvoering van Prokofiev in de finale. Ettore Pagano is sprakeloos na 2 jaar intense voorbereiding. Dit had hij niet verwacht.
3: I have no words. I don't know what to say. I have to say, of course, I applied this competition for something important, for something big, but you never expect at the end, after 2 years of preparation.
1: Pagano krijgt een extra prijs. Hij mag 4 jaar op de cello van zijn beroemde voorganger Pablo Casals spelen. De Koreaanse Taeyong Kim krijgt de 2e prijs en de Clara Publieksprijs. En de Canadese-Amerikaanse Leland Coe, die ook wel als favoriet werd gezien, eindigt 3e.
0: Grote delen van Australië worden getroffen door een muizenplaag. Het ministerie van Onderwijs heeft er een taskforce opgericht die de scholen moet helpen om de muizen in de gebouwen te bestrijden. De diertjes vreten er boeken aan en de toestand in verschillende klassen is erg onhygiënisch. Op boerderijen worden akkers vernield door de plaag. Op veel boerderijen krioelt het van de muizen tot 9000 beestjes per hectare, terwijl al van een muizenplaag gesproken wordt als er 800 stuks per hectare geteld worden. In het boksen heeft de Brusselaar Riyad Merhi de WBC-wereldtitel bij de bridgergewichten veroverd. Het bridgergewicht is een relatief nieuwe categorie tussen ongeveer 91 en 101 kilogram. Merhi klopte in Charleroi de Zuid-Afrikaanse titelverdediger Lerena op punten. De 33-jarige Merhi was eerder al WBA-kampioen bij de cruisergewichten. Dat is de categorie onder de bridgergewichten. En dan nog het weer. In de ochtend nog kans op een lokale onweersbui. Later overal wisselend bewolkt en droog. Temperaturen tot 24 graden. Maandag overwegend droog met zon en wolken. Ook dan halen we 24 graden. Meer op vrtnieuws.be.

VRT Nieuws met Jo Valfekes. Paris Saint-Germain heeft de finale van de Champions League voetbal gewonnen. Het klopte Arsenal na strafschoppen. In Parijs zijn na die finale rellen ontstaan. Op de Champs-Élysées kwamen zo'n 20.000 mensen samen, maar de sfeer werd al snel grimmig. Agenten werden bekogeld met projectielen en vuurwerk. 7 agenten raakten gewond, 1 is er ernstig aan toe. Over het hele land zijn al 416 personen opgepakt. Straks worden zo'n 100.000 supporters verwacht aan de Eiffeltoren voor de viering van de spelers. En die mogen daarna nog langs op het Élysée bij president Macron. Het zware onweer van gisteravond heeft vooral in Wallonië voor wateroverlast gezorgd. In de provincie Namen trad de Sambre buiten haar oevers. Straten veranderden in rivieren. Op sommige plaatsen stond het water 1,20 meter hoog. In Jemeps-sur-Sambre moest de brandweer enkele mensen van het dak van hun huis halen. Anderen moesten bevrijd worden uit hun wagen. Kort na middernacht had de brandweer nog meer dan 300 oproepen af te handelen. In Sombref werd een groot evenement afgelast. Een historische heropvoering van een veldslag van Napoleon. Honderden deelnemers in historische uniformen werden geëvacueerd. Alle opvoeringen voor de komende dagen zijn geannuleerd. In de regio viel gisteren tot 55 liter per vierkante meter, met een piek van 25 liter in 1 uur. Grote delen van Australië worden getroffen door een muizenplaag. Het ministerie van Onderwijs heeft een taskforce opgericht die de scholen moet helpen om de muizen in de gebouwen te bestrijden. De diertjes vreten de boeken aan en de toestand in verschillende klassen is erg onhygiënisch. Op boerderijen worden akkers vernield door de plaag. Op veel boerderijen krioelt het van de muizen, tot 9000 beestjes per hectare, terwijl er al van een plaag gesproken wordt als er 800 muizen per hectare geteld worden. En dan nog het weer. In de ochtend nog kans op een lokale regen- of onweersbui. Later overal wisselend bewolkt en droog. Temperaturen tot 24 graden. Maandag overwegend droog met zon en wolken. En ook dan halen we 24 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
1: Ook in mij?
0: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
2: Achter jou staat Xerius.
3: Europabank. De bank die durft.
4: Radio 2 in Antwerpen, live.

0: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen. Bij Radio 2 stopt de muziek nooit. Straks alweer een pak goede platen, maar eerst het nieuws. Hier op Radio 2.
1: Elke dag telt voor 2.
2: Elke dag telt voor 2. BRT Radio 2.
3: 6 uur, een heel goeiemorgen. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Het zware onweer van gisteravond heeft vooral de provincie Namen zwaar getroffen. Tussen Namen en Charleroi moest de brandweer mensen uit hun auto's bevrijden. En er zijn ook 2 mensen gered van op hun dak. Op sommige plaatsen stond het water 1,20 meter hoog. Paris Saint-Germain heeft voor het 2e jaar op rij de Champions League voetbal gewonnen. In de finale, die werd gespeeld in de Hongaarse hoofdstad Budapest, won de Franse club tegen Arsenal na spannende strafschoppen. Mikel Arteta, de trainer van Arsenal, reageerde na afloop teleurgesteld. Het doet pijn om te falen, zei hij.
4: Pijn. That's it. When you are so close in the competition and you are a few penalty kick-outs away from winning the biggest football club competition, that's the way we should feel.
3: In Budapest waren er na de wedstrijd rellen tussen voetbalsupporters. De politie pakte verschillende agressieve supporters op. En ook in de Franse hoofdstad Parijs waren er rellen. Op de Champs-Élysées kwamen zo'n 20.000 mensen samen om te vieren. Maar de sfeer werd al snel grimmig. De politie werd met van alles bekogeld. 7 agenten raakten gewond en eentje is er ernstig aan toe. Over het hele land zijn 416 mensen opgepakt. De winnaar van de Koningin Elisabeth-wedstrijd is ook bekend. Het is de Italiaan Ettore Pagano. Hij bereidde zich 2 jaar voor om tijdens de wedstrijd in ons land te schitteren. Dit jaar stond de wedstrijd in het teken van de cello.
5: First prize, Ettore Pagano.
6: I have no words. I don't know what to say. I have to say, of course, I applied this competition for something important, for something big, but you never expect at the end, after 2 years of preparation.
3: Naast het prijzengeld van 25.000 euro krijgt de winnaar dit jaar ook een bijzondere extra prijs. Ettore Pagano mag 4 jaar spelen op de cello van Pablo Casals, een van de grootste cellisten van de vorige eeuw. En in het boksen heeft een Belg een wereldtitel in het boksen veroverd. De Brusselaar Riyad Mehri heeft de wereldtitel bij de Bridgergewichten gewonnen. Dat is een vrij nieuwe categorie tussen de 90 en 100 kilo. We krijgen toch nog een paar regen- en onweersbuien in het oosten van het land vanmorgen. Daarna droog weer, maar wel bewolkt bij temperaturen tot 24 graden. Morgen blijft het droog, dan wisselen zon en wolken elkaar af bij opnieuw 24 graden. En vanaf dinsdag wordt het wisselvallig met regelmatige regenbui. Daar zit lokaal ook een onweer bij. En het wordt geleidelijk aan ook wat minder warm met vrijdag net geen 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Meneer Robert, vertel eens, is deze ketting nog iets waard?
1: Zeker, kijk maar eens mee op het scherm. Dit is 18 karat.
0: Echt? En dat ligt al 20 jaar in mijn schuif.
1: Och, maar die uitspraak hoor ik elke dag, mevrouw.
0: En ik heb thuis nog goud liggen en zilver. Kan dat ook?
1: Ja hoor, zilver kopen wij in, of het nu bestekken zijn, juwelen of zilveren munten.
2: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.

0: er helemaal thuis.
1: E17, afrit 14, in Belzele.
2: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
3: Als je vannacht niet door een of ander onweer uit je bed geknald bent, dan zorgen de Rembrandts daar zo meteen wel voor. Voor die goede start van je zondag, die komt eraan.
4: Elke dag.
5: Zeven uur, een heel goeiemorgen. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Het zware onweer van gisterenavond heeft vooral de provincie Namen zwaar getroffen. Tussen Namen en Charleroi moest de brandweer mensen uit hun auto's bevrijden en er zijn ook twee mensen gered van op hun dak. Op sommige plaatsen stond het water 1,20 meter hoog. In het voetbal heeft Paris Saint-Germain voor het tweede jaar op rij de Champions League gewonnen. De wedstrijd tegen Arsenal eindigde op 1-1. Strafschoppen maakten het verschil. Geen evidente overwinning. Het was moeilijk om ruimte te vinden, zei de coach van Paris Saint-Germain, Luis Enrique, achteraf.
6: Pour nous a été compliqué, spécialement le premier mi-temps. On a pas trouvé les espaces. Ça a été très difficile. Je pense qu'on a amélioré un petit peu le deuxième mi-temps, qui a été incroyable, a été très dur. On est très content, c'est le moment de faire la fête.
5: De finale werd gespeeld in de Hongaarse hoofdstad Budapest. Na de wedstrijd waren er daar rellen tussen voetbalsupporters. De politie pakte verschillende agressieve supporters op. En ook in de Franse hoofdstad Parijs waren er van die rellen. Op de Champs-Élysées kwamen zo'n 20.000 mensen samen om te vieren, maar de sfeer werd daar al snel grimmig. De politie werd met van alles bekogeld. Zeven agenten raakten gewond. Eentje is er ernstig aan toe. Over heel Frankrijk zijn 416 mensen opgepakt. In de wielerronde van Italië bij de vrouwen is Lorena Wiebes gedisqualificeerd. De Nederlandse kampioene won gisteren nog de eerste etappe, maar werd enkele uren daarna al uit de koers gezet omdat haar fiets te licht is volgens de wedstrijdjury. Een koersfiets moet 6,8 kilogram wegen volgens het reglement. Wiebes werd dus uit de uitslag geschrapt en mag ook niet meer starten. En de Italiaanse cellist Ettore Pagano heeft de Koningin Elisabeths wedstrijd gewonnen. 23 jaar is hij. Pagano bereidde zich 2 jaar voor op deze wedstrijd en kon na afloop niet geloven dat hij gewonnen had. Hij hoopt dat deze overwinning zijn leven kan veranderen.
7: You never expect at the end, after 2 years of preparation. I don't know. I just have to sleep on it. And it's really life-changing. I hope so at least.
5: Naast het prijzengeld van €25.000 krijgt de winnaar dit jaar ook een bijzondere extra prijs. Ettore Pagano mag 4 jaar spelen op de cello van Pablo Casals, een van de grootste cellisten van de vorige eeuw. We krijgen eerst nog een paar regen- en onweersbuien in het oosten van het land. Daarna droog weer, maar wel bewolkt, bij temperaturen tot 24 graden. Morgen blijft het droog, dan wisselen zon en wolken elkaar af bij opnieuw 24 graden. En vanaf dinsdag wordt het wisselvallig met regelmatig een regenbui. Daar zit lokaal ook een onweer bij. Het wordt ook geleidelijk aan minder warm, met vrijdag net geen 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Europabank. De bank die durft. Radio 2, wat een weekend.
2: Sharon Slegers.
3: Hopelijk een rustige nacht gehad en een beetje uitgeslapen. Wij gaan ons nog even uittrekken en dan ben je er helemaal klaar voor.

Even teruggecatapulteerd naar de jaren 90 met de Rembrandts en I'll Be There For You. Ja, hele goedemorgen. Tijgers van de zondagochtend voor zij die het te warm hebben. Ik heb goed nieuws. Het wordt beter. Jawel, nog maar 24 graden vandaag. Het zou ik bijna fris durven noemen.

Onlangs stonden ze nog live in onze loft met dit nummer. Beelden daarvan op het Radio 2-kanaal op VRT Max. Meteor en Flemming en Niet Nodig. Ja, die 31 graden van de voorbije dagen, laat ons eerlijk zijn, dat was ook niet echt nodig. Velen hebben ervan genoten, maar voor sommigen was het ook te veel. Cathy van Doren is bijvoorbeeld heel blij nu. Ze zegt goedemorgen hier in Geluwe, 16 graden. Alle ramen en deuren staan al open vanaf 6 uur. Ja, als je zo meteen naar de bakker wandelt, geniet er dan van dat het wat koeler is. Geert uit Sint-Katelijne-Waver is de banden van zijn fiets op dit moment al aan het oppompen. Die gaat straks met The Boys, zo zegt hij het zelf voor alle duidelijkheid, een tocht van 85 kilometer doen. En af en toe is een stop om te hydrateren. Lees een terrasje doen. En gelijk heeft hij natuurlijk. En ja, in Italië wordt er straks misschien ook wel een fles Prosecco opengetrokken. Want het is de laatste rit van de Giro. Grote kans dat hij gewonnen wordt door Paul Magnier. Het zou zijn vierde ritzege zijn in deze Giro. En Jonas Vingegaard als eindwinnaar. Dat is zo goed als zeker. Ze beginnen eraan straks om 4:15. En het is allemaal te volgen in de Sporta-app. En de vrouwen, laat ons die alsjeblieft niet vergeten. Die beginnen nog maar net aan hun Giro. Die zitten in de tweede rit vandaag. En die kan je vanaf 2:30 volgen op VRT1. Maar goed, wat brengt de zondag voor jou? Dat wil ik ook wel graag eens weten. Jouw plannen, heel welkom in de Radio 2-app.

0: Oh, wat kijk ik uit naar de zomervakantie als ik dit soort muziek hoor. Zitten we weer lekker in Blankenbergen. En dan kom jij hopelijk ook langs voor dat vakantiegevoel. Chris Verreet uit Linten is onderweg naar het Zwarte Woud. We zijn al om 6 uur vertrokken en het is heerlijk onderweg. Laat je weten in de Radio 2-app. Fantastisch. En komende week wordt er ook eentje om naar uit te kijken, want morgen is het zover. Dan weten we wie de beste buurt wint.
1: Van het kleinste steegje.
2: Goedemorgen.
3: De beste buurt van Vlaanderen.
4: De grote winnaar krijgt op woensdag 3 juni het beste buurtfeest.
3: Met een live uitzending van Goedemorgen Morgen, een heerlijk ontbijt en een optreden van...
2: Van mij. Joe, ik ben Camille en ik ben de headliner op het beste buurtfeest van Radio 2.
5: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
6: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
7: In Moskou!
8: Nee, in Moskou, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Met al dat stof hier.
7: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
5: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen die Moskou, man.
6: Och, jongen, is wel een meld, hè.
9: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
10: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
7: Immoscoop, man!
3: Elke dag telt voor twee.

0: voor altijd in ons hartje. Luc de Vos, Gorky en lieve kleine piranha. Radio 2. Amai, amai, amai, amai. Weer fijne plannen lees ik in de Radio 2-app. En dat is goed, want je moet zelf de slingers ophangen in dit leven. Ben Schelfhout die gaat dat vandaag doen op de Dorpsdag in Capelle. Daar gaat hij naartoe. En Winrik de Koster is op dit moment al op weg naar de ORC-rally in Oost-Rozenbeke. En zo zijn er nog heel veel mensen die al onderweg zijn en al plannen hebben om dingen vandaag te gaan doen. Als ik nog een tip mag geven, vandaag een werf bezoeken, want het is open wervendag. Ik kan op meer dan 120 werven terecht. En DJ Karen, ja, die heeft hopelijk haar helm en haar veiligheidsschoenen al ergens klaar liggen, want zij mag straks radio maken op de grootste werf van ons land. Die van de Oosterweelverbinding. Dat wordt heel bijzonder, denk ik. Daar mag je normaal gezien ook gewoon niet naartoe. En Karen wel. Dus je kan het allemaal volgen hier live vanaf 1 uur bij Radio 2. En als je nog een extra reden nodig hebt om te luisteren, ze geeft ook nog elk uur ticketjes weg voor dat fantastische optreden van Suzanne en Freek hier op 27 juni in Antwerpen.
1: Radio 2, wat een weekend.
2: Sharon Slegers. Radio.

0: Steven van de Putten uit Tielt laat weten. Prachtplaatje. Dat is ook wel zo, hè. Danny Vera en Rollercoaster. Hij zit trouwens al een tijdje op die rollercoaster. 49 jaar, om precies te zijn. Want het is zijn verjaardag vandaag. Ja, dus dikke proficiat, Danny, als je aan het luisteren bent. Vier het vooral keihard. En wat jou betreft zou ik jou echt aanraden om de ramen en de deuren open te zetten. Dan kan die warmte eindelijk naar buiten. Ik kreeg een berichtje in de Radio 2-app van Marie uit Geel. En die laat weten, ik heb net buiten koffie gedronken. En de thermometer geeft hier 17 graden aan. En dat doet meer dan deugd. Ja, dat snap ik helemaal. Als jij daar ook ergens een thermometer hebt hangen, ga eens kijken hoe warm of hoe koud het bij jou op dit moment is. En laat het mij maar even weten in de Radio 2-app. En ook al je plannen voor vandaag zijn daar nog meer dan welkom. Want zoals je weet, straks binnen een kwartiertje ongeveer krijg je van mij nog een leuke tip om iets te gaan doen bij jou in de buurt. En er was veel te doen. Ik heb al die activiteiten bekeken wat er allemaal te doen is dit weekend. Dat is heel veel, maar ik heb er voor jou, wat mij betreft, het allerleukste uitgepikt. Dat is voor zometeen.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen. Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
0: Eerst tijd om even bijgepraat te worden over het nieuws.
2: 7:30, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Paris Saint-Germain heeft voor het tweede jaar op rij de Champions League voetbal gewonnen. De wedstrijd tegen Arsenal eindigde op 1-1 en de Franse club won uiteindelijk na strafschoppen. In de wielerronde van Italië bij de vrouwen is Lorena Wiebes gedisqualificeerd. De Nederlandse kampioene won gisteren nog de eerste etappe, maar werd enkele uren daarna al uit koers gezet omdat haar fiets te licht is volgens de wedstrijdjury. En het zware onweer van gisteravond heeft vooral de provincie Namen zwaar getroffen. Tussen Namen en Charleroi moesten brandweermensen uit hun auto's bevrijden en er zijn ook twee mensen gered van op hun dak. Op sommige plaatsen stond het water 1,20 meter hoog. Op de meeste plaatsen is het op dit moment droog met enkel in het oosten nog kans op een bui of een onweer. Zon en wolken wisselen elkaar af bij temperaturen tot 24 graden vandaag. Meer op vrtnieuws.be.
0: Dankjewel Sophie. Ja, en dat verhaal over Lorena Wiebes gedisqualificeerd omdat haar fiets te licht zou geweest zijn. Heel bijzonder allemaal. Je moet maar eens gaan kijken op sporta.be, daar kan je het allemaal lezen.

0: Billy Joel en Uptown Girl. Ah, heerlijk fris buiten. Etienne laat weten dat het in Boorsum op dit moment 17 graden is. En in Nieuwpoort bij Peter 19. Dat doet deugd na zo heel wat warme dagen. Dus als je zo meteen ja, met de hond gaat wandelen of naar de bakker gaat... Goh, stel je voor, je zou misschien zelfs een trui moeten aandoen.
1: Dinsdag op Radio Bene.
0: Radio Bene, Italiaanse 40.
1: Want ook wij vieren de Italiaanse feestdag.
0: Met de grootste Italiaanse evergreens.
1: Stem nu op jouw favorieten via het Radio Bene kanaal op VRT Max.
0: Radio Bene, Italiaanse 40.
1: Dinsdag namiddag vanaf 1 uur op Radio Bene.
2: Eigenaar gevonden. Word jij de volgende? Want elke laatste zaterdag van de maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
3: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
4: Oei, wacht, hè.
5: Rustig,
4: even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze niet mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar nachtje blijven, dan komt hij daar niet aan terug. Hè. Die bedden, die trekken daarop niks.
5: Shh, geen stress, gaat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
3: Prima, prettige avond.
4: Mooi, oh ja, ik had dat wel gevonden.
6: Ja, ja, zeker. Ja.
2: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Ken je dit? KBC beweegt met je mee.
7: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
8: Promo koken.
9: Allee, verras mij eens.
7: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
9: Dat ga ik eens proberen.
7: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
10: Oh, een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
11: Sorry, maar het is WK.
12: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung Galaxy Chromebook Go, Windows laptop voor €199. Alleen bij Mediamarkt.
13: Radio 2.
1: Radio 2.

0: heeft ons een berichtje gestuurd, Aaron Blommaert. En laten weten dat hij morgen wil langskomen bij David in Spits. Met belangrijk nieuws, maar meer weet ik daar ook niet van, hè. Ja, morgen om 4 uur oortjes extra spitsen, dus voor Radio 2 Spits. En wat vandaag betreft...
1: Radio 2.
0: Voor iedereen voor wie die hitte toch wat te veel was de afgelopen dagen, is er nu goed nieuws. Want vanaf vandaag wordt het wat makkelijker om je hoofd koel te houden. Het wordt geen 31 graden meer, wel nog 24. Meer wolken en het kan ook hier en daar regenen. En als je nu vandaag iets leuks wil gaan doen, wel, dan stel ik dit voor.
2: Radio 2 in Antwerpen.
3: Elke dag.
4: Weet wat er leeft in jouw buurt.
0: Ga eens naar Kessel, want dat staat deze zondag in het teken van ambacht en natuur. Want het is schaapscheersfeest in het provinciaal groendomein Kesselse Heide van 1 tot 4. Je ziet daar professionele scheerders aan het werk en je kan ook meevolgen hoe de wol daarna wordt gesponnen en verwerkt. Dat allemaal met een gezellige heidebar, akoestische live muziek en een marktje met artisanale producten. Klinkt als de ideale uitstap voor een dag als vandaag.

0: Five and Keep on Moving. Maurice Kuilen laat weten dat het in Zwijndrecht in zijn tuin op dit moment exact 19,8 graden is. En dat ze aan het genieten zijn van de vogeltjes op de achtergrond. Ja, meer heeft een mens niet nodig eigenlijk, hè? Radio 2. Op de meeste plekken dus nog lekker fris op dit moment. En ik ben eigenlijk benieuwd wat voor weer het binnen 2 weken wordt. Want je weet dat misschien intussen al, maar binnen 2 weken op zondag 14 juni ga ik mee fietsen met de BXL Tour. Dat is echt een heel fijn evenement hier in Brussel. Ik heb dat vorig jaar voor de allereerste keer gedaan. En dan fiets je dus 40 kilometer doorheen de hoofdstad. Zonder verkeer, want dat parcours is helemaal afgesloten. En dat is echt een super toffe manier om de stad te leren kennen. Ja, in mijn geval echt te leren kennen, want ik moet heel eerlijk zijn, ik kom zoveel eigenlijk niet in Brussel buiten dan om te werken, maar verder ga ik daar niet de toerist uit hangen. En ook om ze op een andere manier te leren kennen, zo op de fiets. Het is echt fijn. Je fietst bijvoorbeeld...
1: Hey schat, ik ben thuis met lekkere aardbeien.
2: Ah, super. Allee.
1: Ja, ja, het zijn hoogstraten aardbeien.
2: Ah, dan is het gewoon.
1: En als je de QR-code scant, dan weet je van welke teler ze komen.
2: Oh, die zijn van eraf blijkbaar.
1: Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.

0: Obsessie-bon.
1: Lotto zoekt eigenaars.
2: Ah.
1: En heeft er weer eentje gevonden.
2: Ah.
1: Want elke laatste zaterdag van de maand maak je kans op je droomwoning ter waarde van 750.000 euro.
2: Hola.
1: Word jij de volgende?
2: Ja, zeker.
1: Lotto.
2: Aanwezig.
1: Omdat het kan. Info over budget en voorwaarden op lotto.be.
3: Radio 2 in Antwerpen, live.
4: Belangrijke natuurlijk, dat besef ik, is dat je een koersfiets hebt. Of ergens kan lenen. Dat is ook, dat kan ook, het hoeft niet de jouwe te zijn. Dus voilà, als dat het geval is en je wil graag met mij mee fietsen die dag, wel, laat het dan even weten. Je kan op het Radio 2-kanaal op VRT Max daar even op Doe mee klikken. En dan zie je mij daar staan met een fiets. Klik je maar even op en laat je maar weten waarom jij graag zou mee fietsen samen met mij. Ja. Tijdens die BXL Tour. Voilà, heel benieuwd en misschien zien we elkaar dan wel.
5: Radio 2, wat een weekend.

gehoord in de Radio 2 Top 30 met Dirk Gijs dat hij gisteren op nummer 1 stond. Goed bezig deze Alex Warren en Fever Dream. Intussen komt er een berichtje binnen in de Radio 2-app. Van Kathleen uit Pelt, die zegt... Sharon, met een koersfiets ga je dan een wedstrijdje rijden? Nee, voor alle duidelijkheid niet. Dat is rustig fietsen, hè. 20 tot 25 kilometer per uur. Dat is geen heel stevig tempo. Dat zou voor iedereen doenbaar moeten zijn. Maar goed, het is de categorie die het vereist. Dus laat het vooral weten als je mee wilt doen. Kan dus op het Radio 2-kanaal op VRT Max. Klik daar maar op. Doe mee.

0: als jij zo meteen naar buiten gaat, lach dan tegen de personen die je tegenkomt. Dat werkt besmettelijk, maakt een dag gewoon veel mooier. Origineel van Yevgeny, maar natuurlijk deze versie van de Like Me Cast als ze lacht.
1: Vanavond op VRT1.
2: Wat een volk. Weer een ene gast. 9 dagen nadat hem geopereerd is, komt hij naar hier en leert hij een hockey. Dat is toch waanzin.
1: Op VRT1 is Tom onder de indruk in Reizenwaas terug naar Oekraïne. Op VRT Canvas in Un Prophète probeert de jonge Malik te overleven in de gevangenis. Of op VRT Max kan je het weekend afsluiten met de populaire comedyserie Hacks. Veel kijkplezier.
3: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze aubergines losverkocht aan -35%. Dat is maar €1,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
4: Het is Bol10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag AEG Ecoline drogers tot €75 korting. En Dove en Dove Manless Care tot 60% korting op de meest getoonde prijs. Score nu alle deals bij Bol.
5: Rico Planet is nu zondag open. Krijg met je getrouwheidskaart 20% korting op alles. Vanaf 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% korting bij aankoop van 3 artikelen. Enkel bij Rico Planet. Voorwaarden in de winkel.
6: Ruimte. Weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

0: ElizaWatch Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op ElizaWatchHere.be. ElizaWatch Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
2: Tradities zijn er om in ere te houden. Straks dus ons wekelijks bezoekje van Xavier. En we gaan een ijsbad nemen. Ja, dat wordt straks allemaal duidelijk. Ja.
3: Elke dag telt voor twee.
4: Een heel goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Het onweer van gisteravond gaf opnieuw wateroverlast, vooral rond Charleroi en Namen. Paris Saint-Germain wint de Champions League voetbal. En in het wielrennen is de Nederlandse Lorena Wiebes uit de Ronde van Italië gezet. Er was gisteravond wateroverlast en hier en daar ook schade door het stormweer. Na enkele zwoele dagen was er opnieuw een warmteonweer. In Vlaanderen lijkt de schade mee te vallen. In Wallonië is de regio tussen Charleroi en Namen fel getroffen. Ondertussen is het onweer wel zo goed als voorbij. Tess de Keerschieter, wat weet je over mogelijke schade?
5: In Vlaanderen ging het gisteravond vooral om regen en hagelbollen, soms tot centimeters groot. Die troffen vooral de regio rond Buggenhout en Londerzeel, maar ook bijvoorbeeld Antwerpen en Mechelen. In Brussel kreeg de brandweer 26 oproepen voor wateroverlast of takken en bomen op de weg, maar viel het al bij al wel mee. Een ander verhaal in het zuiden van ons land, daar viel de regen met bakken uit de lucht. Vooral de regio tussen Namen en Charleroi is er erg zwaar getroffen. De brandweer kreeg daar honderden oproepen. Volgens een van de brandweercommandanten stond het water er op sommige plaatsen in geen tijd 1,20 meter hoog. Hij heeft het in zijn carrière van 52 jaar nog nooit meegemaakt, zei hij.
4: Dankjewel, Tess. Afgelopen nacht is ook een dodelijk verkeersongeval gebeurd in West-Vlaanderen op de E403 tussen Roeselare en Ardooien. Een man week met zijn auto plots af van de weg en belandde tegen een brugpijler. De hulpdiensten konden de man niet meer helpen. Oekraïne heeft afgelopen nacht alweer een olieraffinaderij aangevallen in Rusland. Oekraïnse drones raakten de raffinaderij in Saratov, in het zuiden van Rusland is dat, niet zo ver van de grens met Kazachstan. Op beelden zijn zwarte rookpluimen te zien boven de stad. Ook in de naburige regio Rostov werd een oliedepot geraakt. En door dit soort aanvallen dreigt er een brandstoftekort in de door Rusland bezette Krim. Super 95 is enkel nog met vouchers te verkrijgen voor particulieren. En ook minder populaire benzinevarianten worden geransoneerd. In het voetbal heeft de Franse landskampioen Paris Saint-Germain de Champions League gewonnen. De wedstrijd tegen Arsenal eindigde op 1-1. Strafschoppen maakten het verschil. Het verslag is van Michael van Varenberg.
6: In een Hongaarse hittegolf leverden PSG en Arsenal weinig spektakel. De Londense ploeg vindt dat eigenlijk ook geen vereiste. Maar het was Arsenal dat Pardoes op voorsprong kwam na 6 minuten via Havertz. Op assist van rode duivel Leandro Trossard die na 80 minuten vervangen werd. In de tweede helft kwam PSG langzij via een penalty van Ousmane Dembélé. De Fransen hadden nog de beste kansen, maar de uiteindelijke beslissing zou gemaakt worden in de strafschoppenreeks. De beslissende 5e strafschop werd door Arsenal-verdediger Gabriel Wild over het doel getrapt. Dat betekent dat PSG een tweede keer op rij de Champions League wint. Het is voor PSG-coach Luis Enrique zijn 3e overwinning. In 2015 won hij ook al met FC Barcelona.
4: In Boedapest waren er na de wedstrijd rellen tussen voetbalsupporters. De politie pakte verschillende agressieve supporters op. En ook in de Franse hoofdstad Parijs waren er rellen. Op de Champs-Élysées kwamen zo'n 20.000 mensen samen om te vieren. Maar ook daar is het dus niet rustig gebleven, vertelt Frank Renaud vanuit Parijs.
7: Het was zelfs bijzonder onrustig in Parijs en ook daarbuiten. En in een aantal gevallen ging het er gewelddadig aan toe. Bij het stadion van PSG aan de rand van Parijs waren er vernielingen en brandstichting. Op en rond de Champs-Élysées werden gevochten met de politie, werden vernielingen aangericht en zetten agenten traangas in. En supporters en relschoppers probeerden ook diverse keren om het verkeer stil te leggen op de ringweg van Parijs. Vannacht zei de minister van Binnenlandse Zaken dat 7 agenten gewond zijn geraakt. 1 van hen is zelfs zwaar gewond. En in totaal werden er in heel Frankrijk 416 relschoppers opgepakt, van wie 283 in Parijs. De minister noemde het geweld onacceptabel, maar zei hij, de feestelijkheden vanmiddag in Parijs om de overwinning van Paris Saint-Germain te vieren, die gaan gewoon door.
4: Straks worden zo'n 100.000 supporters verwacht aan de Eiffeltoren voor de viering van de spelers. En die mogen daarna nog langs op het Élysée bij president Macron. In de wielerronde van Italië bij de vrouwen is Lorena Wiebes gedisqualificeerd. De Nederlandse kampioene won gisteren nog de eerste etappe, maar werd enkele uren daarna al uit de koers gezet, omdat haar fiets te licht is volgens de wedstrijdjury. Een koersfiets moet 6,8 kilogram wegen volgens het reglement. Wiebes werd dus uit de uitslag geschrapt en mag ook niet meer starten. En de winnaar van de Koningin Elisabeth-wedstrijd is ook bekend. Het is de Italiaan Ettore Pagano. Hij bereidde zich 2 jaar voor om tijdens de wedstrijd in ons land te kunnen schitteren. Dit jaar stond de wedstrijd in het teken van de cello.
8: First prize, Ettore Pagano.
9: I have no words. I don't know what to say. I have to say, of course, I applied this competition for something important, for something big, but you never expect at the end, after 2 years of preparation.
4: Naast het prijzengeld van €25.000 krijgt de winnaar dit jaar ook een bijzondere extra prijs. Ettore Pagano mag 4 jaar spelen op de cello van Pablo Casals, een van de grootste cellisten van de vorige eeuw. Op de meeste plaatsen is het intussen droog met enkel in het oosten nog kans op een bui of een onweer. Zon en wolken wisselen elkaar af bij 24 graden. En ook morgen blijft het droog bij 24 graden. Vanaf dinsdag wordt het wisselvallig met vaak een bui. Lokaal kan dat een onweer zijn en het wordt ook iets frisser. Vrijdag halen we geen 20 graden meer. Dit nieuws begon met het onweer van gisterenavond. Dat onweer veroorzaakte vooral wateroverlast in de provincie Namen. 2 mensen werden van hun dak gehaald. In Buggenhout in Oost-Vlaanderen viel er hagelbollen zo groot als pingpongballen uit de lucht. Een volledig overzicht kan je ook vinden in de app van VRT Nieuws.
10: Europabank, de bank die durft.
11: Radio 2, wat een weekend.
2: Sharon Sleeger. Goedemorgen. Het is zondag, dus dan mogen we een klein feestje opstarten, hè, toch? Om te bekomen van de week. Cool and the Gang en Celebration.

0: Cool and the Gang en Celebration. Morgen zal er ook ergens in Vlaanderen gefeest worden. Want, dames en heren, dan weten we het.
1: Goedemorgen.
2: De beste buurt.
0: Ja, dan weten we wie de beste buurt van Vlaanderen is. Ik weet niet of je dat nog herinnert. Vorig jaar was dat Groenskuil in Oudsbergen in Limburg. Dat was daar dik feest. Die waren zo gelukkig. En Margot van de Regio is nu ook alle finalisten gaan bezoeken van dit jaar. Ze is in alle provincies langs geweest. En ik kan je zeggen, de beslissing is gevallen. Dat is heel spannend natuurlijk, want die winnaar die krijgt woensdag een groot beste buurtfeest met ontbijt, met een optreden van Camille. En Peter zal er met Goedemorgen Morgen live radio komen maken. Dat is een avontuur dat je niet snel vergeet, denk ik zo. En morgen, tussen 6 en 9, dan wordt die winnaar bekendgemaakt van de beste buurt van Vlaanderen. In Goedemorgen Morgen. Spannend. Ik wou dat ik het nu al kon weten. Goh.
2: Radio 2. De beste buurt.
3: Elke dag telt voor 2.

0: Het is hun weekend bij Radio 2. Suzanne en Freek weekend. Karen geeft straks tussen 1 en 4 weer elk uur een duo-ticket weg voor hun optreden op 27 juni in Antwerpen. En ik heb zo meteen een grote fan van Suzanne en Freek op bezoek. Ik heb het over Xavier.
1: Wij waren zo'n onverantwoordelijke varkens, hè.
2: Bij onze Luc Wijns en Ayana Doucouré van Knokhof. Margot, wat gaat er gebeuren?
3: Binnen een klein uurtje kan ik jullie alles vertellen over al dan niet Brad Pitt in Dendermonde.
2: Goedemorgen, Maxime.
4: Doe jij dagcrèmpjes?
2: Ja, dagcrèmpje.
4: Ah,
2: ja,
4: een avondcrèmpje ook.
3: Zie je wel, mooie glow heb je.
4: Ja,
3: dat is waar, hè.
2: En Siska Schoeters en Niels de Stadsbader, goedemorgen.
5: Ja, er heeft mij gisteren voor het eerst iemand terug jonger geschat dan ik ben.
6: Heb ik dagelijks voor. Luister volgende week opnieuw, elke ochtend op Radio 2 en VRT Max. Goedemorgen,
7: morgen. Hey schat, ik ben thuis met lekkere aardbeien.
8: Ah, super. Allee.
7: Ja, ja, het zijn hoogstraten aardbeien.
8: Ah, dan is het gewoon.
7: En als je de QR-code scant, dan weet je van welke teler ze komen.
8: Oh, deze van eraf, blijkbaar.
7: Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste. Hoogstraten aardbeien.
9: Hier staat dat de nieuwe Noord-Zuidverbinding dit jaar klaar zou zijn.
10: Ja, en het sneeuwde in juli. Je moet niet alles geloven wat je op social ziet, schat.
11: Deel thuis echte feiten en hou fake news buiten. Met een voordelig familieabonnement lees je nu voor €44 vier maanden lang met z'n vieren vier nieuwsmerken. Het Nieuwsblad, De Standaard, Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg. Ga naar hbvl.be/actie.
12: Europabank. Droomt u van een vrachtwagen die de top is van de top?
13: Ja!
14: Maar ja.
12: Uw snoepwinkel uitbreiden met wel 1000 soorten drop.
14: Oh ja.
12: Maar ja. Een rollerdisco starten met enkel 80s pop.
13: Oh ja. Maar ja.
12: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
15: Ketnet komt naar je toe met Ketnet Zomerfestival. Geniet van supercoole attracties en optredens van Like Me, de Ketnet Band, Wyco en DJ Ketnet. Ketnet Zomerfestival. Op woensdag 24 juni in Domein Puijenbroek. Geniet van jouw vroegboekkorting tot 1 juni. Tickets en info via puijenbroek.be.
16: Vanaf morgen in promo bij Aldi, 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
17: Als je voor Europese honing kiest, bescherm je onze bijen. Die dan weer zorgen voor onze biodiversiteit. En dus ook voor onze natuur. Tja, dan ben je een echte bee-lover. Info op eubelovers.eu. Mede gefinancierd door de Europese Unie.
18: Elke dag telt voor twee.
0: Radio 2.

0: Ze zingt If These Walls Could Talk. Dat is eigenlijk een beetje als de muren konden praten. Dua Lipa en Pierre de Mar en These Walls. Straks om 9 uur ook weer een nieuwe Als de Muren Konden Praten. Ja, want om 9 uur zit Anja bij Sportza-collega Peter van den Bemt. Trouwens, ik had het daarnet over die tickets voor het optreden van Suzanne en Freek. Je kan daar nu ook al je kans voor wagen op het Radio 2-kanaal op VRT Max. Door daar je 3 favoriete nummers van Suzanne en Freek te kiezen. En ik denk, om heel eerlijk te zijn, dat dat voor de man voor mij een onmogelijke opdracht zou zijn. Xavier, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, ben je nog steeds zo'n fan van Suzanne en Freek?
1: Oh ja, en ik zal zelfs meer zeggen. Ik was gisteravond in de Gelderdoom in Nederland.
0: Oh.
1: Waar Suzanne en Freek aan een concertreeks bezig zijn van een stuk of 10.
0: Ja.
1: En het was alles waarvan ik hoopte dat het dat zou zijn. Het was een heel korte nacht, want we zijn nog helemaal teruggereden. Maar mijn hart is vol en ik ben echt nog aan het nagenieten. Dus ik zou zeker meespelen voor die tickets. Eind juni in Antwerpen, straks hier op Radio 2.
0: Ja, het moet geweldig zijn om ze live te zien. Staan ook nog op mijn bucketlist. Vertel eens, hoe was jouw week?
1: Ja, goed, we hebben weer veel bijgeleerd. En dat is altijd fijn. We hebben bijgeleerd wat een handelaar van jou mag vragen. Want je komt soms in een zaak en dan zeggen ze... Ah, mag ik je identiteitskaart? Ik wil die even scannen. Dat heeft dan vaak met garantie te maken.
0: Hm?
1: Natuurlijk, op je identiteitskaart staat best veel informatie. Dus mag een handelaar dat zomaar vragen? Soms komen er nog andere persoonlijke dingen naar boven die gevraagd worden. Ja, mag die dat zomaar vragen? Ben je verplicht om dat te geven? Dat hebben we allemaal voor je uitgezocht. En dat kan je allemaal mooi nalezen op de Win-Win-pagina van VRT Nieuws.
0: Ja, zeker doen. Je hebt daar de tijd voor. Het is zondag, laat ons eerlijk zijn. En komende week heb je het over marketing, want er is blijkbaar een verschil tussen mannen en vrouwen op dat vlak.
1: Ja, we hebben een tijd geleden ook in de tv-versie van Win-Win zijn we eens met een man en een vrouw gaan winkelen.
0: Ja?
1: Bij een drogisterij om te kijken, shampoo, douchegel. Maar dan heb je inderdaad shampoo voor mannen, shampoo voor vrouwen. Douchegel voor mannen, douchegel voor vrouwen. Dat wordt anders in de markt gezet. En dat is vaak ook duurder voor vrouwen. Terwijl je zou denken, ingrediëntengewijs zou dat nu echt zo'n groot verschil maken.
0: Mm-hmm.
1: Wel, het maakt een verschil. Hoe mannen en vrouwen bekeken worden in marketing door de ogen van bedrijven, dat daar zit toch nog een verschil op en daar valt veel over te vertellen. En dat gaan we komende week ook doen.
0: Oké, ja, daar ben ik wel benieuwd naar, om heel eerlijk te zijn. En Xavier, er is nog iets bijzonders komende week. Want het is niet zomaar een week. Het is jouw verjaardag. Hoe jong word je en kan je daarmee leven?
1: ik word 45. Ja, ik moet altijd even rekenen. Ik dacht altijd, wat een aanstellers. Van die mensen die even moeten nadenken hoe oud ze worden. Want ik ben dus zo oud.
0: Ja.
1: Maar ik word dus 45, kan ik ermee leven? Zeker weten.
0: Mm.
1: Ja, je houdt het toch niet tegen, hè? En ik ben op een goede plek in mijn leven, denk ik toch.
0: Ja.
1: Dus, ja.
0: Ja, supergoed. Proficiat, goed vieren. En kom hier dat ik u een verjaardagstong draai.
2: Radio 2. Radio 2, wat een weekend.
3: Sharon Slegers.

8:30, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Paris Saint-Germain heeft voor het tweede jaar op rij de Champions League voetbal gewonnen. De wedstrijd tegen Arsenal eindigde op 1-1. Strafschoppen maakten het verschil. In de wielronde van Italië bij de vrouwen is Lorena Wiebes gedisqualificeerd. De Nederlandse kampioene won gisteren nog de eerste etappe, maar werd enkele uren daarna al uit de koers gezet, omdat haar fiets te licht is volgens de wedstrijdjury. Een koersfiets moet 6,8 kilogram wegen. De fiets van Wiebes woog bij een meting 6,78 kilogram. En het zware onweer van gisterenavond heeft vooral de provincie Namen zwaar getroffen. Tussen Namen en Charleroi moesten brandweermensen uit hun auto's bevrijden en er zijn ook 2 mensen gered van op hun dak. In Buggenhout in Oost-Vlaanderen vielen hagelbollen zo groot als pingpongballen uit de lucht. Op de meeste plaatsen is het op dit moment droog, met enkel in het oosten nog kans op een bui of een onweer. Zon en wolken wisselen elkaar af bij temperaturen tot 24 graden vandaag. Meer op 14nieuws.be.

0: Je krijgt zo meteen van mij nog een tip om iets leuks te gaan doen. Bij jou in de buurt, Bart Peters in de a cappella versie Zwemmen in de Zee.
1: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
2: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
3: En wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
4: Wel, meneer, 5317.
3: Ja, mijn naam is...
4: Ja, 5317, ik weet het.
3: Oké.
2: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
4: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
2: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
5: Radio 2.
6: Radio 2.

0: Axel Red en Kennedy Boulevard. Zometeen gaan we toch eens naar de Giro, naar de Ronde van Italië. Want bij de vrouwen is Lorena Wiebes daar dus gedisqualificeerd omdat haar fiets te licht is. Dan vraag ik mij af, die wordt toch op voorhand gewogen? Hoe zit dat dan? Of dat mag Maarten van Gramberen zo meteen allemaal uitleggen. Maar eerst eens kijken naar wat de dag brengt. Radio 2. Voor iedereen voor wie die hitte toch wat te veel was de afgelopen dagen, is er nu goed nieuws. Want vanaf vandaag wordt het wat makkelijker om je hoofd koel te houden. Het wordt geen 31 graden meer, wel nog 24. Meer wolken en het kan ook hier en daar regenen. En als je nu vandaag iets leuks wil gaan doen, wel, dan stel ik dit voor.
1: Radio 2 in Antwerpen.
2: Elke dag.
3: Weet wat er leeft in jouw buurt.
0: Ga eens naar Kessel, want dat staat deze zondag in het teken van ambacht en natuur. Want het is schaapscheersfeest in het provinciaal groendomein Kesselse Heide van 1 tot 4. Je ziet daar professionele scheerders aan het werk en je kan ook meevolgen hoe de wol daarna wordt gesponnen en verwerkt. Dat allemaal met een gezellige heidebar, akoestische live muziek en een marktje met artisanale producten. Klinkt als de ideale uitstap voor een dag als vandaag.

0: kan zeggen wat je wil, maar de muziek uit de jaren 80, dat was toch iets anders hoor. Philip Bailey en Phil Collins en Easy Lover. Radio 2. Ja, toch wel opvallend verhaal uit de Giro. De Ronde van Italië voor vrouwen, die is amper begonnen. En de Nederlandse Lorena Wiebes, die is al gedisqualificeerd. Ze won gisteren de openingsrit, dus alles ging goed, denk je dan. Maar een paar uur daarna kwam de mededeling dat ze gedisqualificeerd is, omdat haar fiets te licht is. Ja, daar wil ik dan toch graag meer over weten. Maarten van Gramberen, goedemorgen.
1: Goedemorgen, dag Sharon. Hey.
0: Ja, dan ben ik wel heel benieuwd, want ik wist eigenlijk... Dat niet, maar er zijn dus afspraken over hoe licht een fiets mag zijn.
1: Ja, dat is 6,8 kilogram. Ze zouden eigenlijk fietsen kunnen maken die nog veel, veel lichter zijn. Maar dan bestaat een klein beetje de angst dat die niet stabiel genoeg zijn, dat er nog meer gevallen zal worden. Dus heeft de UCI, Internationale Wielerunie, gezegd, een fiets mag maximum, of minimum liever, 6,8 kilogram wegen. Lichter is echt verboden. Terwijl ze veel lichtere fietsen zouden kunnen maken. En soms moeten zelfs de mechaniciens, diegenen die aan de fietsen sleutelen, die moeten er soms zelfs stukjes lood aan hangen aan zo'n fiets om die licht genoeg te maken. Want al dat materiaal wordt alsmaar lichter en 6,8, eigenlijk is dat best zwaar. Ze zouden echt veel lichtere fietsers nog kunnen maken dan 6,8.
0: Ja, dus daar moeten ze echt wel moeite voor doen. Nu, de fiets bleek te licht te zijn, maar niet zo heel veel te licht, toch?
1: 20 gram. 20 gram. Dus hij woog 6,78 kilogram. Dus 20 gram te weinig. Ja. En het vreemde is dat er een verschil was tussen beide metingen. Dus de ploeg stelt zich ook al flink vragen bij de meetapparatuur daar in Italië. Want bij de twee metingen was er een verschil van 50 gram. En het is zeer bizar, zegt de ploeg ook. Want Wiebes die heeft al verschillende wedstrijden met exact dezelfde fiets, exact dezelfde setup. Dus wielen, kader, stuur, versnellingen. Heeft al een paar keer met dezelfde setup gereden en toen was er nooit een probleem. En nu plots wel. Ja, het is een beetje een vreemd verhaal.
0: Wat ik ook niet begrijp, Maarten, is dan... Ja, die fiets wordt toch op voorhand gewogen?
2: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
3: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
4: Promo koken.
5: Allee, verras mij eens.
3: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
5: Dat ga ik eens proberen.
3: Koken en bestellen.

0: Dus ze hebben nooit of nooit bij die ploeg de boel proberen te belazeren. En over 20 gram, ja, moet je daar nu zo moeilijk om doen. Enfin, regels zijn regels, dat weet ik wel. Maar het is een zeer, zeer zware sanctie. Want het was haar eerste roze trui die ze zo graag wilde. Ze wint ook die rit. Het is echt wel heftig voor
1: Ja,
0: voor
1: want wat betekent dat dan nu voor haar? Ze mag...
0: Nu betekent dit voor haar exit. Ze is gedisqualificeerd. Ze moet de Giro verlaten.
1: Okay.
0: Einde verhaal voor Lorena Wiebes. Dus dat is best wel heftig, eigenlijk dit. En dan is ze de roze trui kwijt. Ze is de rit kwijt. Dit is echt een hele, hele zware sanctie. En ja. Waar ze zelf niks aan kan doen. Ze heeft nooit gezegd, mannen maken ze een lichtere fiets. Ook die mechaniciërs hebben dat nooit bedoeld. Dat zijn superprofs daar bij SD-Works die allemaal zeer goed weten waar ze mee bezig zijn. Het is echt een beetje een vreemd verhaal. En het is eigenlijk de allereerste keer dat zo'n grote naam uitgesloten wordt door het feit dat die fiets te licht zou zijn.
1: Moet hard aankomen, want ik denk dat veel mensen vergeten dat je leven staat in het teken van trainen.
0: Tuurlijk,
1: en naar
0: natuurlijk. En ze was ook in topvorm. Ze heeft een pak sprints gewonnen in aanloop naar de Giro. Hier had ze echt heel, heel hard naartoe geleefd, want ze wilde ook een leiderstrui hebben in alle grote rondes. Dat was al in Spanje het geval met Wiebes. Dat was al ook in Renault van Frankrijk het geval. Hier was het nog niet het geval. Dus ze keek daar heel erg naar uit. En dan krijg je dit. Het is heel hard voor haar en zeker ook heel hard voor de ploeg. En er is absoluut geen bewuste fraude mee gemoeid. Dat hebben ze zeker niet bewust willen doen. Ook niet de mechaniciërs, voor alle duidelijkheid. En zeker niet in zo'n vlakke sprintersetappe.
1: Ja, vandaag rijden de vrouwen de tweede rit zonder Lorena. Dus naar wie moeten we dan kijken?
0: Balsamo, diegene die als tweede eindigde, die is natuurlijk wel tevreden. Dat is een Italiaanse. Misschien heeft dat meegespeeld, maar dat zal wel niet. Dat is een Italiaanse en die is nu leidster en die mag nu de roze trui dragen. Dus die zit op een wolk en ik denk dat we vooral naar haar moeten kijken vandaag. Zij zal toch het meeste aandacht krijgen in ieder geval.
1: Ja, en die zal waarschijnlijk heel tevreden zijn. Dat kan ik mij inderdaad wel inbeelden. Zeg, ga jij kijken vandaag, Maarten?
0: Ik ga kijken, maar het zal niet zo simpel zijn, want ik zit op het Wattage Festival in Oostende.
1: Ah, ja.
0: En ik moet hier het een en ander doen vandaag. Ik moet hier een podcast of twee opnemen en ik moet ook nog een heel interessant gesprek leiden met een sportchirurg.
1: Werken, voilà. Werken en nog eens werken. Hè. Neem je af en toe ook eens gewoon vrij of gebeurt
0: zeker,
1: dat niet?
0: Zeker, vorig weekend was ik vrij. Vorig weekend was ik vrij zelfs, dus dat gebeurt zeker.
1: Ja, zeg, Wattage Festival, dat wil zeggen dat onze Ruben daar ook zit. Doe je hem de groetjes, zou ik zo zeggen?
0: Dat ga ik doen. Als ik hem zie, ga ik dat zeker doen.
1: Ja, maar die gaat...
0: De Radio 2 vrienden.
1: Voilà. Hè? En die gaat heel blij om te zijn om jou te zien, want die kan zeker dan vast wel een lift gebruiken, denk ik. Dus voilà.
0: Ja, en dat is waar. En ik vind die muziek van de jaren 80 trouwens ook geweldig. Het zijn mijn kinderjaren. Nostalgie heeft daar ook mee te maken, maar ik vind dat ook geweldige muziek.
1: Komt straks nog een pareltje aan. Merci, Maarten.
0: Dat is goed. Ik blijf luisteren. Yo, Sharon.
1: Dag.
0: Dada.

0: Maak er een fantastische zondag van. Michael Bublé en It's a Beautiful Day. It's a beautiful day. Die begint zo meteen goed met een nieuwe aflevering van Als de Muren Konden Praten. Ja, en Anja Daams is op bezoek geweest bij Peter van den Bemt, Sportza-collega. Gaat heel fijn worden, een hele leuke aflevering is dat geworden. En voor Peter speelt taal een heel belangrijke rol in het gezin. Peter en zijn vrouw zijn echte taalpuristen. En ze waren vroeger blijkbaar redelijk streng voor hun kinderen als het over taalgebruik ging.
1: Wij verbeterden de kinderen wel altijd. Het is niet voor te spelen, bijvoorbeeld, of om te spelen. En ja, hoe noemde jij natuurlijk dat?
2: Ja.
1: Nee, dat was zonder eten naar bed. Hè.
3: Nee, zoals spreken.
2: Nee, dat geloof ik.
1: Met wel die richtlijn altijd. Want zeker toen ze op de lagere school zaten, zei ze, ja maar, de juffrouw zei, en ik zei, het kan goed zijn, maar het is toch verkeerd. Maar de richtlijn was wel altijd, de juf wil niet verbeteren in de klas.
0: Ja, kijk. Voilà, het is ook een hele sportieve familie. Je hoort er alles over zo meteen in die nieuwe aflevering van Als de Muren Konden Praten. Vanaf 9 uur hier bij Radio 2. Lekker gezellig, terwijl jij hopelijk nog aan het genieten bent van een ontbijt.

0: bent er helemaal thuis.
1: E17, afrit 14, in Belzele.
2: Ik wil gewoon zeker zijn dat het taxeren van mijn juwelen eerlijk verloopt.
3: Terecht, mevrouw. Daarom gebeurt de taxatie in uw bijzijn. We wegen op een geëikte weegschaal en het goudgehalte verschijnt op het scherm.
2: Oké. En het geld? Wordt dat gestort?
3: Ja, het bedrag staat binnen de 24 uur op uw rekening en u krijgt van mij een bewijs mee. Zo doen we dat al 45 jaar, mevrouw.
2: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertenexpert.be.

0: 9 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Het onweer van gisterenavond gaf opnieuw wateroverlast, vooral rond Charleroi en Namen. Paris Saint-Germain wint de Champions League voetbal. Er breken wel op verschillende plaatsen rellen uit. En we maken kennis met de winnaar van de Koningin Elisabeth-wedstrijd. Er was gisterenavond wateroverlast en hier en daar ook schade door het stormweer. In Vlaanderen lijkt de schade mee te vallen. In Wallonië is de regio tussen Charleroi en Namen fel getroffen. Tess de Keerschieter, wat weet je over mogelijke schade?
1: In Vlaanderen ging het vooral om regen en hagelbollen, soms groter dan een pingpongbal. Die troffen vooral de regio rond Buggehout en Londerzeel, maar ook bijvoorbeeld Antwerpen en Mechelen, met hier en daar schade tot gevolg. In het zuiden van het land viel de regen met bakken uit de lucht. Vooral de regio tussen Namen en Charleroi is erg zwaar getroffen. De brandweer kreeg daar in de ruime regio meer dan 1000 oproepen. 2 lokale spoorlijnen liggen er momenteel ook nog plat. Volgens een lokale brandweercommandant, Marc Gilbert, stond het water er op sommige plaatsen in geen tijd tot 1,20 meter hoog. Hij heeft het in zijn carrière van 52 jaar nog nooit meegemaakt, zegt hij.
2: De dégâts sont énormes. Plusieurs dizaines d'années de carrière, je n'ai jamais vu ça pour le nombre d'intervention. C'est énorme.
1: Van slachtoffers is voorlopig gelukkig geen sprake.
0: Bedankt, Tess. Afgelopen nacht is ook een dodelijk verkeersongeval gebeurd in West-Vlaanderen op de E403 tussen Roeselare en Ardooien. Een man week met zijn auto plots af van de weg en belandde tegen een brugpijler. De hulpdiensten konden de man niet meer helpen. In de Franse hoofdstad Parijs zijn rellen uitgebroken na de overwinning van Paris Saint-Germain in de finale van de Champions League voetbal. Op de Champs-Élysées in Parijs kwamen 20.000 mensen samen om de overwinning tegen Arsenal te vieren. Maar de sfeer werd al snel grimmig, vertelt Frank Renaud vanuit Parijs.
3: Het was zelfs bijzonder onrustig in Parijs en ook daarbuiten. En in een aantal gevallen ging het er gewelddadig aan toe. Bij het stadion van PSG aan de rand van Parijs waren er vernielingen en brandstichting. Op en rond de Champs-Élysées werden gevochten met de politie, werden vernielingen aangericht en zetten agenten traangas in. En supporters en relschoppers probeerden ook diverse keren om het verkeer stil te leggen op de ringweg van Parijs. Vannacht zei de minister van Binnenlandse Zaken dat 7 agenten gewond zijn geraakt. 1 van hen is zelfs zwaar gewond. En in totaal werden er in heel Frankrijk 416 relschoppers opgepakt, van wie 283 in Parijs. De minister noemde het geweld onacceptabel, maar zei hij, de feestelijkheden vanmiddag in Parijs om de overwinning van Paris Saint-Germain te vieren, die gaan gewoon door.
0: Straks worden zo'n 100.000 supporters verwacht aan de Eiffeltoren voor de viering van de spelers. En die mogen daarna nog langs gaan bij president Macron. En Paris Saint-Germain heeft dus voor het 2e jaar op rij de Champions League gewonnen. De wedstrijd tegen Arsenal eindigde op 1-1. Strafschoppen maakten uiteindelijk het verschil. Het verslag is van Michael van Varenberg.
4: In een Hongaarse hittegolf leverde PSG en Arsenal weinig spektakel. De Londense ploeg vindt dat eigenlijk ook geen vereiste. Maar het was Arsenal dat Pardoes op voorsprong kwam na 6 minuten via Havertz. Op assist van rode duivel Leandro Trossard die na 80 minuten vervangen werd. In de tweede helft kwam PSG langzij via een penalty van Ousmane Dembélé. De Fransen hadden nog de beste kansen, maar de uiteindelijke beslissing zou gemaakt worden in de strafschoppenreeks. De beslissende 5e strafschop werd door Arsenal-verdediger Gabriel wild over het doel getrapt. Dat betekent dat PSG een 2e keer op rij de Champions League wint. Het is voor PSG-coach Luis Enrique zijn 3e overwinning. In 2015 won hij ook al met FC Barcelona.
0: In de wielronde van Italië bij de vrouwen is Lorena Wiebes gedisqualificeerd. De Nederlandse kampioene won gisteren nog de eerste etappe, maar werd enkele uren daarna al uit de koers gezet, omdat haar fiets te licht is volgens de wedstrijdjury. Een koersfiets moet 6,8 kilogram wegen. De fiets van Wiebes woog bij een meting 20 gram lichter. En de Italiaan Ettore Pagano heeft de Koningin Elisabeth-wedstrijd gewonnen. Die stond dit jaar in het teken van de cello. Christine Bonneure volgt de finale.
5: Na 4 weken spannende wedstrijdrondes klonk het zo.
6: First prize, Ettore Pagano.
5: Deze Italiaan van 23 bekoorde de jury en het publiek met een prachtige doorleefde uitvoering van Prokofjev in de finale. Ettore Pagano is sprakeloos na 2 jaar intense voorbereiding. Dit had hij niet verwacht.
7: I have no words. I don't know what to say. I have to say Of course, I applied this competition for something important, for something big, but you never expect at the end, after 2 years of preparation.
5: Pagano krijgt een extra prijs. Hij mag 4 jaar op de cello van zijn beroemde voorganger Pablo Casals spelen. De Koreaanse Taeyong Kim krijgt de tweede prijs en de Clara Publieksprijs. En de Canadese-Amerikaanse Leland Coe, die ook wel als favoriet werd gezien, eindigt derde.
0: Op de meeste plaatsen is het droog met enkel in het oosten nog kans op een bui of een onweer. Deze namiddag wisselen zon en wolken elkaar af bij temperaturen tot 24 graden. En ook morgen blijft het droog bij 24 graden. Vanaf dinsdag wordt het wisselvallig met vaak een bui. Het wordt ook iets frisser. Vrijdag halen we geen 20 graden meer. Dit nieuws begon met het onweer van gisteravond. Dat onweer veroorzaakte vooral wateroverlast in de provincie Namen. 2 mensen werden van hun dak gehaald. In Buggenhout in Oost-Vlaanderen vielen er hagelbollen zo groot als pingpongballen uit de lucht. Een volledig overzicht kan je ook vinden in de app van VRT Nieuws.
8: Hoogstraten aardbeien.
9: Hey Anja, misschien heb je wel een keer zin om aan de andere kant van de taalgrens langs te komen. Het is hier geweldig rustig in Beauvichain. De koffie is lekker, dus ik zou zeggen, kom een keer kijken hoe ik leef hier in een Waals-Brabant in Beauvichain.
10: Als de muren konden praten.
11: Anja Daams.
12: 11 juni start het WK voetbal en daarom vanaf volgende zondag Peter van den Bemt op je radio met WK-verhalen. Maar ik wilde eens weten wie die Peter thuis echt is. Radio 2. Veel fietsers tegengekomen, een glooiend landschap. Ja, ik snap wel waarom een Sporza-journalist naar Beauvichain komt. Dag Peter.
9: Kom binnen.
12: Dank u.

0: zouden het ook voetbalfans zijn, die van de Stones en Start Me Up. Ja, in juni start het wereldkampioenschap voetbal. En daarom hoor je vanaf volgende zondag 4 weken lang Peter van den Bemt op zondagochtend hier op Radio 2. Samen met Frankie van der Elst en Wesley Sonck duikt hij in de geschiedenis van de Belgische ploeg tijdens de verschillende WK's. En Peter zal er trouwens dit jaar ook bij zijn in Amerika, in Canada en in Mexico. Maar in volle voorbereiding van dat kampioenschap mocht ik hem toch gaan bezoeken bij hem thuis, net over de taalgrens in Bovesha.
1: Als de muren konden praten.
2: Hier kan je in de zomer buiten zitten en niets horen. Maar werkelijk niets. Behalve vogeltjes of er is ook weinig verkeer. Het is een beetje wel de aanrijroute zo. Maar ja, weinig verkeer eigenlijk. Nee, het is hier... Ik heb toch een job waar veel lawaai bij komt kijken, zal ik maar zeggen. Dus mijn vrouw zou zeker graag ook in de stad wonen. Mm-hmm. Maar ja, we kunnen wel genieten van de buitenzone, de rust.
0: Ik heb een klein cadeautje mee voor jou.
2: Dank je, dank je. Ja. Zal ik het openmaken?
0: Graag. Ja, oké.
2: Aha, ja, zeer gepast. Snoep. Ja,
0: zuurtjes.
2: Ja, zuurtjes. Dat is een van mijn zwakke punten. En het zit zo, als het niet in huis is, mis ik het niet. Maar als het in huis is, kan ik er niet aan blijven.
0: Voilà.
2: Ja. Hartelijk bedankt alvast.
0: Alsjeblieft. Ja. Je hoort hier weinig, maar de klok wel, hè? Die is zeer aanwezig. Hè?
2: Maar dat ben ik zo gewend dat ik dat eigenlijk niet hoor. Maar als het hier stil is in huis en mensen zijn hier... Een vriendin bleef hier een keer slapen, hierboven op de mezzanine eigenlijk. Installeren we dan zo'n... plooibed. En die werd er helemaal gek van.
0: Ja, s'nachts. Maar ze is echt luid.
2: Ja, inderdaad. Zou kunnen. Ze komt uit Londen. We hebben ze daar meegebracht.
0: Ah, wow.
2: Ja, het is een souvenir. Maar ik hou van klokken. In mijn bureel hangt een... ik mag het nu zeggen, want de feiten zijn verjaard. Een authentieke klok van de stationschef van Schaarbeek of zoiets. Een echte.
0: Wauw.
2: Maar die... Ze is niet gestolen.
0: Ah, ik wilde net zeggen, ze is niet gestolen, maar de feiten zijn verjaard.
2: Omdat misschien is ze toch... We moesten misschien normaal ergens anders naartoe, maar is ze dan toch hier beland.
0: Maar goed.
2: Maar dat is in principe... Zijn dat atoomklokken?
0: Maar die zetten zichzelf, juist.
2: Ja, maar een neef van mij, die klokkenmaker is, zal ik maar zeggen, heeft er dan voor gezorgd dat het met een gewone batterij gaat. Maar ik vind grote klokken heel leuk.
0: En heb je iets met tijd?
2: Op tijd ben ik altijd.
0: Ja, ik hou er wel van mensen die op tijd zijn.
2: Dus, en bij gevolg heb ik ook een hekel aan mensen die niet op tijd zijn.
0: Ja. Maar ik
2: jullie waren precies op tijd.
0: Oké, goed. Ja. Oh, ik had al schrik. Ja, maar
2: ik keek even naar de klok op 57 en ik dacht, oké. Nee, dat is niet waar.

0: blijft toch schitterend, hè? Die Jimmy van Boudewijn de Groot. Een eenzame fietser is Peter van den Bent vast en zeker niet. Maar wel een gepassioneerd fietser. En waarom zo'n gepassioneerde voetbalfan toch voor de fiets heeft gekozen? En hoeveel fietsen hij misschien wel niet in zijn garage staan heeft? Dat hoor je in de podcast Als de muren konden praten op VRT Max.
1: Als de muren konden praten. Evelien van Hamme is de commentaar op sociale media beu.
2: Waarom vinden we geen rust in wie dat wij zelf zijn?
1: Bavo Mortier heeft verlatingsangst.
3: Een gevoel waar dat je zelf het gevoel hebt dat je niet genoeg bent voor iemand.
1: En Mohsin Abbas vindt eindelijk een balans tussen carrière en gezin.
4: Het was echt een breekpunt in onze relatie waar dat was van zo kan het niet meer verder.
1: Alles goed?
5: Een Radio 2 podcast van Evi Graaiaert. Ook bij bekende Vlamingen gaat niet altijd alles goed. Ik zoek naar antwoorden samen met mijn team van experten en coaches.
1: Alles goed?
5: Elke dinsdag een nieuwe podcast op VRT Max. À la Flamande. Volgend seizoen viert Opera Ballet Vlaanderen de Vlaamse verbeelding. Ontdek La Traviata en The Sleeping Beauty. Beleef grensverleggende opera met De Materie en FC Bergman. En kijk uit naar een nieuwe dansproductie van Alain Platel. In Antwerpen, Gent, Brugge en op Tour. Tickets en abonnementen via operaballet.be.
6: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze aubergines losverkocht aan -35%. Dat is maar €1,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.

0: Binnenkort is voetbalcommentator Peter van den Bent een Flemish boy in An American Town. Ed Sheeran en American Town. VRT Radio 2. Deze week vertrekt Peter trouwens weer naar het WK dat dit jaar plaatsvindt in Canada, Amerika en in Mexico. Maar daarvoor ging ik nog snel bij hem thuis een kopje koffie drinken net over de taalgrens in Beauvechain. Hoe is hij trouwens daar terechtgekomen?
1: Er is maar één echte reden voor, dat is de zeer goedkope bouwgrond.
0: Ja. Ja,
1: dus waar ik nu over spreek is 96, toen we die grond hier gekocht hebben. Want mijn ouderlijk huis is niet zo ver van hier, want ik ben van net aan de overkant van de taalgrens, van Lovenjoul, deelgemeente van Bierbeek. Dus van hier tot aan mijn ouderlijk huis is maar 8 kilometer eigenlijk.
0: Oké. Ja.
1: Dus eerst hebben we wel een beetje rondgekeken in Vlaanderen, hè, dus in de eigen gemeente. Maar goed, dat was voor ons dan toch redelijk onbetaalbaar. En aan deze kant was het nu niet meer. Nu moet je al een stuk verder gaan.
0: Ja, er zijn veel Vlamingen die naar hier gekomen zijn.
1: Ja, zeker. Heel veel Vlamingen. Ja. Maar we zijn toch met het gezin altijd georiënteerd geweest op Vlaanderen.
0: Meer Leuven waarschijnlijk dan.
1: Ja, Leuven. Ja. En de kinderen zijn naar school geweest in Bierbeek en later in het college in Meldert. We hebben dat destijds wel een keer bekeken. Zo van, ja, zouden we de kinderen niet naar het Franstalig onderwijs sturen? Omdat ze dan
0: perfect tweetalig zouden zijn. Hè?
1: Maar er werd ons dan toch gezegd, ja, dan moet je eigenlijk thuis ook de twee spreken. Dus iemand Frans en iemand Nederlands. En hoewel Greet een vertaler-tolk is, Frans is een van haar talen.
0: Ah, oké. Okay.
1: Zou dat ook zeer onnatuurlijk geweest zijn.
0: Ja.
1: Zou dat ook zeer vreemd geweest zijn. Ja, dat zou toch zeer vreemd geweest zijn.
0: Nu had ik misschien ook wel verwacht om zo een kruisbeeld of zo hier in huis te zien.
1: Een kruisbeeld? Ja? Nee, dat heeft hier nooit gehangen. Nee.
0: Want ben jij niet leraar godsdienst
1: geweest? Ja, zeker. Dus voor alle duidelijkheid, Engels geschiedenis godsdienst. Dus
0: ik heb alleen godsdienst tot
1: dan. Destijds toen ik mijn regentenopleiding deed, had je verschillende keuzes die je moest maken. Dus mijn hoofdvak was Engels. En je kon ook geen talen combineren, tenzij Duits. Dus het derde vak, dus je had geschiedenis. En dan het derde vak had je een aantal vakken en dat werd dan godsdienst. Maar ik heb wel veel godsdienstles gegeven, omdat dat, helemaal aan het begin, gaf ik les. En godsdienst was altijd het vak waarmee ik bij een school aan een opdracht kon beginnen. En daarna kreeg ik daar, want ik heb allerlei vakken gegeven, ook Engels.
0: Kan dat dan? Omdat er zo weinig waren?
1: Ja, omdat er daar toen dan toch altijd vraag naar was. En misschien zaten die ook wat sneller thuis. Zou ook kunnen. Ik weet het niet, maar dat was toch vaak... Ah ja, ze zoeken een leraar godsdienst voor, ik zal maar zeggen, 10, 12 uur. En dan de rest van het lessenrooster werd dan aangevuld met geschiedenis of Engels. Of als het in het beroepsonderwijs was, project algemene vakken en dat soort dingen.
0: En hoe ben je dan sportjournalist geworden?
1: Ja, omdat dat altijd was wat ik graag wilde doen. Al van kindsbeen af eigenlijk.
0: Allee, geen godsdienstles geven.
1: Nee, ik kwam onlangs, echt waar. Het was in de loge bij KV Mechelen, waar mijn vrouw een klantenevent had. En daar zat iemand en die zei ineens... Ah, ik heb van jou nog les gehad, godsdienst. In het Sint-Pieterscollege, dus dat is meer dan 30 jaar geleden. Ze zei, ik zeg, oh, oei, ja. Ze zei, ja, dat was kei tof. Jij was een heel goede godsdienstleraar. Ik zeg, dat denk ik niet. Ze zei, ja, maar het was altijd heel plezant. Ik zeg, ja, dus voor de leerlingen wellicht wel, maar voor het leerplan iets minder.

0: In september is het weer aan haar om te voelen dat ze leeft, Céline Dion. Vanmorgen op bezoek bij voetbalcommentator Peter van den Bemt. Peter en zijn vrouw hebben twee kinderen die zo goed als het huis uit zijn. Zoon Simon die zit op kot en Hanna die woont samen met haar vriend. Peter is super trots op zijn kinderen. Al waren kinderen in het begin niet echt het plan.
1: We zijn met z'n tweeën naar hier verhuisd. En in de idee van er komen toch geen kinderen. Wij zijn ook 8 jaar getrouwd geweest zonder kinderen. Zeer bewust. En dat leidt altijd tot grappige situaties waarbij de eerste enkele jaren met nieuwjaar altijd een kind wordt toegewenst. En daarna niet meer, want dan denken mensen, oei, ofwel is er een probleem. Hè, ofwel, ja, dus we gaan er maar zedig over zwijgen. Dus toen dat werd aangekondigd, de zwangerschap voor Hanna, was dat een zeer grote verrassing. Maar dus ja, dat is, ik zou zeggen, gegroeid doorheen de jaren. Maar dat maakt dus dat we hier, zoals je kan zien, een enorme vide hebben. Want we hadden natuurlijk genoeg aan 1 slaapkamer.
0: Jullie wilden echt geen kinderen?
1: In het begin was dat niet noodzakelijk, nee. En mijn vrouw nog minder dan ik eigenlijk.
0: En dan bouw je een huis met maar 1 slaapkamer?
1: Ja, enfin, 2 dus eigenlijk.
0: Ah, ja,
1: maar 2 grote. Ja, ja, ja. 2 grote boven. Ja. Maar ja, omdat je hier een vide hebt, een mezzanine, verlies je natuurlijk 2 grote kamers.
0: Ja. Ja.
1: Dus ja, de kinderen hebben dan in...
0: In het hok achteraan. Die is niet waar, er is geen hok achteraan.
1: Ja, dat is wel een hok achteraan.
0: Oh, er is wel
1: een
0: hok.
1: En dat is nog vrij comfortabel ook, maar ja, toch niet. Maar de andere grote kamer hebben ze eerst een tijdje samen en dan hebben we dat mooi in 2 gedaan.
0: En waar is dan de klik gekomen van?
1: Ja, ineens denk ik nog
0: maar.
1: Na verloop van tijd. Dus wij zijn ook wat oudere ouders. Mijn ouders zelf ook overigens. Maar dat had er dan weer mee te maken dat ze elkaar pas later hebben leren kennen.
0: Ah ja, en wat is ouder? Oudere ouders, hoe oud waren jullie?
1: Wacht, ik denk even na. Hanna is van 2001, dus ik was toch al 34.
0: Ja,
1: ja, Greet 33.
0: Ja.
1: En dan Simon is van 2004. Dus was ik toch al 37.
0: Oké, ja. En ze wonen niet meer thuis. Hanna woont niet meer thuis.
1: Hanna woont niet meer thuis. Die woont bij haar vriend. En heeft een huis gekocht, wat ze wellicht in augustus of zoiets al... haar intrek zal nemen. Niet zo ver van hier. Dus dat is al leuk. Niet te ver uit de buurt. En ja, Simon studeert nog. Dus die woont nog thuis.
0: Die woont nog thuis.
1: Maar zit op kot tijdens de week. Ja.
0: En is het raar om het nest leeg te zien?
1: Ja, zeker. Ik weet toen... Want Hanna woont al een... Denk ik nu is het tweede jaar of zoiets. Ik moet nadenken. Ja, tweede jaar. Dus dat was wel vreemd. Hoewel ze zelf ook al op kot zat.
0: Mm-hmm.
1: En dus was toch zondagavond de grote uittocht. En, maar goed, ik ben tijdens de week natuurlijk zelf ook niet zo vaak thuis. Maar ik weet toen het dan toch definitief was. Ja, was dat toch raar.
0: Ja?
1: Ja, lag ik in mijn bed en dacht ik, ja, dus die komt nu niet meer terug. Hopelijk ook, hè, voor alle duidelijkheid.
0: Het leven natuurlijk.
1: Ja, dat is het leven.
0: Is
1: dat is het leven. En goed, ze komt nog vaak binnen. En,
0: ja.
1: Zeker op momenten dat we gaan eten, zeg ik altijd. Maar wordt dan aangekondigd. En dus ja, ze woont ook niet zo ver. We zien haar nog best wel vaak. Maar ja, dat is toch, dat is toch een beetje wennen. Ja.
0: Want was het ook raar om...
1: Nu is er nog eentje. Hè?
0: Ja, dat is waar.
1: Nu is er nog eentje.
0: Ja, ja.
1: En zeer aanwezig. Als hij er is. Maar dus ja, zo helemaal geen. Ja, maar goed, tegen die tijd zijn er dan misschien weer kleine alternatieven kan.
0: Ja, hoop je daarop? Ah, ik krijg kleine alternatieven.
1: Ja, niet van onszelf.
0: Nee.
1: Kleinkinderen vooral.
0: Kleinkinderen.
1: Kleinkinderen.
0: Hoop je daarop? Ja?
1: Dat hoeft nu nog niet overmorgen te zijn.
0: Ja.
1: Maar op termijn, ja, zeker. Als de muren konden praten. Hey. Anja

0: gaat ze haar succes van 2010 nog eens overdoen. Die Waka Waka, het WK-song van Zuid-Afrika, is een gigantische hit geworden. En misschien zingen we over 10 jaar nog altijd Die Die mee met Shakira.
1: Jezelf ruimte, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
2: Elke dag telt voor twee.
3: Radio 2.

0: Het was 4 jaar geleden het nummer dat onze Rode Duivels in hogere regionen moest brengen. Maar helaas, Warrior van Oscar and the Wolf. Peter van den Bempt heeft het binnenkort met Wesley Sonck over dat WK. Want volgende week start hier op zondagochtend het programma Radio 2 WK-koorts, waarin Peter samen met Frankie van der Elst en Wesley Sonck terugblikt op de WK's tussen 1986 en 2022. Ik heb thuis gezien hoe minutieus hij de commentaar voor al die wedstrijden voorbereidt. Dat hoor je in de podcast op VRT Max. En ik heb hem ook een aantal dilemma's voorgelegd. Zijn zoon, Simon, speelt namelijk rugby. Dus moest hij kiezen tussen rugby en voetbal?
1: Ik ben natuurlijk een voetbalfanaat, maar ik ben wel ongelooflijk blij dat Simon rugby speelt. Ik vind het een fantastische sport. Pas op, ik sta er nu al 7, 8 op te kijken. En veel ken ik er nog altijd niet van. Het is mij veel te ingewikkeld. Maar vooral de mentaliteit die zoveel beter is, het sportsmanship, het respect voor de tegenstander, voor de scheidsrechter, er wordt niet geprotesteerd. Er is geen geroep en getier van aan de zijkanten. En ik vind altijd, je moet een ploegsport doen, om het even wat, maar voor de kameraderie, leren in groep, samenwerken, samen een doel bereiken, samen vieren en zo. En wat dat betreft is rugby echt fantastisch.
0: Want je had hem toch wel lid gemaakt van Barcelona toen hij geboren was.
1: Dus dat was dan, je hebt dan zo allerlei grote dromen en vooruitzichten. Dus ja, ik maak hem lid van Barcelona. Later gaan we dan, nemen we allebei een abonnement. En dan gaan we om de zoveel tijd kijken naar wedstrijden, maar ja. De realiteit haalt je dan.
0: Hoeveel keer zijn jullie samen geweest?
1: Geen enkele keer.
0: Iets heel anders. Een e-book of een echt boek?
1: Een echt boek.
0: Zijn jullie lezers?
1: Mijn vrouw is een zeer grote lezer en ik zou het willen zijn.
0: Ja?
1: Maar mijn excuus is altijd dat ik al zoveel lees voor mijn job. En lezen is voor mij, dan, als ik dan even wil ontspannen, is dat niet met de lezen.
0: Dus maar ik lees, dat is een ander soort van lectuur.
1: Ja, ik weet het, maar toch. Nee. Dus ik lees op vakantie.
0: Want taal is wel belangrijk hier in huis bij jullie, hè?
1: Taal is belangrijk voor ons. Ja. Dus Greet is vertaler-tolk, dus wij praten ook tussentaal, voor alle duidelijkheid.
0: Wat is dat dan? Leuvens of welke taal is dat?
1: Nee, geen dialect, maar tussentaal. We gebruiken wel nog veel je en jij. Niet tegen elkaar, maar wel tegen de kinderen. Ja, wij verbeteren de kinderen wel altijd. Het is niet voor te spelen, bijvoorbeeld, of om te spelen. En hoe noemde jij natuurlijk dat? Dat was zonder eten naar bed. Hè. Nee, zoals spreken.
0: Nee, dat geloof ik.
1: Met wel die richtlijn altijd. Want zeker toen ze op de lagere school zaten, zeiden ze, ja maar, de juffrouw zei, en ik zei, het kan goed zijn, maar het is toch verkeerd. Maar de richtlijn was wel altijd, de juf wil niet verbeteren in de klas. Zeg het zelf juist, maar niet de wijsneus uithangen, want nee, daar geraken we niet meer vooruit.
0: En hebben ze dat ooit gedaan? Nee, toch?
1: Het zou toch kunnen een paar keer misschien. Toch even heel voorzichtig. Heel voorzichtig. Maar het taalgevoel is wel gestrand bij Hanna. Dus Hanna is mee met taal.
0: Want ze is vroedvrouw, toch?
1: Ze is vroedvrouw,
0: ja.
1: Ze is vroedvrouw. Dus Simon kan nog vreselijke taalfouten maken, die ik hier nu de uitzending terwille niet zal herhalen. Maar ook op zijn 21 slaagt hij er nog in om dingen te zeggen die je eigenlijk toch al redelijk naar de lagere school zou moeten afgeleerd hebben.
0: Maar dat is de jeugd.
1: Uit slordigheid. Dus hij is wat wij geen van de twee zijn. En technische wiskundige knobbel. Dus wat heel handig is overigens.
0: Heel handig in huis.
1: Heel handig in huis.
0: Ja.
1: En kijk dan ook altijd niet begrijpend naar zijn onhandige vader, die dan weer een keer niet weet waar de bovenkant van een pak is.
2: Het was voor de korst dat je hier die dag in Ploegsteert werd geboren. Lange voor dat jaar kreeg je bijna het al afgescoren, net over het stuur.

0: Europabank. De bank die durft.
1: Radio 2 in Antwerpen, live.
2: Ze noemen dat tonnes met z'n hoorn. Door wie of welke vorm.

0: ode aan wielrenner Frank van den Broeke, die geboren werd in Ploegsteert. Dat was het zesde metaal. VRT Radio 2. Terug naar Beauvechamp, thuis bij voetbalcommentator Peter van den Bemt. Waarover wordt er wel eens gekibbeld ten huize van den Bemt?
1: Weinig als bij elkaar. Dus als het een keer gebeurt, of ja, een beetje rommel die links of rechts ligt.
0: Maar rommel?
1: Nee, het is hier vrij. Nu, natuurlijk, als de kinderen uit huis zijn, verdwijnt ook de rommel. Hè. Dus als je nu op vrijdagavond rond 6 uur, dan ineens is daar een hoop was en toestand binnengekomen. Nu nog maar eentje, vroeger met twee. Dus daarover kan het een keer zijn, maar ja, niet zo veel eigenlijk. Nee, waar ik mij ook aan erger is, dus ik ben iemand die lichten uitdoet en deuren dicht in de winter.
0: Logisch.
1: Als de verwarming brandt. Ja. En deksel van de toiletpot toe. Van al die drie dingen ben ik de enige die dat doet.
0: Oké. Ja.
2: Als de muren konden praten.
0: Als voetbalcommentator gebruik jij heel veel woorden. Ben je heel veel met woorden bezig. Ben jij thuis ook een... Iemand die veel praat,
1: nee.
0: Iemand die veel aanwezig is?
1: Nee, eigenlijk niet. Nee, en ik schijn ook niet echt goed te articuleren thuis.
0: Oei.
1: Als ik altijd, als ik moet articuleren, dan ben ik aan het werk.
0: Wat zeg.
1: Nee, dus vaak word ik niet begrepen.
0: Letterlijk of figuurlijk?
1: Misschien de twee, maar dus wat ik zeg, moet ik dan herhalen. Omdat ik binnenmonds mompel.
0: Ben jij zo anders hier thuis?
1: Iedereen is toch anders, denk ik, wanneer hij thuis is dan wanneer hij...
0: Ja.
1: Zeker als je een beetje een publieke figuur bent, denk ik dan maar.
0: Ja.
1: Maar ik ben niet iemand die de hele tijd thuis zal... ik ben niet zo degene die voorop gaat. Ook als er gezelschap is, kan ik... En soms zegt mijn vrouw, je was er niet bij of zoiets, maar ik kan best genieten van luisteren.
0: Ben jij een bijhouder, een verzamelaar?
1: Nee,
0: weggooier?
1: Ja, ik ben een geweldige weggooier. Soms een keer... ik heb zo een keer alle Playmobil speelgoed naar het containerpark gebracht. En dat moet ik regelmatig

0: nog terug horen. Omdat ik dacht, ja, dat zit hier toch maar in de kelder in de weg.
1: Maar dat containerpark dan nog wel?
0: Containerpark, ja.
1: Dat is niet zo slim.
0: Nee, dat was een foutje.
1: Nee. En ook niks van het werk? Zo
0: Ja, wat ik wel bijhoud is zo accreditaties van grote wedstrijden. Die heb ik nog wel. En mijn perskaarten van heel mijn carrièrebus waren in een doos.
1: Is het waar? Heb dat ik die zou nog, ik nu weggooien.
0: Heb ik die nog? Ja, dan denk ik later kan ik dan zo onder mijn geruite dekentje daar een keer kijken. Ja,
1: zo'n kijkers waar opa nog allemaal geweest is.
0: Inderdaad, dat heb ik van de kinderen wel gekregen. Zo'n wereldkaart waar je dan kan kleuren waar je geweest bent.
1: Ja.
0: Ja, dat is toch al wat. Als de muren konden praten.

0: programma Radio 2 WK Koorts. Maar hoe droomt hij zijn leven over bijvoorbeeld 20 jaar?
1: Dag Anja. Wanneer was het ook alweer dat je bij mij thuis bent komen rondneuzen? 20 jaar geleden, denk ik. Een eeuwigheid. Hopelijk gaat het je goed. Met mij gaat het best goed. Ik leef nog en dat is al iets wat ik van enkele van mijn vrienden al niet meer kan zeggen. Van te veel van mijn vrienden eigenlijk al. Ze waren vaak ook wel een stukje ouder. Mijn laatste dag bij de VRT is alweer 12 jaar geleden. En het afscheid is mij anders dan iedereen mij voorspelt dat uitstekend bevallen. Ik heb nog enkele jaren buiten de VRT een zachte professionele landing gemaakt en ben netjes naast het zwarte gat geland. Nu heb ik het allemaal al heel lang achter mij gelaten en er is niets dat ik ervan mis. Ik kijk nog weinig voetbal, moet ik zeggen. En dat is ook precies zoals ik het zelf voorspeld had. We wonen nog altijd in ons huis in Bovensjaard. Het is de voorbije 20 jaar levendiger dan ooit geweest, met intussen 4 kleinkinderen. Dat is een schatting die ik gemaakt. Die heel veel bij ons zijn. Met wie Greet en ik ons heel veel bezighouden. Het is een cliché, maar ik heb er uiteraard veel meer tijd voor dan ik ooit voor mijn eigen kinderen heb gehad. Zo gaat dat. Iedereen is gezond en wel. Mijn tweede heup is intussen ook geïnstalleerd. En ik heb veel tijd om te fietsen. Het gemiddelde ligt verstandig lager dan vroeger. We hebben de voorbije 12 jaar voorts de wereld afgereisd naar ons geliefde Afrika, Zuid-Amerika en Azië. Met Simon heb ik eindelijk die al lang gedroomde rugbywedstrijd in de Six Nations in Dublin gezien, tussen Ierland en Engeland. En met te veel vertraging ben ik dan toch met de fiets naar Santiago de Compostela gereden. En een nog lang gekoesterde droom is ook uitgekomen. Een rondreis met de Harley door Ierland. In de regen weliswaar. We gaan nog vaak naar muziekoptredens. Af en toe een ouderenvriendelijk festival. En ik kom er eindelijk toe om veel meer boeken te lezen. De stress is verdwenen. Mijn krullen helaas ook. Maar die pet staat mij best oké. Ik ben van plan om er nog 20 jaar bij te doen. En dan schrijf ik je weer een brief. Veel groeten. Peter.
2: De zussen, zal ik beginnen met het uurwerk uit te breken? Hier is dat gratis.
3: Dank u, meneer Robert. Onze notaris zei dat we met de juwelen van mama bij u moesten zijn.
4: Ja, want het meeste is al in de familie verdeeld. En dit draagt niemand. Dus willen we verkopen.
2: Dat begrijp ik. Kijk maar eens mee op het scherm. Voor het goudgehalte en het gewicht.
3: Oh, maar dat is correct.
5: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
6: Koop bij Electro Looters uw huis zou toestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met onze grote voorraad is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen? Of bezoekt u een van onze winkels in Antwerpen? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.

0: 10 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Het onweer van gisteravond heeft vooral de regio tussen Charleroi en Namen in Wallonië zwaar getroffen. Het water kwam op sommige plaatsen tot 1,20 meter hoog. In Vlaanderen lijkt de schade mee te vallen. Daar vielen op sommige plaatsen wel dikke hagelbollen uit de lucht. Bijvoorbeeld in de regio rond Buggenhout in Oost-Vlaanderen. En de brandweer kreeg in Vlaams-Brabant ook nog meer dan 100 oproepen gisteravond. Bovenop de 300 eerder die dag, zegt woordvoerder Wouter Jean Fies.
1: Die waren voornamelijk gesitueerd in de noordrand, in de regio van de Londerzeel Steenheuvel. En die oproepen handelden bijna uitsluitend over hagelschade. Er zijn grote hagelbollen gevallen met schade aan woningen, zonnepanelen, veluxen en zo verder. En waar wij konden hebben wij de mensen geholpen om eventueel water dat binnencijpelde tegen te houden of maatregelen te nemen zoals het toemaken van veluxen en zo verder.
0: In Londerzeel in Vlaams-Brabant is er dus veel materiële schade. Vooral deelgemeente Malderen is getroffen, zegt burgemeester Nadia Sminate.
2: De oproepen, dat stopt niet. Hè. Er is schade aan ontelbaar veel woningen en wagens. Maar ook bedrijven zijn zelfs vernield. Hè. De serres van een bloemist bijvoorbeeld zijn helemaal stuk. Dus ja, het is alle hens aan dek vandaag nog, ja.
0: Ook aan de gemeenteschool in Malderen is veel schade. Alle ramen zijn daar stuk. In de Franse hoofdstad Parijs zijn rellen uitgebroken na de overwinning van Paris Saint-Germain in de finale van de Champions League voetbal. Op de Champs-Élysées in Parijs kwamen 20.000 mensen samen om de overwinning tegen Arsenal te vieren. De wedstrijd eindigde op 1-1 en werd beslist met strafschoppen. Daarna braken op verschillende plaatsen rellen uit in Frankrijk. In totaal werden 416 mensen opgepakt. In Parijs raakten 7 agenten gewond. 1 is er ernstig aan toe. En in de wielerronde van Italië bij de vrouwen is Lorena Wiebes gedisqualificeerd. De Nederlandse kampioene won gisteren nog de eerste etappe, maar werd enkele uren daarna al uit de koers gezet, omdat haar fiets 20 gram te licht was volgens de wedstrijdjury. Ze mag dus niet meer deelnemen. Maarten van Gramberen van Sporza vindt dat een heel zware straf.
3: Wiebes zou ook geen enkel voordeel hebben gehaald uit een lichtere fiets. Integendeel, want een fiets die bolt, die iets zwaarder is, die blijft bollen. Dat is een wet uit de fysica. Ze hebben nooit of nooit bij die ploeg de boel proberen te belazeren. En nee. Over 20 gram, ja, moet je daar nu zo moeilijk om doen. Enfin, regels zijn regels, dat weet ik wel. Maar het is een zeer, zeer zware sanctie waar ze zelf niks aan kan doen. Ze heeft nooit gezegd, mannen, maak eens een lichtere fiets.
0: Het is droog, wolken en zon wisselen elkaar af bij 24 graden vandaag. En ook morgen krijgen we dat weer. Vanaf dinsdag wordt het wisselvallig met vaak een bui. Lokaal kan dat nog een onweer zijn. Het wordt ook iets frisser. Vrijdag halen we net geen 20 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Tegels, natuursteen, parket in Bermo. Radio 2.
5: What we're gonna do right here is go back into time.
6: Sunday. De prehistorie.
7: Guy de Pre.
8: Hele goeiemorgen. Welkom in de prehistorie met nieuwsfeiten, gebeurtenissen en de beste hits uit de laatste week van mei 1968, 78, 88 en 1998. Ik ga samen met jou van start in mei 68 en zoals we allemaal weten was dat een zeer tumultueuze maand met studentenprotesten, voornamelijk in Parijs natuurlijk, maar ook bij ons in Brussel bijvoorbeeld. Dadelijk hoor je daar meer over. De Britse band, The Small Faces, die trokken zich van al die heisa niks aan. En ze beleefden in de lente van 1968 ook nog eens een lekker luie zondag met hun laatste hit, Lazy Sunday.
7: Radio 2.
6: De prehistorie.
7: Guy de Pre.

25 mei 1968 stonden deze Small Faces met hun Lazy Sunday op de eerste plaats in de Nederlandse top 40. De Small Faces werden in 1965 door zanger Steve Marriott opgericht. Lazy Sunday was hun laatste grote hit. In 1969 stapte Steve Marriott op en richtte hij samen met gitarist Peter Frampton de groep Humble Pie op. De overgebleven Small Faces haalden de toen nog nobele onbekende zanger Rod Stewart en gitarist Ron Wood binnen en zij gingen verder als The Faces. In de vierde week van mei 1968 werd het nieuws overheerst door de studentenonrusten in Parijs en in mindere mate ook in Brussel. De in Frankrijk uit Duitse ouders geboren studentenleider Daniel Cohn-Bendit mocht Frankrijk niet meer in en als gevolg van die beslissing braken nieuwe hevige rellen uit in Parijs. Ook de aankondiging van president de Gaulle van onderwijshervormingen en ook van een referendum over zijn al dan niet aanblijven als staatshoofd zorgde voor nieuwe rellen in de grote Franse steden, waarbij duizenden gewonden en verscheidene doden vielen. De voorstellen van premier Pompidou voor meer loon en kortere werktijden werden door de stakende Franse arbeiders verworpen. De socialist François Mitterrand wierp zich 58 jaar geleden in het Franse strijdgewoel op als kandidaat om een overgangsregering te leiden. Een woelig weekje, kortom. Leo!

0: Gary Puckett en Union Gap, ze stonden 58 jaar geleden op 1 in het Verenigd Koninkrijk met hun Young Girl. De groep verkocht in 1968 in de Verenigde Staten meer singles dan de Beatles. Young Girl was spraakmakend, want het ging over een volwassen man die probeerde te weerstaan aan de charmes van een minderjarig meisje. Gary Puckett is er nu 83. Radiocorrespondent Jan Drumme volgde de meirevolte in Parijs 1968 op de voet. Vanaf woensdag 22 mei verergerde de situatie in de Franse hoofdstad zienderogen, terwijl de Assemblée Nationale, het Franse parlement, bijeenkwam om de toekomst van het land te bespreken.
1: De rue Saint-Jacques, de boulevard Saint-Germain, de place Maubert was bezaaid met projectielen, scherven, kledingstukken, schoenen, omvergeworpen auto's. En tussen deze ravage, waarboven gele traangasdampen hingen, lagen tientallen gewonden. De helmen van de troepen schitterden in de middagzon, de rookwolken en het wilde geschreeuw, de bijna hysterische paniek van de tussen de vechtende groepen gevangen voorbijgangers, de schilden van de politie en de schoten waarmee de gasbommen afgevuurd werden en de explosies schiepen in beeld van een barachtig slagveld waar verplegers heen en weer liepen om de gewonden in veiligheid te brengen. En tussen deze scènes, die aan een burgeroorlog deden denken en het loeiende sirenegehuil van jagende ambulances, liep langzaam een oud vrouwtje met in de ene hand haar stokbrood en in de andere arm haar angstig huilend hondje, terwijl de projectielen enkele tientallen centimeters rond haar.

0: Lady Madonna werd op 18 maart 1968 in de Verenigde Staten uitgebracht. Volgens Paul McCartney is de tekst een ode aan alle vrouwen. En enkele jaren geleden vertelde Sir Paul dat dit bij uitstek het nummer is waarmee hij zichzelf opwarmt achter de piano. Verrassend nieuws uit het Beatles-kamp is dat overlevers Paul McCartney en Ringo Starr met Home to Us hun allereerste echte duet uit hebben. Het staat op het nieuwe album van Macca, The Boys of Dungeon Lane, en het ontstond in de legendarische Abbey Road Studios in Londen. Het protest in mei 68 ontstond in Parijs en de onrust woedde ook het felst in de Franse hoofdstad, maar waaide ook over naar onze hoofdstad. Twee dagen nadat stakende studenten die grondige onderwijshervormingen eisten de gebouwen van de VUB in Brussel hadden bezet, breidde het protest zich verder uit. Je hoort een Brussel student en een prof op vrijdag 24 mei 1968.
1: Een raad van beheer die vroeger samengesteld was uit mensen die zichzelf coöpteerden ten eerste en ten tweede vertegenwoordigers van grote financiële groepen waren, meestal.
2: Democratisering van de universiteit waar wij in zitten. Zowel studenten als onderwijzend en wetenschappelijk personeel die vinden dat zij moeten kiezen wie over hun zal regeren. Dat wil zeggen dat zij verkiezingen moeten houden tot op de hoogste trap, zodat zij hun werkelijke vertegenwoordigers hebben. Dit is op dit ogenblik niet het geval. Wij krijgen een administratieraad op onze kop, zou ik gaan zeggen, die aangeduid wordt van bovenuit. En dat zijn vertegenwoordigers dan van de Société Générale, Banque Lambert en tutti quanti meer, van het kapitalistisch regime. En daar zijn wij het dan helemaal niet mee eens.

0: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze aubergines losverkocht aan -35%. Dat is maar €1,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
1: Brico Planet is nu zondag open. Krijg met je getrouwheidskaart 20% korting op alles. Vanaf 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% korting bij aankoop van 3 artikelen. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
2: Radio 2.
3: Terug naar de gouden jaren 60.
2: De prehistorie.
3: Guy de Pre.

0: De getalenteerde Amerikaanse zanger en componist Tim Hardin overleed al eind 1980 aan de gevolgen van een overdosis drugs. Zijn muzikale visitekaartje, het knappe Hang On To A Dream, was de B-kant van dit If I Were A Carpenter, dat 58 jaar geleden een evergreen werd in deze versie van The Four Tops. In 1965 had de socialist François Mitterrand de Franse presidentsverkiezingen verloren van generaal Charles de Gaulle. Maar toen in mei 68 het beleid van de Gaulle massaal werd gecontesteerd, zag Mitterrand zijn kans schoon. Hij stelde op dinsdag 28 mei 68 voor dat hij het land zou leiden met een zogenaamde overgangsregering.
1: Je propose qu'un gouvernement provisoire de transition et de gestion soit aussitôt mis en place. Qui formera le gouvernement provisoire? S'il le faut, j'assumerai cette responsabilité. Mais il en est d'autres qui prétendent au même titre. Et je pense d'abord à M. Pierre Mendès-France. Et qui sera président de la République? Souverainement et librement, le suffrage universel le dira. Mais d'ores et déjà, pour votre information, je vous annonce, je suis candidat.

0: The Legend of Xanadu was de enige Britse nummer 1 hit van Dave D, Dozy, Beaky, Meek en Titch en brak ook potten in andere Europese hitlijsten. Top 5 in Nederland en in Duitsland en bij ons nummer 6. Het was hun grootste hit tijdens hun gloriejaren, die duurde van 1966 tot 1969. Toen verkochten ze tot 200.000 platen per dag. En daarmee sluit ik die laatste week van de woelige maand mei 68 af en stappen we over naar de 70s.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
2: Elke dag telt voor 2. WRT Radio 2.
1: Terug naar de gouden jaren 70.
3: De prehistorie.

Bee Gees stonden 48 jaar geleden op hun absolute hoogtepunt. Ze leverden niet alleen hun eigen hits af, maar ze zorgden op de soundtrack van Saturday Night Fever ook voor hits voor andere artiesten. Dat hoor je dadelijk nog. Van die soundtrack werden meer dan 30 miljoen exemplaren verkocht. Stayin' Alive trilde nog na toen dit Night Fever zijn opmars maakte in de hitparade. Een belangrijk nieuwsfeit in die vierde week van mei 1978 waren de Belgische troepen in de provincie Shaba in Zaïre die de blanken daar moesten ontzetten. Het Nationaal Bevrijdingsleger van Congo, het FNLC, had daar een echte slachting aangericht onder de blanke bevolking. Bij represailles door het Zaïrese leger werden in Kolwezi, de hoofdstad van de opstandige koperprovincie Shaba, het vroegere Katanga, 48 jaar geleden meer dan 2000 inwoners gedood. En Boney M. hield het toen met Rivers of Babylon liefst 8 weken uit op nummer 1 van onze BRT Top 30.

0: Max.
1: Radio Bene Italiaanse 40.
0: Dinsdag namiddag vanaf 1 uur op Radio Bene.
2: Radio 2.
3: Guy de Pre neemt je mee. Terug in de tijd.
2: De prehistorie.

0: De Schotse zanger Jerry Rafferty schreef zijn muzikale visitekaartje Baker Street oorspronkelijk zonder saxofoon. Gelukkig kwam iemand 48 jaar geleden op het goede idee om dat Belgische instrument eraan toe te voegen. Premier Leo Tindemans op maandag 22 mei 1978 over de terugkeer van een deel van de Belgische militairen die de Blanken hadden gered uit de handen van de opstandelingen in de koperprovincie Chaba, het vroegere Katanga.
1: Er is één belangrijke beslissing die ik nu reeds kan mededelen. Dat is dat ten eerste de operatie in Kolwezi voor onze paracommando's beëindigd is binnen de voorziene tijd. En ten tweede dat wij een bataljon paracommando's zullen houden op de basis van Kamina, ten einde in deze troebele, nog troebele periode te waken op de veiligheid van de Blanken die daar nog zijn.
2: Hoe lang gaan die daar blijven?
1: En dat met het materiaal en de vliegtuigen die nodig zijn. Ik denk dat ze daar zullen blijven, zolang er geen zekerheid bestaat over de veiligheid in het gebied.
2: Dus er is geen termijn afgesproken?
1: Op dit ogenblik niet, nee. Dat zal een politieke beslissing zijn van de regering op basis van de inlichtingen die de militairen ons moeten geven.
2: Het gros van de troepen keert dus terug?
1: Ja.

0: Kate Bush was maar 19 toen ze dit Wuthering Heights schreef voor haar debuutalbum. Ze had het gelijknamige boek gelezen en ze kwam erachter dat de auteur op dezelfde dag verjaarde als zij zelf, 30 juli. Haar platenlabel EMI hoorde er geen single in, maar de jonge zangeres drong aan en de platenmaatschappij ging uiteindelijk overstag. Haar debuutsingle sloeg in als een bom en Wuthering Heights stond in Engeland 4 weken lang op de eerste plaats van de hitlijst. Een deel van de Belgische para's keerde dus op dinsdag 23 mei 1978 terug uit Chaba.
1: Lab 9 en Lab 9 Pro. Zelfde Apple-expertise, andere aanpak.
2: Ik wou een iPad voor de kids op weg naar vakantie. Bij Lab 9 ging dat snel.
1: Ik zocht iPads voor elke leerling van de klas. Dat is wat anders. Lab 9 Pro helpt slim digitaliseren met plannen en toestellen die lang meegaan.
2: Meer info op lab9.be.

200 in Shaba, meer bepaald op de luchtmachtbasis van Kamina, zijn achtergebleven. Die 700 achterblijvers, dat komt neer op een versterkt bataljon. Een normaal bataljon is zowat 600 man. Maar dat wil ook zeggen dat er van de drie vertrokken eenheden, namelijk die van Diest, Flawine en Tielen, dat er van alle drie die eenheden para's achterblijven. Bijkomend probleem is dat het leger blijkbaar over geen namenlijsten beschikte. Dat zal misschien ook een militair geheim zijn, ik weet het niet. En dat wil dan weer zeggen dat de familieleden die hier aanwezig zijn eigenlijk niet weten of hun zoon, broer eigenlijk zal terugkomen.

0: Deze Yvonne Elliman werd 74 jaar geleden geboren op Hawaii en ze werd bekend dankzij haar rol van Maria Magdalena in de musical Jesus Christ Superstar. Alhoewel ze niet zo voor de disco had, had ze haar grootste hit met If I Can't Have You, dat door de Bee Gees werd geschreven voor de soundtrack van Saturday Night Fever. De Nederlandse gewezen truckchauffeur en zanger Henk Wijngaard is 80 geworden. Hij zit 50 jaar in het artiestenvak en is ook nog eens 60 jaar gehuwd. Zijn fameuze gele truck die op de albumhoes stond van deze grootste hit van Henk van 48 jaar geleden met de vlam in de pijp, die was jaren zoek. Maar onlangs werden Henk en zijn gele Scania herenigd, toegezwaaid door fans en allemaal zingend met de vlam in de pijp.
1: Met de vlam.

0: de Brenner pas.
1: En Quijn gaat in mei 1978 met de vlam in de pijp. En wij vlammen na het nieuws in de prehistorie naar eind mei 1988. Met hits van onder meer Fleetwood Mac, Sting en Wiltura. Afspraak over enkele minuten.

0: ruimte. Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
2: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
3: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
1: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
2: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
4: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
5: C'est si bon.
6: Lotto zoekt eigenaars. En heeft er weer eentje gevonden. Want elke laatste zaterdag van de maand maak je kans op je droomwoning ter waarde van 750.000 euro.
7: Hola.
6: Word jij de volgende?
7: Ja, zeker.
6: Lotto.
7: Aanwezig.
6: Omdat het kan. Info over budget en voorwaarden op lotto.be.
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minute nu nog 3 dagen met extra korting tot wel 200 euro per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
9: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.

0: 11 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. In Londerzeel in Vlaams-Brabant is er veel materiële schade door het onweer van gisteravond. Vooral deelgemeente Malderen is getroffen. De gemeenteschool is zwaar beschadigd, zegt burgemeester Nadia Sminate.
1: We hebben gemerkt dat er alle ramen stuk zijn, het afdak is vernield, de fietsenberging zal gesloten moeten worden. Vandaag komt de brandweer terug en zal onze technische dienst starten met puin te ruimen, zodat de leerlingen morgen toch wel op een veilige manier naar de klas kunnen gaan.
0: Op een festival in Puur, Sint-Amans in de provincie Antwerpen zijn gisteren zo'n 30 mensen licht gewond geraakt door de grote hagelbollen daar. Ze konden wel allemaal op het festivalterrein verzorgd worden. De hagelbui was ongezien, zegt Dirk van de Zanden van de lokale politie.
2: Waarbij de hagelbollen van toch wel een pingpongbal groot uit de lucht vielen. En daarbij zijn 30 festivalgangers licht gewond geraakt. Zij hadden vooral schaafwonden en builen. En die mensen hebben allemaal daar verzorging gekregen op het terrein door de medische diensten en hebben ook het festival gewoon kunnen blijven bijwonen.
0: In Brussel lopen 50.000 mensen de 20 kilometer door Brussel. Die loopwedstrijd bestaat al sinds 1980 en is voor veel lopers een traditie. De weersomstandigheden zijn goed vandaag, het is niet te warm.
3: Het is mijn eerste keer 20 kilometer van Brussel en toekoer eerste keer 20 kilometer.
4: Vooral plezier en hopelijk kunnen we hem comfortabel uitlopen. Dat is het belangrijkste.
5: 7 jaar geleden heb ik het gedaan en toen ben ik net binnen de 2 uur binnengekomen. Dus ik hoop dat ik dat terug opnieuw kan halen. Ja.
6: Ik hoop dat we gaan meevallen bij het lopen. Maar ja, het is wel mooi om te zien dat er zoveel mensen ook echt 20 kilometer willen lopen. Dus ja.
0: En in het wielrennen mag de Nederlandse Lorena Wiebes niet meer meedoen met de Ronde van Italië. Ze won gisteren de eerste rit, maar werd enkele uren daarna al uit de koers gezet omdat haar fiets 20 gram te licht was, volgens de jury. Sportjournalist Maarten van Gramberen vindt dat een heel zware straf, zeker omdat verschillende metingen andere resultaten gaven.
7: Hij woog 6,78 kilogram. Vreemde is dat er verschil was tussen beide metingen. Dus de ploeg stelt zich ook al flink vragen bij de meetapparatuur daar in Italië. Want bij de twee metingen was er een verschil van 50 gram. En het is zeer bizar, zegt de ploeg ook. Want Wiebes die heeft al verschillende wedstrijden met exact dezelfde fiets, exact dezelfde setup gereden. En toen was er nooit een probleem en nu plots wel.
0: Wolken en zon wisselen elkaar af. Vandaag bij zo'n 24 graden. Ook morgen krijgen we dat weer. Vanaf dinsdag wordt het wisselvallig met vaak een bui. Lokaal kan dat een onweer zijn. Het wordt ook iets frisser. Vrijdag halen we net geen 20 graden. Meer op vrtnieuws.be.
8: Europabank. De bank die durft.
9: Radio 2.
10: What we're gonna do right here is go back. Back into time.
11: Sunday.
8: De prehistorie.
12: Guy de Pre.

0: Welkom terug in de prehistorie in de laatste week van mei 1988, 38 jaar geleden. Toen Yeke Yeke bij ons 3 weken op nummer 1 doorbracht. More Kante was de eerste Afrikaanse artiest die meer dan 1 miljoen stuks van een single verkocht. En iedereen zong het mee in de lente van 88. In week 4 van mei 1988 won Ingrid Bergmans 2 gouden medailles op het Europees kampioenschap judo in Pamplona. En Robert van der Wallen 1 bronzen medaille. Anderlecht won de beker van België in de finale tegen Standard. Martin de Jonge maakte voor de laatste keer het populaire radioprogramma Service Telefoon voor deze zender. De Deense film Pelle de Veroveraar won in Cannes onverwacht de Gouden Palm. En Michael Jackson begon 38 jaar geleden in Rome aan het Europese luik van zijn Bad Wereldtournee.
1: Terug naar de gouden jaren 80.
2: De prehistorie.

0: Everywhere van Fleetwood Mac werd geschreven door groepslid Christine McVie, die in 2022 overleed. Haar collega Lindsey Buckingham deed de productie. De single was al de vierde afkomstig van hun succesvolle comeback-album Tango in the Night. Tijdens de opnames werkte de band na jaren weer intensief samen, terwijl de onderlinge verstandhouding gespannen was na eerdere interne relatiebreuken. Uitgerekend in die periode trouwde McVie met toetsenist Eddie Quintella, wat samenviel met het ontstaan van dit nummer. Everywhere werd een grote hit en stond één week op nummer 1 in onze BRT Top 30. De Israëlische minister Shimon Peres zei op woensdag 25 mei 1988 dat het Palestijnse probleem alleen op politieke wijze kon opgelost worden. Een militaire oplossing was er volgens Peres niet.
1: None of us believes that there is a military solution to the problem, but only a political one. We feel ourselves strong and fearless. Fearless to a point that we are ready to negotiate and announce at least part of us that we are even ready for a territorial compromise.
2: Onderhandelen dus, maar met wie? Niet met de PLO, met de Organisatie voor de Bevrijding van Palestina van Yasser Arafat.
1: What does it represent? Air, flags, slogans. At best the PLO is a symbol, but not

Belinda Carlisle, inmiddels 67 jaar, stond vorig jaar in het Koninklijk Circus in Brussel en bracht daar ook deze hit van haar, Circle in the Sand. Volgende zomer is de zangeres special guest van Take That, die met The Circus Live 17 stadionshows afwerken in het Verenigd Koninkrijk en in Ierland. Wil Tura stond op 28 mei 1988 al 3 maanden in de Vlaamse top 10 met Hij kan niet zonder jou. Opvallend, in diezelfde lijst vond je ook een persiflage van het nummer door The Strangers, Ik blijf hem gere zien. En dat stond de laatste week van mei 1988 zelfs helemaal bovenaan. Het zou daar 3 weken parkeren en deed het daarmee eigenlijk beter dan dit origineel van Wil Tura.

0: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je inspireren in onze toonzalen. Nu zondag extra open van 1 tot 6.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
0: Go, go, go voor een keramische tegel in travertijn design voor maar 24,99 euro.
2: Radio 2. Terug naar...

0: In onze BRT Top 30 van 28 mei 1988 had Eddy Grant na 6 weken nummer 1 met Gimme Hope Joanna de fakkel doorgegeven aan Morricante, die ik daarnet nog speelde trouwens. Grant kreeg van zijn regering, de regering van zijn geboorteland Guyana is dat, een Lifetime Achievement Award. Hij was 12 toen zijn gezin naar Londen emigreerde. 38 jaar geleden brak een felle brand uit aan boord van de SeaLink Ferry, de Sea Freight Freeway. Bij de brand kwam 1 Brits bemanningslid om het leven. Het vuur ontstond in de machinekamer door een gebroken brandstofleiding. Passagiers en bemanning werden niet geëvacueerd, omdat het automatische sprinklerblussysteem in de machinekamer zijn werk deed. Toch had er een enorme ramp kunnen ontstaan, want er waren 3 vrachtwagens met erg brandbare ladingen aan boord. Daarom zette de kapitein van de Sea Freight Freeway uit voorzorg ook de sprinklers aan op het vrachtwagendek. SeaLink woordvoerder John Mills.
1: If the vehicle deck had caught fire, yes, it would have been a very serious incident indeed. But it must be said that ships are designed in order that if a fire should break out, it can be contained within a close area. The vehicle deck has an independent sprinkler system, which was used last night to keep the deck cool. There was no danger of the ship sinking. The fire was contained within the engine room. There are watertight compartments throughout the ship. I do not believe that there was any danger of the sinking.

0: Dit mooie Fragile van Sting, die na zijn tijd met de Police ook solo goed zijn mannetje kon staan, was geïnspireerd door Ben Linder, een Amerikaanse ingenieur die in Nicaragua werd neergeschoten door contra-rebellen. Sting heeft dit nummer ook opgenomen in het Spaans en in het Portugees. De Deense film Pelle de Veroveraar won op woensdag 25 mei 1988 volslagen onverwacht de Gouden Palm op het Filmfestival van Cannes. Volgens Roel van Bambost was Pelle, 48 jaar geleden, absoluut niet de favoriet voor die prijs.
1: Nee, dat klopt. Ik heb een aantal binnenlandse journalisten, dus mensen van bij ons, Ginter geïnterviewd. En die tipten allemaal op A World Apart van Chris Menges. Iedereen was het erover eens om te zeggen dat het eigenlijk een slechte competitie was. Er waren maar enkele uitschieters en die World Apart kwam, dat was één daarvan.
2: World Apart heeft dus eigenlijk een troostprijs gekregen, de speciale prijs van de jury.
1: Ja, dat dacht ik ook direct onder de vorm van de Grand Prix Special du jury. En Natasja Kinski kwam dat dus als jongste jurylid heel emotioneel verdedigen. Dus ik denk dat er nogal wat binnen die jury nogal wat controversie geweest is over die

Op 28 mei 1988 beleefden we in onze BRT Top 30 de zwanenzang van deze Britse ex-nummer 1, Aswad, met Don't Turn Around. Het was hun eerste number 1 en ze bestonden toen al 13 jaar. Ace of Base zou het hen later nog eens nadoen. De laatste week van mei 88 is daarmee gepasseerd, dus is het nu tijd voor de 90s.

Deze Britse steps gingen in 1997 van start en ze werden toen beschouwd als ABBA-kloon. Dat vonden ze niet eens zo erg, maar dat ze ook hun eigen boontjes konden doppen, bewees het feit dat ze in hun eigen land 4 nummer 1 albums scoorden in evenveel decennia. Ook bij ons had steps stevige hitnoteringen, zoals 10 weken nummer 1 voor nummers zoals Last Thing on My Mind. Met een aantal pauzes en reunies bestaat de groep in 2027, dus 30 jaar. In de vierde week van mei 1998 keurden zowel de Noord-Ieren als de Ieren het Goede Vrijdag Vredesakkoord goed. 55% van de Denen zegde in een referendum ja tegen het Europees Verdrag van Amsterdam, waardoor Denemarken binnen Europa bleef. Premier De Hane en 8 partijvoorzitters bereikten een akkoord over de herstructurering van politie en justitie in ons land. 28 jaar geleden werd beslist dat het Limburgse winkel- en recreatieproject Phoenix er niet kwam. En de Mavericks, die zetten toen iedereen aan het dansen met hun aanstekelijke Dance the Night Away.

0: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze aubergines losverkocht aan -35%. Dat is maar €1,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
1: Terug naar de gouden jaren 90.
2: De Prix.

0: Een van mijn all-time favorites, High van de Lighthouse Family. Een duo bestaande uit twee voormalige barkeepers. Ze waren een beetje bang dat hun bitterzoete soul niet zou opvallen tussen al het Britpopgeweld van die tijd, maar ik vond hun muziek alvast een verademing. In 1998 lag deze heerlijke single High uit hun album Postcards from Heaven in de rekken. Het werd een top 10 hit bij ons. De toen nog Belgische bank Fortis wilde 28 jaar geleden graag de Generale Bank overnemen, ook na een bod door het Nederlandse ABN AMRO. Fortis-voorzitter Lippens op woensdag 27 mei 1998 bij Lieve Verstraten.
1: Meer dan ooit, want ik denk dat ons project eigenlijk een rol geeft aan de Generale Bank, waar de Generale Bank geen divisie wordt van ABN AMRO, maar de moederbank wordt van het geheel van onze bankpoot binnenin Fortis. En dus de rol speelt van het geheel van onze bankaire activiteiten.
2: Maar dat betekent wel dat u wellicht een hoger bod zult moeten uitbrengen.
1: Dat is een mogelijkheid. Maar ik kan dat nu niet zeggen, want ik zou aanduidingen geven aan de markten van wie dan ook of van ABN AMRO. Dus wij zijn hard aan het werken om te weten of te vinden wat wij eventueel zullen doen.
2: Maar wordt de Generale Bank dan niet heel erg duur?
1: Ja, we hebben nooit geen gekke prijzen betaald. Dus wij doen onze sommetjes ook en wij weten waar we naartoe kunnen gaan.

0: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
1: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koop.
2: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
0: Immos Koopman.
2: Radio 2 in Antwerpen, live.

0: 43 is deze zangeres Leanne Rimes inmiddels. In 1998 had ze een grote Amerikaanse hit te pakken met het door de alomtegenwoordige Diane Warren geschreven How Do I Live, waarvan zo'n 3 miljoen exemplaren werden verkocht toen. Eind mei 1998 was het definitief. Het Limburgse winkel- en recreatieproject Phoenix kwam er niet. De initiatiefnemers hadden eerder al afgehaakt omdat de nodige vergunningen er niet waren. En daarop zette milieuminister Kelchtermans een procedure in om een groot deel van het gebied te klasseren als beschermd landschap.
1: Het was alles of niets. Hè. En vermits er dus een aantal belangrijke onderdelen zoals golfterrein, het ontspanningsgedeelte enzovoorts, op de toch ecologisch belangrijke gebieden zich situeerden, wens ik deze vandaag te beschermen. En dat houdt dus in dat het globale project ook niet kan uitgevoerd worden, wat trouwens al een feit was. En ik blijf dit dus een spijtige afloop van een waardevol dossier vinden. Het was een zeer belangrijk werkgelegenheidsdossier in een streek waar vele groepen die nu weinig of geen perspectief hebben, wel perspectief zouden gehad hebben op werkgelegenheid. Want nu, die discussie is ook voor een deel federaal gevoerd en vooral daar dus ook mislopen. Dus ik denk dat er nu geen alternatief is dan gewoon kiezen voor het andere argument dat de tweede in rij altijd was. Naast werkgelegenheid was het dus het ecologische. Ik kies dus nu voor het ecologische. Dat lijkt me dus ook de logica zelf van het verhaal.

Isabel A. zoveel meer was dan de zangeres van Dat Lekker Beest, had iedereen in 1998 al wel begrepen. Ze was een van de stamgasten bij Felice in het Swingpaleis, weet je nog wel. En haar liedjes werden hier bij Radio 2 en ook bij de toenmalige Radio Donna grijs gedraaid. Wie ben jij was op 23 mei 1998 overigens de langst genoteerde single in onze Vlaamse top 10. Wil je meer de prehistorie? Dat kan op maandagochtend al om 4 uur op Radio 2, op zaterdag om 10 op Radio Bene en zondags ook om 10 uur op Radio 2. Heel fijn dat je luisterde vandaag. Geniet van deze dag en we spreken samen af in de volgende De Prehistorie.

0: Het is zondagochtend in 1989. Je ouders slapen nog. En jij hebt je pyjama nog aan. Naar wat kijken we?
1: Ondertussen breng ik meneer Pavarotti op de hoogte van de maffia.
2: La maffia!
1: Si, si, la maffia. Dat heet hier de snotneusbende.
0: Herbeleef je jeugd op VRT Max. En kijk naar Postbus X en alle programma's van toen.
1: Snotneusneus. Snotneus.
3: VRT Max. Maak elk moment de max.
4: Dag meneer Robert, vertel eens, is deze ketting nog iets waard?
5: Zeker, kijk maar eens mee op het scherm. Dit is 18 karat.
4: Echt? En dat ligt al 20 jaar in mijn schuif.
5: Och, maar die uitspraak hoor ik elke dag, mevrouw.
4: En ik heb thuis nog goud liggen en zilver. Kan dat ook?
5: Ja hoor, zilver kopen wij in, of het nu bestekken zijn, juwelen of zilveren munten.
3: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
6: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met onze grote voorraad is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen? Of bezoekt u een van onze winkels in Antwerpen? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.

0: vrijdag 14 nieuws met Sophie Verbrugge. In Londerzeel wordt de onweersschade van gisteravond opgeruimd en 3 Israëlische soldaten getuigen over hoe de gevechtspauze in Gaza wordt geschonden. Op verschillende plaatsen in Vlaanderen is er toch wel wat schade na het hevige onweer van gisteravond. Vooral de gemeente Londerzeel in Vlaams-Brabant is getroffen door dikke hagelbollen, maar ook Buggenhout in Oost-Vlaanderen en Puurs-Sint-Amans in Antwerpen. Een overzicht krijgen we van Tess de Keerschieter.
1: Hagelbollen zo groot als een pingpongbal veroorzaken in Buggenhout in Oost-Vlaanderen gisteravond veel schade.
2: Een van de zonnepanelen kapot, hè. Mijn eigen loop gevallen.
3: En dat was te kletteren, dat waren precies geweerschoten op dat tak.
4: Helemaal geperforeerd, allemaal gaten in.
1: Op een festival in Puurs-Sint-Amans in de provincie Antwerpen lopen 30 mensen lichte verwondingen op. Al konden die volgens de lokale politie snel terug verder vieren.
5: Zij hadden vooral schaafwonden en builen. En die mensen hebben allemaal daar verzorging gekregen op het terrein door de medische diensten.
1: En ook in Londerzeel, in Vlaams-Brabant zijn we dan. Is het vandaag alle hens aan dek om de gemeenteschool hersteld te krijgen voor de start van de nieuwe schoolweek. Burgemeester Nadia Sminate.
6: Het zal misschien zonder speelplaats te doen zijn. En niet alle kinderen zullen in hun gebruikelijke klas kunnen zitten. Maar we gaan er wel alles aan doen vandaag om morgen de deuren te kunnen openen.
1: Maar vooral het zuiden van ons land is erg zwaar getroffen door de storm. Vooral tussen de regio Charleroi en Namen viel erg veel regen.
0: Wie door het onweer schade heeft aan zijn huis is in de meeste gevallen gedekt door de brandverzekering. Bij schade aan je auto hangt het er een beetje vanaf welke verzekering je hebt. Daarvoor moet je Omnium hebben. Als jouw auto schade heeft, neem je ook best altijd voldoende foto's, zegt Barbara van Spijbroek van Assuralia.
7: Bij eenvoudige schade is het eigenlijk al vaak voldoende om aangifte te doen bij je verzekeraar samen met die foto's. Dan hoeft er ook niemand langs te komen. En dan zal, van zodra dat die schade begroot is en jullie zijn het daarover eens, dan zal een uitbetaling snel volgen. Gaat het om complexere schade, gaat het om grotere schade, zijn er meerdere woningen bij betrokken, dan zal de verzekeraar beslissen dat er een expertise moet gebeuren.
0: In Willebroek in de provincie Antwerpen is een dief om het leven gekomen toen hij in het kanaal sprong en verdronk. Samen met 2 anderen had hij geprobeerd bij een juwelier in te breken. Dirk van der Zanden van de politie vertelt wat er is gebeurd.
8: Vannacht om 2:30 hebben wij melding gekregen van een inbraakpoging bij een juwelier in het centrum van Willebroek. Wij zijn uiteraard onmiddellijk ter plaatse gegaan. Daar hebben 3 verdachten de vlucht genomen. 2 verdachten zijn er met een voertuig van doorgegaan en 1 verdachte is te voet gevlucht. Is daarbij in het kanaal in het centrum van Willebroek gesprongen, maar helaas is de man overleden.
0: Het Israëlische leger zegt dat het een strategisch gelegen kasteel heeft ingenomen in het zuiden van Libanon. Het middeleeuwse Beaufort-kasteel ligt op zo'n 15 kilometer van de grens met Israël. Het is voor het eerst in 25 jaar dat het Israëlische leger zo diep in Libanon grondgebied controleert. Israël heeft inwoners van het zuiden van Libanon vanmorgen opgeroepen om massaal te vertrekken en de hele zone ten zuiden van de Zahrani-rivier te verlaten. Die rivier ligt op zo'n 40 kilometer van de grens met Israël. Het Israëlische leger voert in dat gebied de strijd op tegen de pro-Iraanse gewapende groep Hezbollah. Tussen Hezbollah en Israël is officieel nochtans een gevechtspauze van kracht. En het staakt het vuren wordt ook in de Gazastrook voortdurend geschonden. 3 Israëlische reservisten getuigen anoniem aan het Amerikaanse persbureau AP over wantoestanden en chaos daar. Marijn Trio, wat vertellen ze precies?
9: Ze hebben het met name over wantoestanden aan de zogenoemde gele lijn. Dat is de lijn waarachter het Israëlische leger zich in oktober vorig jaar heeft teruggetrokken in de Gazastrook en die Palestijnen niet mogen oversteken. De militairen vertellen aan AP dat sinds het staakt het vuren het bevel geldt dat iedereen doodgeschoten mag worden als hij die lijn oversteekt. Maar op veel plaatsen is die niet of niet goed aangeduid en de Israëlische troepen zitten soms ook te ver of schieten te snel om duidelijk te kunnen herkennen op wie ze schieten. Een van de militairen zegt dat het een grap is om over een staakt het vuren te spreken. Sinds dat iets meer dan een half jaar geleden inging, zijn er al zeker 900 Palestijnen in Gaza gedood, van wie tientallen in de buurt van die gele lijn. En diplomatieke pogingen om vrede echt dichterbij te brengen in Gaza zijn helemaal vastgelopen.
0: Dankjewel, Marijn. En in Brussel lopen 50.000 mensen de 20 kilometer door Brussel. Die loopwedstrijd bestaat al sinds 1980 en is een echte traditie geworden. Gunter Joosse ging supporteren.
10: Met een spectaculaire knal en gekleurde rook gingen de eerste lopers vanmorgen van start. Al voor de grote start zijn 5000 mensen met een beperking samen met hun begeleiders vertrokken. Astrid is slechtziende, maar loopt toch met de gewone startgolf mee.
11: Ik heb Hanna als voorbegeleider, maar dat ik niet goed zie. En Ronald loopt naast mij. Met de hellingen, toch in Brussel, ben ik benieuwd wat dat gaat geven.
10: Groot enthousiasme bij de deelnemers.
12: 7 jaar geleden hebben we het gedaan en toen ben ik net binnen de 2 uur binnengekomen. Dus ik hoop dat ik dat terug opnieuw kan halen. Ja.
13: Vooral plezier en hopelijk kunnen we comfortabel uitlopen.
10: Gelukkig is het iets minder warm vandaag. Toch had het Rode Kruis verschillende maatregelen genomen tegen de hitte. Voor het eerst zijn er 7 ijsbaden voorzien langs het parcours, zegt Rafael Schmidt van het Rode Kruis.
14: Als we inderdaad merken dat zijn temperatuur hoog is, dus boven 39, dat het echt een risicofactor is, dan gaan we de persoon echt in water steken. Ijskoud water, dus water met 16 graden, ijsblokken erbovenop. En we wachten en we zien hoe het evolueert.
0: In Antwerpen.
10: Een hele middag sportief plezier hier in Brussel.
0: In Antwerpen is een deelnemer van de allereerste Chillathon, een triathlon zonder tijdsdruk, onwel geworden tijdens het zwemmen. De man is gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Het zwemgedeelte van de triathlon is daarom geschrapt. Het wordt bewolkt deze namiddag met vooral in het zuiden en centrum nog kans op wat lichte regen bij temperaturen tot 24 graden. Morgen start met brede opklaringen, daarna meer wolken en kans op een kleine regenbui. Dit nieuws begon met het onweer van gisteravond. Op enkele plaatsen in Vlaanderen is er veel schade door grote hagelbollen. De ramen van een school in Malderen zijn stuk. Een volledig overzicht in de app van VRT Nieuws.
15: Hoogstraten. Na, na, na, na, na, na. Hoogstraten aardbeien. Radio 2 Top 2000 quiz.
16: Kim de Brie.
17: Van dansende apen tot zingende vogels en een leeuw in die kooi. Het krioelt van de dieren in de muziek. Dus reken maar op een beestige quiz vanmiddag.

Het is tijdens een vakantie in Egypte dat Boy George dacht, ik ga eens een lied schrijven over mensen die hun mening aanpassen om erbij te horen. Het gaat dus niet over een echte chameleon, maar dat doet er niet toe. Past perfect in onze zoektocht naar beestige muziek, deze Karma Chameleon van Culture Club. En Katie Tunstall, die is dan weer wel echt op dat losgeslagen zwarte paard in Griekenland gebotst.

0: één van de kersen op onze Radio 2 Top 2000 muziektaart is tot op 1743 geraakt eind vorig jaar. Black Horse and the Cherry Tree van Katie Tunstall. Maar Katie is geen Katie zoals je denkt dat het een Katie is.
1: Radio 2 Top 2000 quiz.
2: Vraag.
0: De artiestenaam van Katie schrijf je gewoon in letters, dus een K en een T. Bij wie heeft ze die inspiratie gehaald? Was dat A bij TC Matic, B PJ Harvey of C Casey and the Sunshine Band? Als je al gekeken hebt op de Doe Mee-pagina van het Radio 2-kanaal op VRT Max of je hebt al geklikt op de Radio 2 Top 2000 quiz in de Radio 2 spelnieuwsbrief in je mailbox, dan heb je het al gezien. We quizzen vanmiddag voor een duo-ticket voor het concert van ZZ Top. Daar had Katie Tunstall haar inspiratie ook nog kunnen halen. Maar goed, ZZ Top dus, donderdag 9 juli in Vorst Nationaal in Brussel. En nu mag Willy zijn leeuw nog eens laten draaien in die kooi.
1: Radio 2 Top 2000 quiz.

0: onrust, verlangen, opgesloten zitten in je gevoelens. Ik draai hier rond als een leeuw in een kooi. En de leeuwinnetjes, de grote fans van Willy Sommers, zullen ongetwijfeld meegedraaid en meegebruld hebben. Ook Nelly Furtado voelt zich af en toe een dier. En ze zingt zoals ze gebekt is dadelijk.
1: Radio 2. Wij waren zo'n onverantwoordelijke varkens, hè.
2: Bij onze Luc Wijns en Ayana Doucouré van Knokhof. Margot, wat gaat er gebeuren?
3: Binnen een klein uurtje kan ik jullie alles vertellen over al dan niet Brad Pitt in Dendermonde.
2: Goedemorgen, Maxime.
4: Doe jij dagcrèmpjes?
2: Ja, dagcrèmpje.
4: Ah,
2: ja,
4: een avondcrèmpje ook.
3: Zie je wel, mooi glow heb je.
4: Ja,
3: dat is waar, hè.
2: Siska Schoeters en Niels de Stadsbader, goedemorgen.
5: Het heeft mij gisteren voor het eerst iemand terug jonger geschat dan ik ben.
6: Heb ik dagelijks voor. Luister volgende week opnieuw, elke ochtend op Radio 2 en VRT Max.
7: Goedemorgen, morgen.
8: Rico Planet is nu zondag open. Krijg met je getrouwheidskaart 20% korting op alles. Vanaf 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% korting bij aankoop van 3 artikelen. Enkel bij Rico Planet. Voorwaarden in de winkel.
9: Als je voor Europese honing kiest, bescherm je onze bijen. Die dan weer zorgen voor onze biodiversiteit. En dus ook voor onze natuur. Tja, dan ben je een echte bee-lover. Info op eubelovers.eu. Mede gefinancierd door de Europese Unie.
10: Radio 2. Elke dag telt voor twee.

0: doorbraaksingle voor Nelly Furtado in 2000, maar wel meteen goed voor een Grammy.
1: Radio 2 Top 2000 quiz.
0: Vraag
2: 2.
0: Beetje onzeker zijn, op zoek zijn naar jezelf, daar zingt Nelly Furtado over. Maar qua muziek in de vingers hebben, daar moet ze zeker niet onzeker over zijn. Want al op haar 9e leerde ze een muziekinstrument spelen. En ze was meteen al klaar voor de big band. Want welk instrument was dat? A. Trombone. B. Tuba. Of C. Horen.
3: Radio 2 Top 2000 quiz.
2: Radio 2.
0: ZZ Top gaat je ongetwijfeld ook omverblazen op 9 juli in Vorst Nationaal. En als je dat concert gratis wil zien, dat kan dus. 4 juiste antwoorden en wat geluk. Je stuurt straks alles door als je de 4 vragen gehoord hebt via de Radio 2 spelnieuwsbrief of via de Doe Mee pagina op het Radio 2 kanaal op VRT.

0: Ze schreef het over haar tijd als straatmuzikante en mensen die altijd maar riepen nog eens. Zo, dat gevoel van een artiest die op commando moet presteren. Dat is een dance monkey. Maar goed, het was een geweldige hit een paar jaar geleden voor Tones and I. Net voor corona stond zelfs 24 weken op 1 in Australië. Absoluut record. En ook eind vorig jaar nog altijd op 1599 in onze Radio 2 Top 2000.
1: Je luistert naar Radio 2 in Australië.

0: Little Lion Man is eigenlijk een metafoor voor kwetsbaarheid en fouten toegeven. Debuutsingle van Mumford & Sons in 2009.
1: Radio 2 Top 2000 quiz.
0: Vraag 3. Marcus Mumford trouwde een paar jaar later in 2012 met Carrie Mulligan. En dat is een schoon verhaal, want als kind waren ze al pennenvrienden, maar ze verloren elkaar nadien uit het oog. Maar ze zijn dan toch terug samengebracht door een acteur. Wie was dat? Wie speelde voor Cupido? A. Leonardo DiCaprio. B. Jake Gyllenhaal. Of C. Ryan Gosling.
2: Doe mee!
0: Die kleine hint hier is graag gedaan. Dat is het voordeel van luisterend naar de Radio 2 Top 2000 quiz. Want je had dat natuurlijk al kunnen invullen via de Radio 2 spelnieuwsbrief vanochtend of via de Doe mee pagina op het Radio 2 kanaal op VRT Max. Maar dan had je misschien moeten gokken. En als je hier de subtiele geluidjes hoort, dan weet je wat je moet invullen. En dan is dat duo-ticket voor het concert van ZZ Top op 9 juli in Vorst Nationaal misschien wel voor jou. En ja, als het om beestjes draait vanmiddag, die suggestie is trouwens al een paar keer binnengekomen ondertussen via de Radio 2-app, ja, dan moet deze van Isabel A. er natuurlijk ook bij. Stond op 683 vorig jaar in onze Radio 2 Top 2000.

0: geweldig aantrekkelijk, zelfs onweerstaanbaar. Dus ja, een lekker beest. Ook al wist Isabel A. nog niet alles toen ze het inzong in 1990, want ze was toen amper 15 jaar. Dadelijk mee blaffen met Bahaman. Het kan, maar weet, in de grond is het een feministische klassieker. De dogs zijn eigenlijk de mannen die de vrouwen naroepen. VRT Radio
1: 2. Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minute nu nog 3 dagen met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
2: Amai, zie. Die kerk in het Schipperskwartier, daar gaan ze een vuurtoren van maken, zeg.
3: Pa, please. Je moet niet alles geloven op de socials, hè.
4: Deel thuis echte feiten en hou fake news buiten. Met het voordelig familieabonnement van Gazet van Antwerpen lees je nu voor €44, 4 maanden lang, met z'n vieren, 4 nieuwsmerken. Het Nieuwsblad, De Standaard, Het Belang van Limburg en Gazet van Antwerpen. Ga naar gva.be/actie.
5: Vanaf morgen in promo bij Aldi, 1+1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldieprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
6: Elke dag telt voor 2.

0: met Marie in 91 nog met dat eerste baasje van Samson, Gert Verhulst.
1: Radio 2 Top 2000 quiz.
0: Vraag 4. En Samson is sowieso de beroemdste hond van het land. Maar naast Gert Verhulst kwam ook meneer Spaghetti regelmatig in de buurt van Samson. Hoe wil meneer Spaghetti het liefst aangesproken worden? Is dat A. als Alberto Vermicelli?
2: Mossig, hè?
0: B. Alberto Ravioli? Of C. Alberto Tortellini?
3: Doe mee!
0: Misschien een weggevertje als laatste. Maar ja, het is zondag voor iets natuurlijk. Nu kan je ervoor gaan. De 4 hopelijk juiste antwoorden doorsturen via de Radio 2 spelnieuwsbrief in je mailbox. Die krijg je sowieso elke zondagochtend als je geabonneerd bent. Dat is trouwens helemaal gratis, hè, dat abonnement. Gewoon even aanmelden voor de nieuws- en spelnieuwsbrieven. Kan allemaal op het Radio 2-kanaal op VRT Max. Daar zie je ook de Doe Mee-pagina staan. En zo kan je ook gewoon meespelen. Zie maar wat voor jou het makkelijkst is. En wie weet mag jij dus helemaal gratis op 9 juli naar ZZ Top in Voorstationaal.

De Rolling Stones hebben ook zo'n stal vol, maar deze Wild Horses zijn van Gino Vannelli. Een lied over liefde die niet te temmen valt. En in onze zoektocht naar dieren in de muziek vanmiddag mag ook de butterfly van Crazy Town nog eens voorbijgeflatterd komen.

een beetje Red Hot Chili Peppers in, maar vooral die Crazy Town begin deze eeuw ontpopt, van rups tot vlinder, maar vooral een eendagsvlieg gebleven, toch ook een one-hit wonder. En dit jaar, 2026, is het jaar van het paard, maar een halve eeuw geleden, in 1976, toen was het The Year of the Cat.

0: Muziek van Al Stewart volgens de Chinese horoscoop. Het heeft trouwens bijna 10 jaar geduurd voordat dit lied helemaal af was. The Year of the Cat. Dadelijk de tijgerin van de zondagmiddag in je radio. DJ Karen Meijne met Radio 2 Weekend na het nieuws. Mooie zondag nog.
1: Elke dag telt voor twee. WRT Radio 2.
2: Ik wil gewoon zeker zijn dat het taxeren van mijn juwelen eerlijk verloopt.
3: Terecht, mevrouw. Daarom gebeurt de taxatie in uw bijzijn. We wegen op een geëikte weegschaal en het goudgehalte verschijnt op het scherm.
2: Oké. En het geld? Wordt dat gestort?
3: Ja, het bedrag staat binnen de 24 uur op uw rekening en u krijgt van mij een bewijs mee. Zo doen we dat al 45 jaar, mevrouw.
2: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.

0: 1 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impe. In Londerzeel worden onweerschade van gisteravond opgeruimd. En 3 Israëlische soldaten getuigen over hoe de gevechtspauze in Gaza wordt geschonden. Op verschillende plaatsen in Vlaanderen is er toch schade na het hevige onweer van gisteravond. Vooral de gemeente Londerzeel in Vlaams-Brabant is getroffen door dikke hagelbollen. Maar ook Buggenhout in Oost-Vlaanderen en Puur Sint-Amans in Antwerpen. Een overzicht krijgen we van Tess de Keerschieter.
1: Hagelbollen zo groot als een pingpongbal veroorzaken in Buggenhout in Oost-Vlaanderen gisteravond veel schade.
2: Een van de zonnepanelen kapot, hè. Mijn eigen loop gevallen.
3: En dat was te kletteren, dat waren precies geweerschoten op dat tak.
4: Helemaal geperforeerd, allemaal gaten in.
1: Op een festival in Puurs Sint-Amans in de provincie Antwerpen lopen 30 mensen lichte verwondingen op. Al konden ze volgens de lokale politie snel weer verder vieren.
5: Zij hadden vooral schaafwonden en builen. En die mensen hebben allemaal daar verzorging gekregen op het terrein door de medische diensten.
1: En ook in Londerzeel, in Vlaams-Brabant zijn we dan. Is het vandaag alle hens aan dek om de gemeenteschool hersteld te krijgen voor de start van de nieuwe schoolweek. Burgemeester Nadia Sminate.
6: Het zal misschien zonder speelplaats te doen zijn. En niet alle kinderen zullen in hun gebruikelijke klas kunnen zitten. Maar we gaan er wel alles aan doen vandaag om morgen de deuren te kunnen openen.
1: Maar vooral het zuiden van ons land is erg zwaar getroffen door de storm. Vooral tussen de regio Charleroi en Namen viel erg veel regen.
0: Wie door de storm schade heeft, neem best zoveel mogelijk foto's. Zelf al herstelwerken uitvoeren doe je beter niet. En of je brandverzekering de schade ook effectief dekt, hangt ervan af, zegt Barbara van Spijbroek van Assuralia.
7: Dus dat gaat over het huis zelf, de omheining, ook het tuinhuis is daarin inbegrepen. Maar als het dan gaat bijvoorbeeld over de trampoline of de tuinmeubelen, dan zal het afhankelijk zijn of dat je ook de waarborgtuin hebt onderschreven binnen je brandverzekering. De zonnepanelen die gewoon op je dak liggen of op je schuindak liggen, die gaan automatisch meegedekt zijn door de brandverzekering. Heb je losstaande zonnepanelen, dan gaat het opnieuw afhankelijk zijn of dat je ook je tuin mee verzekerd hebt binnen de brandverzekering.
0: En wie schade heeft aan zijn auto, checkt best zijn autoverzekering. In Willebroek in de provincie Antwerpen is een dief om het leven gekomen toen hij in het kanaal sprong en verdronk. Samen met 2 anderen had hij geprobeerd bij een juwelier in te breken. Dirk van der Zande van de politie vertelt wat er is gebeurd.
8: Vannacht om 2:30 hebben wij melding gekregen van een inbraakpoging bij een juwelier in het centrum van Willebroek. Wij zijn uiteraard onmiddellijk ter plaatse gegaan. Daar hebben 3 verdachten de vlucht genomen. 2 verdachten zijn er met een voertuig van doorgegaan en 1 verdachte is te voet gevlucht. Is daarbij in het kanaal in het centrum van Willebroek gesprongen, maar helaas is de man overleden.
0: Het staakt het vuren wordt ook in de Gaza-strook voortdurend geschonden. 3 Israëlische reservisten getuigen anoniem aan het Amerikaanse persbureau AP over wantoestanden en chaos daar. Marijn Trio, wat vertellen ze precies?
9: Ze hebben het met name over wantoestanden aan de zogenoemde gele lijn. Dat is de lijn waarachter het Israëlische leger zich in oktober vorig jaar heeft teruggetrokken in de Gazastrook en die Palestijnen niet mogen oversteken. De militairen vertellen aan AP dat sinds het staakt het vuren het bevel geldt dat iedereen doodgeschoten mag worden als hij die lijn oversteekt. Maar op veel plaatsen is die niet of niet goed aangeduid en de Israëlische troepen zitten soms ook te ver of schieten te snel om duidelijk te kunnen herkennen op wie ze schieten. Een van de militairen zegt dat het een grap is om over een staakt het vuren te spreken. Sinds dat iets meer dan een half jaar geleden inging, zijn er al zeker 900 Palestijnen in Gaza gedood, van wie tientallen in de buurt van die gele lijn. En diplomatieke pogingen om vrede echt dichterbij te brengen in Gaza zijn helemaal vastgelopen.
0: Dankjewel, Marijn. In Brussel lopen 50.000 mensen de 20 kilometer door Brussel. Die loopwedstrijd bestaat al sinds 1980 en is een echte traditie geworden. Gunter Joosen ging supporteren.
10: Met een spectaculaire knal en gekleurde rook gingen de eerste lopers vanmorgen van start. Al voor de grote start zijn 5.000 mensen met een beperking samen met hun begeleiders vertrokken. Astrid is slechtziende, maar loopt toch met de gewone startgolf mee.
11: Ik heb Hanna als voorbegeleider. Maar dat ik niet goed zie en Ronald loopt naast mij. Met de hellingen, oh, de hellingen toch in Brussel, ben ik benieuwd wat dat gaat geven.
10: Groot enthousiasme ook bij de andere deelnemers.
12: Het is wel mooi om te zien dat er zoveel mensen ook echt 20 kilometer willen lopen.
13: 7 jaar geleden hebben we het gedaan en toen ben ik net binnen de 2 uur binnengekomen. Dus ik hoop dat ik dat terug opnieuw kan halen. Ja.
10: Gelukkig is het iets minder warm vandaag. Toch had het Rode Kruis verschillende maatregelen genomen tegen de hitte. Voor het eerst zijn er ook 7 ijsbaden voorzien, zegt Rafael Schmid van het Rode Kruis.
14: Als we inderdaad merken dat zijn temperatuur hoog is, dus boven 39, dat het echt een risicofactor is, dan gaan we de persoon echt in water steken, ijsblokken erbovenop en we wachten en we zien hoe het evolueert.
10: De snelste loper legde de 20 kilometer af in precies 1 uur en 1 seconde.
0: En in Antwerpen is een deelnemer van de allereerste chillathon, een triathlon zonder tijdsdruk, onwel geworden tijdens het zwemmen. De man is gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Het zwemgedeelte van de triathlon is geschrapt. Op het Grand Slam tennistoernooi van Roland Garros in Parijs is viervoudig winnares Iga Swiatek uitgeschakeld bij de vrouwen. De Poolse nummer 3 van de wereld verloor zo net in de 8e finale van de Oekraïense Marta Kustiuk. De nummer 15 van de wereld in 2 sets, 7-5 en 6-1 werd het. Gisteren verloor Coco Gauff, ook al zij was vorig jaar nog eindwinnares. Het wordt bewolkt vanmiddag. Vooral in het zuiden en het centrum kans op lichte regen. Temperaturen tot 24 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna meer wolken en kans op een kleine regenbui. En dit nieuws begon met het onweer van gisteravond. Op veel plaatsen is er veel schade door grote hagelbollen. In Malderen raakte de gemeenteschool zwaar beschadigd. Alle ramen zijn er stuk. Meer op vrtnieuws.be.
15: Dankjewel Iris. Ondertussen is het 1:06 op de E314 richting Maasmechelen. Is het uitkijken voor een ongeval op de afrit Genk Centrum. Naar Antwerpen 10 minuten extra op de E313 vanaf het parkeerterrein in Ranst. In Brussel zijn langs het traject van de 20 kilometer door Brussel heel wat tunnels en straten afgesloten. Zoals rond het Jubelpark en op de Tervurenlaan. Vanuit het oosten kan je de stad het best binnenrijden via het Herman de Broe viaduct. En de politiezone Ruppel is telefonisch niet bereikbaar op het gebruikelijke nummer. Bel voor dringende politiehulp het nummer 112.
16: Tegels, natuursteen, parket in Bermo.

Suzanne en Freek, en dit is voor jou. Dit Suzanne en Freek weekend is ook helemaal voor jou. Je weet het, je kan nog altijd stemmen via onze Radio 2-kanaal op VRT Max voor je ultieme drie van Suzanne en Freek. En dat kan je een duo-ticket opleveren voor Life is Live. Gewoon even doorklikken op die foto van hen en dan maak je dus kans op zo'n ticket. Vandaag een beetje een bijzondere Radio 2 weekend, want we zitten niet in onze vertrouwde studio in Antwerpen. Nee, je weet het, het is open wervendag. Meer dan 120 werven die hebben de deuren geopend. Nou ja, de deuren geopend. Op veel van die werven staan de deuren er nog niet eens in. En wij zitten vandaag aan Oosterweel. Misschien wel de indrukwekkendste werf van het hele land.

0: Milk Inc. en Music is My Medicine. Nico de Meester, een hele goede middag.
1: Goedemiddag.
0: Onze jaarlijkse afspraak.
1: Absoluut.
0: Op de Open Wervendag, de CEO van M-Build. Het is hier indrukwekkend, hè?
1: Er is hier een massa volk hier aan de kanaaltunnels.
0: Het is geweldig. Maar het is misschien wel de werf die het meest tot de verbeelding spreekt, denk ik, Oosterweel.
1: Oosterweel is een enorme werf natuurlijk. Hè. Je moet je voorstellen, die is een put van 30 meter gemaakt midden in het Albertkanaal. Ja. Dus er wordt iets gebouwd en de schepen varen boven je hoofd.
0: Ja, maar wat ik ook, waar wij staan bijvoorbeeld, mensen die nog van plan zijn om te komen vandaag, de boten die varen hier ook gewoon voorbij terwijl we hier staan. Ik vind het ook wel zo typisch voor op een zondag eigenlijk. Hè?
1: Nee, het is een technologisch hoogstandje. Ja. Het is niet voor niks dat in 2027 het Wereldtunnelcongres hier in Antwerpen gaat plaatsvinden. Ja. Omdat hier de meest spectaculaire tunnels worden gebouwd en iedereen kan ervan leren.
0: Ja. We denken bij de bouw nog vaak van, ah ja, weet je, dat is met een schub en wat metselen en wat stenen. Maar wat ik hier vandaag al gezien heb, 3D, 4D modellen, de meest innovatieve computerprogramma's, het is veel meer dan dat, hè.
1: Ik ben blij dat je het zegt, want de bouw is hoogtechnologisch. Ja. Maar het product blijft natuurlijk wel beton, steen en hout. Maar de manier waarop we daarmee werken is niet meer zoals in de middeleeuwen. Dat is high-tech.
0: Ja, want dat kunnen we vandaag tijdens deze Open Wervendag ook zien. Maar ben je vandaag al langs geweest?
1: Wel, ik ben hier al geweest aan Kanaaltunnels. Dus deze morgen vroeg. Ik ben ondertussen ook al eens op en neer gereden naar Vilvoorde. Waar je vandaag in het viaduct van Vilvoorde kan stappen. Dus de auto's rijden boven je hoofd. En je ziet dan hoe in heel zware omstandigheden men 24-7 probeert dat viaduct te vernieuwen zonder het verkeer te verstoren.
0: Ja, want ook bijvoorbeeld huizen die hun deur, als ze er al in staat, openzetten vandaag. In de Kempen dacht ik dat er een houtskelethuis is. In Limburg bijvoorbeeld aan het provinciaal park daar die grote mijnschachten die ze onder handen nemen. Het is op heel veel plekken in het land, hè?
1: Ja, we doen 130 werven open vandaag. We hebben gesproken hier over Antwerpen en Vilvoorde. Dat zijn infrastructuurwerken. Maar ook mensen die de baksteen in de maag hebben en eens willen zien hoe je een huis kan bouwen of een huis kan renoveren. We hebben ook inderdaad heel veel huizen die hun deuren openzetten om te zien hoe je grote of kleine renovaties kan doen of hoe je houtskelet kan bouwen, geothermie steken. Dus er is voor elk wat wils.
0: Ja. Het is high technologisch, dan denk ik ook heel vaak aan AI natuurlijk, maar die twee handen, die hebben we nog altijd nodig in de bouw, hè?
1: Die twee handen hebben we nodig, maar ook AI, want de AI zorgt ervoor eigenlijk voor dat ons handwerk minder fouten maakt. Dus we filmen alles, we houden alle data bij en dan kan de AI eigenlijk nagaan voor die en die procedure moet je zo werken om geen fouten te maken. Ja. Dus het helpt ongelooflijk om nog beter of sneller te bouwen.
0: Ja, dat gaan we straks trouwens ook. Komt er ook nog iemand die hier alle high-tech dingen doet. Die komt hier een hele uitleg geven en ik heb al gezien dat die computers vandaag de dag eigenlijk een beetje van levensbelang zijn, hè?
1: Ja, computers en drones bijvoorbeeld worden al heel veel ingezet, ook in de bouw.
0: Ja. Nico, dankjewel. Ik wens jou nog een hele fijne dag, maar het zal nog veel op en af zijn, rijden zijn.
1: Met plezier, graag gedaan.
0: Dankjewel.

0: programma's daar zijn als de dag van toen. Vergeet vooral niet te stemmen voor die ultieme drie wat Suzanne en Freek betreft, want dat kan je dus een duo-ticket opleveren voor het Life is Life festival.
1: Eigenaar gevonden. Word jij de volgende? Want elke laatste zaterdag van de maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan. Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie. Even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen. Feel the sunlight on my skin. I'm the best I've ever been. Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
2: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
3: promo koken.
4: Allee, verras mij eens.
2: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
4: Dat ga ik eens proberen.
2: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Backstage Productie stelt voor. Aspe, het slotakkoord. Wie heeft inspecteur Van In vermoord? De politie zit op een doodspoor, dus het publiek zal moeten helpen. U heeft dingen gezien en gehoord die niemand kan weten. Mis dit niet. Van In, nog een laatste keer in het theater. Aspe, het slotakkoord. Met onder andere Francesca van Tielen en Sven de Ridder. Speur mee in Antwerpen, Gent en Hasselt. Tickets en info via backstageproducties.be. Samen met Radio 2.

Waar zitten jullie dan precies in Antwerpen wat die Oosterweel betreft? Wel, als je het havenhuis ziet, dat is dat hele grote spiegelgebouw daar. Dat kan je al zien van op het viaduct. Wel, daar beneden, daar zitten we met Radio 2 aan de kanaaltunnels dus. VRT Radio 2. Je bent dus meer dan welkom hier om de werf te komen bezichtigen. En om te stemmen voor Suzanne en Freek, dat kan trouwens ook nog altijd, hè? Op een vrij...

zouden ook nog passen op de bouw, vind ik, de Romeo's. Dus is het half twee geworden. Op de E314 richting Maasmechelen is het uitkijken voor een ongeval op de afrit Genk Centrum. Naar Antwerpen een kwartier vertragen op de E313 vanaf Ranst. Ook op de E17 vertragen in Antwerpen West. Dat komt daardoor een defect voertuig en de rechterrijstrook is daar dicht. Op de Antwerpse ring richting Nederland ook een kwartier erbij tussen Linkeroever en Antwerpen Oost. Op andere plaatsen op de snelweg alleen wat lichte vertragingen. Maar in Brussel zijn langs het traject van de 20 kilometer door Brussel heel wat tunnels en straten afgesloten. Zoals rond het Jubelpark en de Tervurenlaan. Vanuit het oosten van de stad kan je best binnenrijden via het

Tickets for Life was Live, die heb ik ook nog in de aanbieding. Als je gestemd hebt voor die ultieme drie wat Suzanne en Freek betreft, hou je telefoon bij de hand, want als die zo meteen overgaat, dan heb ik misschien wel heel goed nieuws. Dat is voor na deze van Bryan Adams.

0: feestje gestemd hebt voor Suzanne en Freek, dan heb ik misschien zometeen wel goed nieuws. Ik ben benieuwd of er opgenomen wordt, waar we terecht gaan komen. Want er zijn toch wel heel wat mensen die gestemd hebben voor die ultieme drie.
1: Goedemiddag met Christel.
0: Goedemiddag Christel. Het is met Karen van Radio 2. Christel, de radio staat daar bij jou op, denk ik, hè?
1: Ik heb er weer op gezet.
0: Christel, je hebt gestemd voor Suzanne en Freek. Welk liedje mag voor jou absoluut in de top 3 staan?
1: Oh, ik weet zelfs niet meer op wat ik gestemd heb.
0: Dat is elke... Maar dat is echt het verhaal van elke week. Vanaf het moment dat ik mensen opbel, dan slaat iedereen helemaal in paniek. Ik zie hier voor mij de helft van mij weg van jou als het avond is. Dat zijn jouw favoriete nummers, hè, Christel. Dat klopt, hè?
1: Ja, super.
0: Christel, ik heb goed nieuws. Je mag gratis en voor niks samen met nog iemand naar Live is Live. 27 juni, Suzanne en Freek, Ozark Henry, Bart Peters, The Sugar Babes, Robbie Williams... Ze komen allemaal speciaal voor jou, Christel, daar optreden.
1: Oh, leuk.
0: Geweldig, leuk. Hè? Ik wens jou heel veel plezier daar, Christel. Maak er alvast een fantastisch festival van. En kijk eens aan, Suzanne en Freek komen er nog eens aan voor jou. Dag, Christel.

0: Je kan nog altijd stemmen, hè? Via onze Radio 2-kanaal op VRT Max voor die ultieme drie van Suzanne en Freek elke keer.
1: Dinsdag op Radio Bene.
2: Radio Bene Italiaanse 40.
1: Want ook wij vieren de Italiaanse feestdag.
2: Met de grootste Italiaanse evergreens.
1: Stem nu op jouw favoriete via het Radio Bene kanaal op VRT Max.
2: Radio Bene Italiaanse 40.
1: Dinsdagnamiddag vanaf 1 uur op Radio Bene.
3: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
4: Sorry, maar het is WK.
5: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung Tab A11 Plus 11-inch tablet voor €199. Alleen bij Mediamarkt.
6: Elke dag telt voor twee.
2: Radio 2.

0: Angelique en Don't You Want Me. Ja, we zitten hier met Radio 2 Weekend op een werf. De werf van Oosterweel. Dat is een gigantische werf aan dat havengebouw in Antwerpen. Want het is vandaag namelijk open wervendag. Over het hele land zetten zo'n 120 bedrijven. Ja, ik zeg altijd de deuren open. Maar meestal staan die deuren er gewoon nog niet in op die werven. Of de ramen, die staan er ook nog niet in. Ik heb hier Emilie en Louise bij mij. Goeiedag, dames. Hoe gaat het met jullie?
1: Goed.
0: Zeg, jullie hebben hier al je ogen uitgekeken, hè? Wat is het meest indrukwekkende dat je hier al gezien hebt op de werf, Emilie?
1: Die diepe put, die vond ik wel interessant. Want hoe diep die ook naar beneden ging, ik wist eigenlijk zelf niet hoe diep die naar beneden ging. Maar ja, ik heb het wel kunnen zien.
0: Ja, knap toch, hè? En daar zit ook iets heel bijzonder in die putten in, hè? Iets waar jullie eigenlijk af en toe wel eens mee spelen, dacht ik.
1: Ja.
0: Wat zit daarin?
1: Klei.
0: Maar dit is niet de klei die dat jullie gewoon thuis hebben?
1: Nee.
0: Wat is er zo bijzonder aan deze klei?
1: Ja, die leeft al voor de tijd van de dinosaurussen.
0: Zo oud al? En dat hier gewoon weg aan de Schelde. Geweldig, hè? Zeg, Louise, voor jou. Zou jij bijvoorbeeld later graag op zo'n bouwwerf werken?
2: Nee.
0: Nee? Waarom niet?
2: Ik vind dat gewoon niet zo interessant.
0: Zeg maar, ik heb hier de opa, die is er ook bij. Pierre, een hele goede middag.
3: Goedemiddag.
0: Zeg Pierre, het is heel indrukwekkend wat je hier ziet eigenlijk.
3: Absoluut, ja. Ja. Een van de grootste werven denk ik in Europa op dit moment.
0: Ja, het is, we zijn hier vandaag trouwens met denk ik zo'n 10.000 bezoekers die net komen.
3: Ja, formidabel terecht. Ja.
0: Dat je je inbeeldt, ze zijn hier nu de tunnels aan het bouwen waar wij hopelijk snel zullen doorrijden. En vooral waardoor wij allemaal hopelijk minder in de file gaan staan. Hè?
3: Dat zou heerlijk zijn.
0: Dat zou heerlijk zijn. En wie weet komt die microbe later toch nog wel bij de meisjes terecht.
3: Ik ben er zeker van dat het zo zal zijn. Ja, absoluut.
0: Zit de opa zelf ook in de bouw? Of tot
3: nee, maar onze zoon wel.
0: Ah, oké. Okay. Heeft hij hier iets mee te maken?
3: Ja, absoluut ja.
0: Ah, vertel, wat?
3: Wel, er staat daar, hij is bij Lantis.
0: Oké. Dus eigenlijk hebben ze niet zo goed geantwoord daarnet, hè?
3: Ja, maar ja, de kinderen, een kindermond zegt alleen maar de waarheid, hè. Dat is altijd zo. Hè?
0: Maar dat is meestal, kinderen zetten zich altijd een beetje af tegen wat ze thuis doen.
3: Dat is vaak zo.
0: Dat is inderdaad zo, want kijk, u zat niet in de bouw en uiteindelijk gaat het toch verder. Pierre, Louise, Emily, dankjewel. Ik wens jullie nog heel veel plezier hier.
3: Dankjewel, graag gedaan.
0: En die klei die hier ligt, niet meer stiekem niet mee naar huis nemen, hè? Want dat mag niet, dames. Fijne zondag nog.
4: Radio 2 Weekend. Karen Meijne.

0: luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
1: Waar staan we hier nu op die Oosterweel? En vooral, wat gebeurt er hier nu allemaal? Dat hoor je zometeen na 2 uur.
2: Elke dag, telk voor 2. WRT Radio 2.
3: 2 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Iris van Impen. Op sommige plaatsen is er veel schade door het onweer van gisteravond. Onder andere Londerzeel in Vlaams-Brabant is getroffen door dikke hagelbollen. Maar ook in Buggenhout in Oost-Vlaanderen en Puurs-Sint-Amans in Antwerpen is er schade. En wie door de storm schade heeft aan zijn woning, is in de meeste gevallen gedekt door de brandverzekering. Als het veilig kan, neem je het best voldoende foto's, maar al herstelwerken uitvoeren doe je beter niet, zegt Barbara van Spijbroek van Assuralia.
4: Laat in ieder geval nooit herstelwerken starten zonder het expliciete akkoord van je verzekeraar. Dus vraag eerst een bestek op, stuur die dan door naar je verzekeraar. Gaat het om herstelwerken die bijzonder dringend zijn, omdat bijvoorbeeld er een groot gat in je dak zit, die kun je dan laten uitvoeren en dan zal de verzekeraar dan er achteraf intussen komen.
3: In Antwerpen is een deelnemer van de allereerste chillathlon, een triathlon zonder timing, onwel geworden tijdens het zwemmen. De man is gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Het zwemgedeelte van de triathlon is geschrapt. En in Brussel worden 20 kilometer door Brussel gelopen en gewandeld. 50.000 mensen nemen deel. De snelste loper deed er iets minder dan een uur over. Het Israëlische leger zegt dat het een strategisch gelegen kasteel heeft ingenomen in het zuiden van Libanon. Het middeleeuwse Beaufort-kasteel ligt op zo'n 15 kilometer van de grens met Israël. Het is voor het eerst in 25 jaar dat het Israëlische leger zo diep in Libanon grondgebied controleert. Israël heeft inwoners van het zuiden van Libanon vanmorgen opgeroepen om massaal te vertrekken in een gebied zo'n 40 kilometer van de grens. Het Israëlische leger voert daar de strijd op tegen de pro-Iraanse gewapende groep Hezbollah. Tussen Hezbollah en Israël is officieel nogthans een gevechtspauze van kracht. En het staakt het vuren wordt ook in de Gaza-strook voortdurend geschonden. 3 Israëlische reservisten getuigen anoniem aan het Amerikaanse persbureau AP over wantoestanden en chaos daar. Marijn Trio luisterde naar de getuigenissen.
5: Ze hebben het met name over wantoestanden aan de zogenoemde gele lijn. Dat is de lijn waarachter het Israëlische leger zich in oktober vorig jaar heeft teruggetrokken in de Gaza-strook en die Palestijnen niet mogen oversteken. De militairen vertellen aan AP dat sinds het staakt het vuren het bevel geldt dat iedereen doodgeschoten mag worden als hij die lijn oversteekt. Maar op veel plaatsen is die niet of niet goed aangeduid. Een van de militairen zegt dat het een grap is om over een staakt het vuren te spreken. Sinds dat iets meer dan een half jaar geleden inging, zijn er al zeker 900 Palestijnen in Gaza gedood, van wie tientallen in de buurt van die gele lijn.
3: Op het Grand Slam tennistoernooi van Roland Garros in Parijs is viervoudig winnares Iga Swiatek uitgeschakeld bij de vrouwen. De Poolse nummer 3 van de wereld verloor in de 8e finale van de Oekraïense Marta Kustiuk, het nummer 15 van de wereld, met 7-5 en 6-1. Het is bewolkt vanmiddag, vooral in het zuiden en het centrum kans op lichte regen tot 24 graden. Morgen eerst brede opklaringen, daarna meer wolken en kans op een kleine regenbui. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Dankjewel, Iris. Het is ondertussen 3:03 geworden naar Antwerpen. 25 minuten extra op de E313 vanaf Massenhoven. Op de E17 is dat 10 minuten vanaf Kruijbeke. Op de Antwerpse ring richting Nederland ruim een half uur file tussen Linkeroever en Antwerpen-Oost. Elders op de snelweg alleen wat lichte vertragingen. Op de E313 richting Maasmechelen is het uitkijken voor een ongeval en dat op de afrit Genk Centrum. Door een brand is in Lochristi de Antwerpse steenweg in beide richtingen afgesloten. De N70 is dat aan het kruispunt met de Sparrelaan. En in Brussel zijn langs het traject van de 20 kilometer door Brussel heel wat tunnels en straten afgesloten. Zoals het Jubelpark en de Tervurenlaan. Vanuit het oosten van de stad kan je best binnenrijden via het Herman de Broe viaduct.
6: Hoogstraten, na, na, na, na, na, na. Hoogstraten aardbeien.
7: Radio 2.
6: Radio 2 weekend.

Suzanne en Freek. 27 juni, dan staan ze op het festival Life is Life. Dat gaat allemaal door aan het Middenvijverpark in Antwerpen. Dat is op Linkeroever. Het is een driedaags festival, maar op 27 juni dus met Suzanne en Freek. Robbie Williams, Bart Peters, Sugar Babes. Ook Davina Michel zal er zijn. Kleimans en Van Geel, Ozak Henry. Ze komen allemaal. En dus ook Suzanne en Freek. Dit weekend kan je tickets winnen voor dat concert. Of tenminste voor dat festival, voor die dag. Wat moet je doen? Ga naar het Radio 2-kanaal op VRT Max. En breng je stem uit op je drie favoriete liedjes van Suzanne en Freek. Als je dat doet, op die manier, dat is de enige manier om kans te maken op zo'n duo-ticket. Dus hey, fingers crossed, hè?

Leuke nieuwe single, laat Linda weten. Fijn liedje van onze Stan. Ja, Peter van der Veire die vergeleek het deze week zelfs nog met U2. Je hoorde de nieuwste van Stan en dat is Hot Shot. En dit is Maroon 5.

0: Vanessa Amarozzi en Absolutely Everybody. Trouwens, die heeft die werken hier ook ooit gezien, hè? Die Vanessa Amarozzi, want die stond een tijdje geleden nog in de AFAS-doom. Dus die heeft misschien wel in de file gestaan hier. Jeroen Vieltjes, een hele goede middag. Jij bent de projectdirecteur van Rocco. En Rocco, dat zijn heel veel bouwbedrijven bij elkaar. Dat klopt toch, hè?
1: Ja, dat klopt. Rocco is een vereniging of een maatschap van 9 Belgische bouwbedrijven.
0: Oké, okay, want ja, dat is één bouwbedrijf kan dat hier niet oplossen allemaal. Hè?
1: Onmogelijk.
0: Onmogelijk. Onmogelijk. Ik zeg al wel de hele tijd, ja, we staan aan Oosterweel, maar dat is natuurlijk gigantisch. Waar staan we vandaag precies?
1: We staan hier aan de kanaalzone, en de kanaalzone tunnels, het gedeelte waar dat de ring rondgemaakt gaat worden. Dus het project bestaat uit 2 doelen. 1, het rondmaken van de ring, oplossing zoeken voor de mobiliteit. En 1, het verbeteren van de leefbaarheid, en dat is vooral aan de R1.
0: Ja, en dat zijn nogal wat uitdagingen, hè?
1: Absoluut, daar hebben we genoeg van.
0: Wat is de grootste uitdaging eigenlijk met dit project?
1: De grootste uitdaging, ik denk, we zijn met heel veel mensen, die mensen vinden, de juiste mensen vinden, en iedereen een beetje in dezelfde richting doen gaan.
0: Ja, want ik heb al gehoord dat het Wereldtunnelcongres hier gaat doorgaan. Moet dit project echt het voorbeeld voor de wereld worden?
1: Het zal zeker een voorbeeld zijn. En er is ook heel veel interesse vanuit de hele wereld om hier naartoe te komen, om dit te komen bekijken.
0: Ja. Wat is nu eigenlijk de grootste uitdaging hier? Ik sta hier langs een sleuf. En dat komt onder het water. Ik bedoel, ik kan dat niet in mensentaal uitleggen. Jij misschien wel. Wat gaat er hier nu precies gebeuren?
1: We hebben ongeveer de helft van het kanaal ingenomen. We hebben een wand gemaakt in het midden van het kanaal. En er zit nog maar de helft van het kanaal over. Dus een van de grote uitdagingen is, hoe gaan we dan om met de scheepvaart? We hebben een eenrichtingsscheepvaart ingesteld. Zij moeten ook wachten tot dat alles door is en dan weer omdraaien. En dan gaan we helemaal naar beneden, 29 meter diep.
0: En daar gaan wij dan later doorrijden?
1: Ja, inderdaad. 29 meter naar beneden.
0: Ga ik dat echt voelen in mijn oren? Zoals je, ja, weet ik veel, de diepte ingaat?
1: Het zal een beetje afhangen hoe snel je rijdt, denk ik.
0: Ah, okay. Ja, meestal niet te snel, moet ik zeggen.
1: Dan zal het meevallen.
0: Oké. Okay. Een vraag die heel veel mensen zal bezighouden. Zowat heel Europa. Wanneer gaat dat klaar zijn, Jeroen?
1: We zullen het in gebruik nemen in januari, 1 januari 34. Dan zal het in gebruik genomen worden.
0: Oké, okay, dat is echt een concrete datum. Ik dacht, ik krijg het antwoord, we zien dat wel, wanneer het klaar is.
1: We streven in ieder geval, of we gaan ervoor in ieder geval.
0: Oké, okay, dat is niet meer zo heel erg lang eigenlijk, hè?
1: Nee, valt echt mee.
0: Oké, okay. Hoeveel mensen zijn er hier nu eigenlijk totaal aan het werk, op deze zone ongeveer?
1: In ons deelgebied zijn er ongeveer 700 mensen buiten bezig, ongeveer 700 mensen binnen van bedienden en ongeveer 700 mensen die de studies aan het doen zijn.
0: Oké, okay, want ja, ik heb het daar straks ook al gehoord met de CEO van Embuild. Bouwen is niet alleen maar met de handen, maar is echt hoogtechnologie. Dat zijn de knappe koppen die dat allemaal moeten uitdenken, hè?
1: Dat is waar, maar uiteindelijk is het wel wat er buiten gebeurt. Dus die handen die zijn fundamenteel, zijn heel erg belangrijk.
0: Voilà. Ik heb hier ook heel veel kinderen vandaag gezien. Dus kinderen die heel graag met de Lego-blokjes spelen, die zouden hier misschien later wel eens een ding kunnen komen doen.
1: We kunnen maar vroeg genoeg beginnen, denk ik. Hè?
0: Jeroen, dankjewel. En ik hou je eraan. 1 januari 2034. Dan spreken wij misschien elkaar weer terug.
1: Komt goed.
0: Dankjewel. Hè. Elke dag telt voor 2,
2: WRT Radio 2. Van het kleinste steegje.
3: Goedemorgen.
2: Wie wint de beste buurt van Vlaanderen?
4: De grote winnaar krijgt op woensdag 3 juni het beste buurtfeest.
2: Met een live uitzending van Goedemorgen Morgen, een heerlijk ontbijt en een optreden van...
3: Van mij. Joe, ik ben Camille en ik ben de headliner op het beste buurtfeest van Radio 2. Radio 2.
5: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
6: Het is Bol10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag AEG Ecoline drogers tot 75 euro korting. En Dove en Dove Man Plus Care tot 60% korting op de meest getoonde prijs. Score nu alle deals bij Bol.
7: C'est si bon.
8: Lotto zoekt eigenaars.
9: Ah.
8: En heeft er weer eentje gevonden.
9: Ah.
8: Want elke laatste zaterdag van de maand maak je kans op je droomwoning ter waarde van 750.000 euro.
9: Hola.
8: Word jij de volgende?
9: Ja, zeker.
8: Lotto.
9: Aanwezig.
8: Omdat het kan. Info over budget en voorwaarden op lotto.be.
10: De internationale politieke spanningen lopen op.
8: Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt? Of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
9: Elke dag telt voor twee.
10: Radio 2.

0: I love Don't Cost a Thing. In juni, dan maakt de mooie podcast Als de Muren Konden Praten met Anja Daams plaats voor Radio 2 WK Koorts. 4 weken lang blikt Peter van den Bemt samen met Frankie van der Elst en Wesley Sonck terug op de Belgische WK-campagnes. En dat tussen 1986 en 2022. Maar voordat Peter van den Bemt naar Amerika vertrekt om daar verslag uit te brengen, ging Anja Daams langs bij hem thuis in Beauvechain. Peter die woont daar met zijn vrouw, met zijn zoon Simon. En dochter Hanna die heeft ondertussen eigenlijk al haar eigen plekje gevonden. En je hebt dat waarschijnlijk al wel gemerkt in zijn verslaggevingen. Maar taal speelt eigenlijk echt een belangrijke rol in het gezin van de Bemt. Peter en zijn vrouw zijn echte taalpuristen. En vroeger waren ze behoorlijk streng voor hun kinderen als het over taalgebruik ging.
1: Wij verbeterden de kinderen wel altijd. Het is niet voor te spelen, bijvoorbeeld, of om te spelen. En ja, hoe noemde jij natuurlijk dat?
2: Ja.
1: Nee, dat was zonder eten naar bed. Hè.
3: Nee, bij wijze van spreken.
2: Nee, dat geloof ik.
1: Met wel die richtlijn altijd. Want zeker toen ze op de lagere school zaten, zei ze, ja maar, de juffrouw zei, en ik zei, het kan goed zijn, maar het is toch verkeerd. Maar de richtlijn was wel altijd, de juf wil niet verbeteren in de klas.
0: Het is buiten een heel erg taalfamilie ook een heel sportieve familie. Peter die fietst fanatiek, Simon die speelt rugby in de zomer. Er wordt daar flink gezwommen in het zwembad, in de tuin. En die tuin die moet natuurlijk ook, ja, die heeft ook onderhoud nodig. Dat is intussen een beetje een familiezaak daar geworden. Maar je hoort het allemaal in de mooie podcast Als de Muren Konden Praten. En die vind je terug op VRT Max.

0: schreeuw. Leijmans en Van Geel en hun nieuwste schreeuw. Het is ondertussen 2:30 geworden. Naar Antwerpen 25 minuten extra op de E313 vanaf Ranst. Net voor Wommelgem is de linkerrijstrook versperd, want daar is een ongeval gebeurd. Op de Antwerpse ring richting Nederland ruim een half uur file tussen Linkeroever en Antwerpen-Oost. Op de buitenring rond Brussel komen er 10 minuten bij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Elders op de snelweg alleen wat lichte vertragingen. Op de E314 richting Maasmechelen moet het verkeer op de afrit Genk Centrum door een ongeval over de pechstrook passeren. Door een brand is in Lochristi de Antwerpse Steenweg in beide richtingen afgesloten. De N70 is dat en dat aan het kruispunt met de Sparrelaan. En in Brussel zijn langs het traject van de 20 kilometer door Brussel heel wat tunnels en straten afgesloten. Zoals rond het Jubelpark en op de Tervurenlaan. Vanuit het oosten kan je de stad best binnenrijden via het Herman de Broe viaduct.
1: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: Zometeen weer een duo-ticket voor Life is Life dat de deur uit moet. Heb je gestemd voor de ultieme drie? Dan maak je...

0: Nooit meer regen. Ze komen naar Life is Life. En je kan stemmen voor die ultieme drie. Ik ben zeer benieuwd of we ergens gaan uitkomen op dit moment. Of de telefoon gaat opgenomen worden. Vooral dat is heel belangrijk. Laat het ons hopen, laat het ons hopen.
1: Hallo, mijn Charlotte.
0: Hey Charlotte, met Kare van Radio 2. Charlotte, hoe is het?
1: Goed hoor.
0: Goed hoor, Charlotte. Met mij is alles goed.
1: Goedemorgen, goedemiddag.
0: Ik kom in West-Vlaanderen terecht, ik hoor het. Zeg, Charlotte, je hebt gestemd voor de ultieme drie van Suzanne en Freek. Hè? Ben jij iemand die je nog kan herinneren op wat je gestemd hebt?
1: Ik weet het niet helemaal niet meer. Wat van gisteren gedaan?
0: Maar ja, zeg, ik zal je zeggen wat geweest is. Hé. Het is blauwe dag. Yeah. 100 keer, daar heb je ook op gestemd. De overkant heb je gestemd. En je mag van West-Vlaanderen helemaal naar de overkant, naar Antwerpen. Want op 27 juni mag je met z'n tweeën naar Life is Life, Charlotte.
1: Heel erg, dank u. Mijn dochter gaat heel blij zijn.
0: Ah, gaat het een moeder-dochter uitje worden?
1: Ja, helemaal.
0: Oh, helemaal tof. En dan gaat de dochter voor Suzanne en Freek en gaat de mama dan voor Robbie Williams?
1: Oh ja, beide. Ja, kan zeker. En Bart Peters kan ook.
0: Ah ja, en Ozak Henry en Kleimans Evangeel en de Sugar Babes en Avina Michelle.
1: Ja.
0: Het wordt een topdag. Ja. Hoe heet de dochter, Charlotte?
1: Louise.
0: Allee, voilà. Charlotte en Louise, die zijn op stap op 27 juni. Dames, ik wens jullie nog een heel, heel fijn weekend.
2: Radio 2 Weekend. Karen.

0: open werfendag. En veel mensen, denk ik, die eerder een breakfast op de werf zullen hebben. Een dikke shout-out aan al die mensen die hier werken. Wij staan met Radio 2 trouwens aan de Oosterweel, aan de kanaaltunnels.
1: Wij waren zo'n onverantwoordelijke varkens, hè.
2: Bij onze Luc Wijns en Ayana Doucouré van Knokhof. Margot, wat gaat er gebeuren?
3: Binnen een klein uurtje kan ik jullie alles vertellen over al dan niet Brad Pitt in Dendermonde.
2: Goedemorgen, Maxime.
4: Doe jij dagcrèmpjes?
2: Ja, dagcrèmpje.
4: Ah,
2: ja,
4: een avondcrèmpje ook.
3: Zie je wel, mooi glow heb je.
4: Jelke.
3: Dat is waar, hè.
2: Siska Schoeters en Niels de Stadsbader, goedemorgen.
5: Er heeft mij gisteren voor het eerst iemand terug jonger geschat dan ik ben.
6: Heb ik dagelijks voor. Luister volgende week opnieuw, elke ochtend op Radio 2 en VRT Max.
7: Goedemorgen, morgen.
8: Oh, amai, die ceviche was lekker.
6: Ja, hè.
9: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
6: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Waar, ons kaartwerk is
8: niet. Schat, blijf kalm.
6: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
8: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
6: Ah, ja, tuurlijk, Kate. Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
10: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
11: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
12: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
10: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
11: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
10: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
13: Radio 2.

George Ezra en Anyone For You. Het blijft hier indrukwekkend waar we staan, hoor. Naar aanleiding van Open Wervendag staan we aan de kanaaltunnels bij Oosterweel in Antwerpen. We weten ondertussen al dat er hier putten gebouwd worden, 29 meter onder de grond. En dat we daar later dus met onze auto gaan doorrijden door die tunnels. Het zou hier allemaal klaar zijn op 1 januari 2034. Ja, ja.

altijd aan de motto's denken als ik dit liedje hoor. I was made for loving you, Kiss. Misschien denk je op dit moment, ja, Karen, wel allemaal goed en wel dat je daar in Antwerpen staat op die werf, maar ik ben helemaal niet in de buurt, want ik woon in West-Vlaanderen en ik wil eigenlijk ook wel weten waar die werven dan opengaan of in Limburg. Je kan dat allemaal terugvinden op de website van de Open Wervendag, want niet alleen hier natuurlijk gaan de deuren open en kan het grote publiek kennis maken met al die werken aan Oosterweel. Dat kan in alle provincies, hè. In Limburg bijvoorbeeld, ik zeg maar wat, aan het Nationaal Park Hoge Kempen, daar zijn ze ook, is er ook een werf die de deuren open doet, maar ook in de Kempen, West-Vlaanderen, Brussel, overal. Check dus zeker die deuren open en kan het grote publiek kennis maken met al die werken aan Oosterweel. Dat kan in alle provincies, hè. In Limburg bijvoorbeeld, ik zeg maar wat, aan het Nationaal Park Hoge Kempen, daar zijn ze ook, is er ook een werf die de deuren open doet, maar ook in de Kempen, West-Vlaanderen, Brussel, overal. Check dus zeker die website even, openwervendag.be, om te weten

0: eigenaar gevonden. Word jij de volgende? Want elke laatste zaterdag van de maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
1: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Allee, verras mij eens.
1: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
3: Dat ga ik eens proberen.
1: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Radio 2 in Antwerpen, live.

0: mensen. Jana, die staat ook bij mij. Jana, goedemiddag.
1: Hallo.
0: Jana, jij bent 12 jaar, dus dat is het zesde leerjaar. Oeh, dan is het nog maar 3 maanden en dan is het middelbaar, Jana.
1: Ja.
0: Spannend, hè?
1: Ja, heel spannend.
0: Zijn het op dit moment nog toetsen of zijn die nog niet begonnen bij jullie?
1: Volgende week beginnen ze.
0: Ja?
1: Ja.
0: Hoe sta je ervoor?
1: Ik ben vandaag al een beetje wiskunde beginnen doen.
0: Heel dus... goed, heel goed. Ijverige student.
1: Ja.
0: Zeg, Jana, je vertelde mij net al dat je waarschijnlijk in september STEM gaat doen.
1: Ja.
0: Dat is Science, Technology, Engineering, Mathematics.
1: Yes.
0: Dat is de afkorting van STEM. Als ik dan hier rondkijk op de Open Wervendag, Jana, dat is wel helemaal wat het gaat zijn dan, hè?
1: Ja, heel interessant.
0: Zeg, je bent hier de rondleiding al gaan doen. Wat was voor jou nu hetgeen waarvan je dacht, hola, dat wist ik niet?
1: Ja, ik wist dat het diep ging zijn, maar ik wist niet dat dat zo diep ging zijn.
0: Ja, want het is 29 meter of zo dat de tunnels hier onder de grond gaan, hè?
1: Ja.
0: Ja, ben jij hier, woon jij hier in de buurt van Antwerpen?
1: Nee, ik woon in Braschaat.
0: Oké, voilà. Maar dus als je dan naar Antwerpen wil, dan moet je vaak hier in de file staan, denk ik.
1: Ja, maar vandaag zijn we indoor gereden. Dus.
0: Oké, vandaag ging het allemaal vlot.
1: Ja.
0: Ja, ja, maar ja, het is zondag, hè, dan zijn ze niet aan het werken. Hè.
1: Ja.
0: Zeg, Jana, later, wat zie je jezelf hier bijvoorbeeld werken?
1: Werken, dat weet ik niet, maar ik ga wel zeker eens een keer komen kijken, dat wel.
0: Ja, ja, want het is wel super interessant allemaal. Hè, dat je, en dat, vooral ook dat die schepen hier gewoon zo doorvaren vandaag. Ja. Zijn er nog dingen waarvan je zegt, goh, dat vond ik nu eigenlijk wel heel knap om te zien hier?
1: Ja, die stempels ook. Ik wist niet eens dat dat bestond of zo.
0: Hoezo? Vertel me, want ik weet niet waarover het gaat.
1: Ja, de stempels, die buizen, die dat ze tussen de muren steken, ja. Soort van, zodat ze niet instorten. Ik wist niet dat dat zelfs ging instorten als ze dat niet deden.
0: Heel belangrijk dat die er staan natuurlijk dan, hè?
1: Ja.
0: Het is echt indrukwekkend om te zien. Als je zelf ook nog een keertje wil komen kijken hier bij Oosterweel in Antwerpen. Het kan allemaal. Ik zeg altijd, de deuren staan open, maar die staan helemaal geen deuren.
1: Ja.
0: Jana, ik vond het heel tof dat je met de woord wilde staan.
1: Yes.
0: Ik wens jou heel veel succes in je verdere carrière. Misschien
1: ja.
0: als ingenieur, misschien als bouwer, misschien totaal iets anders. Want je bent 12 jaar, dat kan allemaal nog veranderen.
1: Ja.
0: Als ik nog een tip mag geven, werken voor de radio is ook heel leuk, hè?
1: Ja.
0: En bij de radio hebben wij ook ingenieurs nodig. Heel veel zelfs, hè?
1: Oeh, dat weet ik
0: voilà.
1: Wel.
0: Voilà, en haar ogen beginnen te blinken. Jana, tot later.
1: Dag.
2: Met de Superplus deals van De Leize gaan we...
3: Promo koken.
4: Allee, verras mij eens.
2: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
4: Dat ga ik eens proberen.
2: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van De Leize. Mee met het leven.
5: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: Straks nog tickets voor Suzanne en Freek en Live is Live die de deur uit moeten. En nog meer info natuurlijk over die Open Wervendag hier bij Oosterweel.
6: Elke dag telt voor twee, WRT Radio 2.
7: 3 uur, goedemiddag VRT Nieuws met Iris van Impen. De Brusselse federale gerechtelijke politie heeft 27 mensen opgepakt bij een grootschalige actie tegen de drugshandel in Brussel en dan vooral in de beruchte wijk Peterbos. De actie dateert van vorige dinsdag. De onderzoeksrechter heeft intussen 10 mensen aangehouden. Anne Berger van de federale politie.
8: Het gaat om een grote criminele organisatie die vooral actief was in de wijk rond Peterbos en de omgeving van het station, de metrostation Saint-Guidon in Brussel. Daar hebben we eigenlijk verschillende huiszoekingen gedaan, 27 arrestaties kunnen verrichten. Daar zijn ook vuurwapens gevonden. Daar zijn aanzienlijke hoeveelheden drugs gevonden, voornamelijk cannabis en cocaïne. En we hebben eigenlijk ook een plek ontdekt of plekken ontdekt waar die drugs toekomen en dan herverdeeld worden, verpakt worden in kleine pakketjes om die dan op de verkooppunten te kunnen verkopen.
7: Het onderzoek tegen de bende werd vorig jaar al opgestart. Volgens onze informatie zou het gaan om een bende waarvan de leider en 40 anderen zich binnenkort moeten verantwoorden voor de rechter. Bouwfederatie Embuild roept de verschillende overheden in ons land op om meer te investeren in infrastructuurwerken. Volgens Embuild blijft het aantal infrastructuurwerken voor het eerst in 3 jaar op hetzelfde niveau. Volgend jaar zouden er zelfs 5% minder zijn. Het gaat dan om werken aan wegen, bruggen en tunnels bijvoorbeeld, maar ook publieke gebouwen zoals scholen en ziekenhuizen. Baas van Embuild, Nico de Meester.
3: U moet weten dat veel van onze wegen dateren uit de jaren 50 tot 70. Onze wegen, fietspaden, scholen, ziekenhuizen zijn ze dermate verouderd dat we eigenlijk 5 à 6 miljard meer nog zouden moeten investeren de komende jaren. We weten dat er geld moet gezocht worden. We stellen alleen maar vast dat in andere landen, die ook een verouderde infrastructuur hebben, dat de belastingen lager liggen en dat men toch meer investeert.
7: In Antwerpen is een deelnemer van de allereerste chillathlon, een triathlon zonder timing, onwel geworden tijdens het zwemmen. Het gaat om een man van 58. Hij werd gereanimeerd en in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk hoe zijn toestand is. Het zwemgedeelte van de triathlon werd geschrapt. Aan de chillathlon nemen 3000 mensen deel. En aanvoerder Christian Burgess verlaat voetbalclub Union. De Brit speelde in totaal 6 seizoenen bij de Brusselaars, promoveerde in 2021 mee naar de eerste klasse en won sindsdien ook 1 landstitel en 2 bekerfinales met Union. Maar na 262 wedstrijden stopt nu de samenwerking tussen Burgess en Union. Het contract van de 34-jarige verdediger eindigt op het einde van dit seizoen en wordt dus niet verlengd. Het is bewolkt vanmiddag, vooral in het zuiden en het centrum is er ook kans op lichte regen. We halen tot 24 graden. Morgen start met brede opklaringen, daarna meer wolken en er is ook kans op een kleine regenbui. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Dankjewel Iris. Ondertussen is het 3:03 naar Antwerpen. 25 minuten extra op de E313 vanaf Antwerpen, vanaf Ranst. Net voor Wommelgem is de linkerrijstrook versperd door een ongeval. Op de Antwerpse ring richting Nederland ruim een half uur file tussen Linkeroever en Antwerpen-Oost. Op de buitenring rond Brussel 10 minuten erbij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Elders op de snelwegen wat lichte vertragingen. Op de E314 richting Maasmechelen moet het verkeer op de afrit Genk Centrum door een ongeval over de pechstrook passeren. En door een brand is in Locristi de Antwerpse Steenweg in beide richtingen afgesloten. Dat is de N70, dat is aan het kruispunt met de Sparrelaan. En in Brussel zijn langs het traject van de 20 kilometer door Brussel heel wat tunnels en straten afgesloten. En dat zoal rond het Jubelpark en ook op de Tervurenlaan. Vanuit het oosten van de stad kan je best binnenrijden via de Herman de Broe viaduct.
9: Nacht is in parket in Bermo.

Bon Jovi en Keep the Faith. Ze zeggen dat de jeugd is de toekomst. En dat is ook wel een klein beetje het geval hier op de Open Wervendag. Want als ik hier rondkijk aan Oosterweel, waar we staan met onze stand van Radio 2, dan heel veel jonge mensen.

Freek en hun verleden tijd. Ze staan centraal dit weekend bij Radio 2. Aanleiding hun komst naar Life is Life. In Nederland hebben ze heel wat concerten erop zitten in die grote Gelredome. En trouwens, Daan en Xavier, die zijn daar naartoe geweest. En die hebben daar hele toffe filmpjes van gemaakt. En dat kan jij trouwens ook allemaal bekijken op de Instagram-pagina van Radio 2. Als je zegt, ja, maar ja, ik raak daar niet bij die Life is Life. Kijk even naar die filmpjes en dan beleef je het ook een beetje mee. Als je er graag naartoe wil naar Life is Life. Ja, als je gestemd hebt voor die ultieme drie via ons Radio 2-kanaal op VRT Max, dan maak je nog kans op dat laatste duo-ticket dat ik straks rond, ik denk, 3:30 of zo ga weggeven. Dus hou je telefoon in de gaten.

De jeugd, dat is de toekomst. En dat heeft Madonna natuurlijk ook begrepen. Want die denkt, ja, als ik nu eens een liedje maak met een van de populairste nieuwe zangeressen aan het front, dan komt dat in orde. En inderdaad, dat heeft ze gedaan met deze Sabrina Carpenter en Bring Your Love. En dit is Coldplay, A Sky Full of Stars.

0: Coldplay en A Sky Full of Stars. Ja, eigenlijk is het hier vooral een werf full of stars. Want er wordt hier heel hard gewerkt op de werf waar we nu staan. Oosterweel, naar aanleiding van Open Wervendag. Ben van de Kerkhoven, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ben, heel veel volk vandaag hier, hè?
1: Ja, ongelooflijk. Ik denk dat we iets na 2,5 boven de 3000 bezoekers zaten.
0: Het is geweldig. En de deskundige uitleg die de mensen hier overal krijgen, wat zijn uw vragen die je heel vaak hoort?
1: De mensen willen weten, wat gebeurt er nu allemaal met dat zand? Als jullie de werkeilanden gaan afbreken. Of wat ze ook willen weten is, hoeveel mensen werken hier nu eigenlijk?
0: Dat zijn er wel wat, hè?
1: Ja, dat zijn er heel veel. Even schetsen, volledige Oosterweelverbinding zelf, dat is 3.000 à 4.000 mensen in de piek.
0: Ja.
1: Ik denk dat wij hier vandaag bij ons in de keten aan staf aan 80 mensen zijn, die puur alleen de kanaalzone-tunnels draaiende houden, de bestellingen doen, ervoor zorgen dat al het materiaal ter plaatse is, de mensen worden aangestuurd. Binnenkort gaan wij naar 200 arbeiders buiten, dus dat is ook heel veel. Daarnaast zijn er nog steeds mensen bezig met het ontwerp. En dat is best wel internationaal. Het is niet alleen hier in Vlaanderen dat daaraan wordt gewerkt. Maar tekeningen worden gemaakt in India. 3D-modellen worden gemaakt in Roemenië. Dus in het verleden hebben we berekeningen in Vietnam laten uitvoeren. Dus heel de wereld werkt mee.
0: Dat is toch geweldig. Vandaag de dag is dat op een knop duwen. En dan is dat 2 seconden later zit dat in jouw mailbox. Allee, vroeger moest dat met de post. Helemaal met de boot. Ja. Toen stonden ze hier nog wel niet in de file natuurlijk.
1: Dat klopt.
0: Dan weer niet. Zeg, Ben, we hebben het al gehad over die tunnels die ze gaan bouwen. We weten nu al hoe diep ze gaan. 29 meter denk ik dat ze onder de grond komen. Maar hoe lang worden die?
1: Oké, wij zijn hier op de kanaalzone-tunnels. En de kanaalzone-tunnels worden 1,4 kilometer lang.
0: Oké, dus als ik met de auto, dan moet ik 1,4 kilometer onder de grond.
1: Voor het deel we vandaag openstellen, voor de volledige kanaalzone-tunnel, 2,4 kilometer.
0: Oké, ja. Ik weet dat het klaar gaat zijn 1 januari 2034.
1: Ja, dat gaan we ons best doen.
0: Ik heb nog 7 jaar voor tunneltherapie te volgen. Maar is dat niet voor de mensen die dat maken, je moet daar toch allemaal tegen kunnen, hè? Zo onder de grond en ingesloten.
1: Ja, dat klopt. Nu, onze bouwmethode is eigenlijk bottom-up, noemen we dat. Ja? Dus we maken eerst een diepe put.
0: Ja?
1: En dan gaan we, zoals bij een gebouw eigenlijk, van onderuit de tunnel opbouwen.
0: Ja.
1: Dus onze mensen die zitten eigenlijk niet echt in een besloten ruimte.
0: Oké, dat is al, stelt me al een beetje meer gerust. Ik krijg al heel veel claustrofobie. Het is geweldig om te zien dat ook jonge mensen, want ik heb vandaag ook al met een aantal jonge mensen gesproken, die dit soort openstelling van zo'n werf wel dat kriebelt, hè, om later hier ook te beginnen. Hè.
1: Ja, zeker. Het is geweldig hier. Hè. Allee, het begint al bij de kleinste. Daarvoor hebben we een zandbak voorzien.
0: Ja.
1: Hè. Spijtig genoeg hebben we het springkasteel even moeten aflaten, omdat er heel veel wind stond. We willen natuurlijk
0: voor de veiligheid.
1: We willen geen ongelukken. Niet in de week, maar ook niet op een mooie dag als dit in het weekend. En dan verder al die grote machines die hier staan. Kranen, graafkranen, kabelkranen, diepwandgrijpers, tractoren, dumpers. Het staat hier van alles.
0: Het is fantastisch om te zien. Ben, ik wens jou vandaag nog heel veel plezier. Het wordt nog een lange dag, want ja, je moet dat ook allemaal gaan afbreken nog. Hè?
1: Ja, dat klopt.
0: Fijne zondag nog. Dank je wel.
1: Dank je wel. VRT Radio 2.
0: En als er een soort Nobelprijs zou uitgereikt worden voor mensen die hard kunnen werken, dan mag die dit weekend zeker naar alle mensen uit de bouw gaan. Dit is Closio en Nobelprijs.

0: Ryan en Je t'adore. We moeten naar de weg ondertussen. 3:30 geworden, eens kijken waar er problemen zijn. Wel naar Antwerpen nog altijd. 25 minuten extra op de E313 vanaf Ranst. Net voor Wommelgem is de linkerrijstrook versperd. Dat komt daar door een ongeval. Op de Antwerpse ring richting Nederland ook nog altijd file tussen Linkeroever en Antwerpen-Oost. Op de buitenring rond Brussel 10 minuten erbij tussen Sint-Stevens-Woerden en Zaventem. Elders wat lichte vertragingen. En door een brand is in Loo-Christi de Antwerpse Steenweg in beide richtingen afgesloten. De N70 is dat en dat aan het kruispunt met de Sparrelaan.
1: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: Zometeen dat laatste duo-ticket voor Life is Life dat de deur uit.

0: voor Life is Life betreft. Hallo, met wie spreek ik?
1: Hallo, met Luna.
0: Dag Luna, met Karen van Radio 2. Luna, jij hebt gestemd voor de ultieme drie van Suzanne en Freek. Wat mag er in jouw top drie staan, Luna?
1: Toch sowieso goud, denk ik.
0: Sowieso goud. Je hebt ook goud te pakken, Luna. Want je krijgt een duo-ticket voor Life is Life.
1: Oh jee, super,
0: kennelijk. Luna, je mag nog iemand meenemen. Daar heb je dus nog even tijd voor om daar over na te denken. De muziek van Suzanne en Freek, wat doet dat met jou, Luna?
1: Goh, ja, ze maken mooie teksten en het is heel herkenbaar. Dus
0: dat wordt genieten. Dat begrijp ik. Luna, maak er nog een hele fijne zondag van en alvast heel veel plezier daar op 27 juni.
1: Dankjewel.
0: Dat is Life is Life.

0: Dat geldt nog niet meteen hier voor alle bouwwerken aan deze werf True Before We Even Started. Je hoort de Soul Sister.
1: Eigenaar gevonden. Word jij de volgende? Want elke laatste zaterdag van de maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
2: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken.
4: Allee, verras mij eens.
2: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
4: Dat ga ik eens proberen.
2: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
5: À la Flamande. Volgend seizoen viert Opera Ballet Vlaanderen de Vlaamse verbeelding. Ontdek La Traviata en The Sleeping Beauty. Beleef grensverleggende opera met De Materie en FC Bergman. En kijk uit naar een nieuwe dansproductie van Alain Platel. In Antwerpen, Gent, Brugge en op Tour. Tickets en abonnementen via operaballet.be.
6: Als je voor Europese honing kiest, bescherm je onze bijen. Die dan weer zorgen voor onze biodiversiteit. En dus ook voor onze natuur. Tja, dan ben je een echte beelover. Info op eubelovers.eu. Mede gefinancierd door de Europese Unie.
7: Radio 2. Elke dag telt voor twee.

Zucchero heeft gisteren deze werken ook kunnen zien, hè? Ah ja, want die stond gisteren nog in de Lotto Arena. Dus die heeft de werken hier aan die Oosterwil ook gezien. En de vlaggen van de Open Wervendag heeft hij ook zien fladderen. Zucchero en Baila Sexy Thing. Radio 2. De stemmen zijn geteld. Het is een mooie top 3 geworden wat Suzanne en Freek betreft. Het hele weekend lang hebben we tickets kunnen weggeven voor Life is Life. Het festival op 27 juni open aan het Middenvijverpark, waar Suzanne en Freek zullen optreden. En die tickets die zijn ondertussen de deur uit. De top 3 die heb je nog te goed. En we beginnen op 3 natuurlijk met dit mooie liedje. Dit is Niemand, Suzanne en Freek.

Dit stond op nummer 2 in die ultieme 3 van Suzanne en Freek. Lichtje branden, dat een hele bijzondere betekenis heeft gekregen sinds een jaar. En daarmee zit deze Radio 2 Weekend van op de Oosterweel, naar aanleiding van de Open Wervendag erop. De nummer 1 heb je nog te goed, dat is natuurlijk deze, als het avond is. Tot snel!

0: De Proximus Business Packs. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd online dankzij het snelste netwerk en onze business services en cybersecurity oplossingen. Meer info op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.

0: uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Iris van Impe. De Brusselse federale gerechtelijke politie heeft deze week 27 mensen opgepakt bij een grootschalige actie naar een drugsbende die actief was in de beruchte wijk Peterbos in Anderlecht. De onderzoeksrechter heeft intussen 10 mensen aangehouden. De actie was gericht tegen het hele netwerk van de bende, zegt Anne Berger van de federale politie.
1: We hebben verschillende lagen kunnen arresteren. Zowel de mensen die drugs op straat verkopen, als de mensen die de logistiek regelen, als de mensen die dan nog een laag hoger staan en die ervoor zorgen dat de drugs Brussel binnenkomt en dat die herverdeeld en herverpakt wordt. Dat is wel een grote klap voor het milieu in Brussel, drugsmilieu in Brussel, maar het probleem is natuurlijk nog niet opgelost.
0: Het onderzoek naar de bende werd vorig jaar al opgestart. Volgens onze informatie zou het gaan om een drugsbende waarvan de leider en 40 anderen zich binnenkort moeten verantwoorden voor de rechter. Vandaag kan je bijna 130 werven in Vlaanderen bezoeken tijdens de 19e Open Wervendag. Zowel de grote werven van nieuwe bruggen en tunnels kun je gaan bekijken, maar ook woonhuizen in aanbouw. Het is een manier om de bouwsector in een ander daglicht te zetten, zegt Nico de Meester van Bouwfederatie Embuild.
2: Van de bouw kent men meestal de lawaai en de hinder, maar nu kan men ook eens zien wat er gerealiseerd wordt. En ten tweede, veel mensen hebben nog een ouderwets beeld van de bouw, maar als ze op zo'n werf zoals hier rondloopt, dan zien ze eigenlijk dat de bouw high-tech en zeer innovatief is. Het is natuurlijk ideaal weer om te komen bezoeken, niet te warm, niet te koud en droog, maar we hebben elk jaar 50.000 à 60.000 mensen en we denken dat we met deze topeditie er wellicht wel serieus over zullen gaan. Dus het is een enorm succes vandaag.
0: Iran gaat geen bestand met de VS goedkeuren als er geen garanties komen dat het bestand ook wordt uitgevoerd. Dat zegt de voorzitter van het Iraanse parlement en de leider van het onderhandelingsteam met de VS. Iran herhaalt ook eisen zoals het vrijgeven van bevroren tegoeden en het opheffen van economische sancties. De Amerikaanse president Trump wil dan weer dat de VS zich net strenger opstelt tegenover Iran. Aanvoerder Christian Burgess verlaat voetbalclub Union. De Brit speelde in totaal 6 seizoenen bij de Brusselaars, promoveerde in 2021 mee naar de eerste klasse en won sindsdien ook 1 landstitel en 2 bekerfinales met Union. Maar na 262 wedstrijden stopt nu de samenwerking tussen Burgess en Union. Het contract van de 34-jarige verdediger eindigt op het einde van dit seizoen en wordt dus niet verlengd. In de wielerronde van Italië voor vrouwen heeft roze truidraagster Elisa Balsamo de 2e etappe gewonnen. De Italiaanse haalt het in een massasprint voor de Ierse Lara Gillespie en haar landgenote Chiara Consoni. Balsamo werd gisteren ook al uitgeroepen tot winnares van de openingsetappe nadat de oorspronkelijke winnares, de Nederlandse Lorena Wiebes, uit koers werd gezet. Volgens de wedstrijdjury was haar fiets te licht. En de mannen die zijn bezig aan hun slotetappe, Jonas Vingegaard, is wel al zo goed als zeker eindwinnaar van deze Giro. Vanmiddag meer wolken, vooral in het zuiden en het centrum is er kans op lichte regen. We halen tot 24 graden. Morgen eerst brede opklaringen, al snel wordt het bewolkt. Lokaal is er kans op een bui, opnieuw dan tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Europabank, de bank die durft.
4: 3:04, goedemiddag. Op de buitenring rond Brussel, 10 minuten erbij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem, komt door een ongeval. Elders op de snelweg alleen lichte vertragingen. Nog wel dit op de E314 richting Maasmechelen. Moet het verkeer op de afrit Genk Centrum door een ongeval even over de pechstrook rijden. Let daar dus even op. En in Brussel uiteraard zijn langs het traject van de 20 kilometer door Brussel heel wat tunnels en straten afgesloten. Check even je route, hè, als je naar Brussel komt.
5: Radio 2, Weekendwijzer.
6: Romy de Ridder.
4: Lopers van die 20 kilometer, die heb ik al gezien bij de Vleet. Ik ben er zelfs al moe van geworden. Gewoon van er naar te kijken.
7: Hey, hey, hey. WRT Radio 2. When I was 6 years old, I broke my leg.

Ed Sheeran en Castle on the Hill. Als jij vandaag dat uitzicht hebt op een kasteel en op een soort van heuvel, dan zit jij in betere orde dan in het Brusselse centrum, denk ik. In ieder geval een druk weekend wel. Het laatste weekend van mei en sportief vooral. Want op dit moment wordt er gelopen. Meer dan 50.000 mensen doen er mee aan die 20 kilometer van Brussel. Wil je iemand aanmoedigen? Of iemand proficiat wensen die de eindmeet al heeft gehaald? Gooi het even in de app van Radio 2, altijd leuk. Er wordt natuurlijk ook gefietst vandaag, want we wachten nog op één ritwinnaar voor de Ronde van Italië. Iedereen kijkt natuurlijk naar de Fransman Paul Magnier vandaag. Je kan live kijken op VRT Canvas, kan je alles volgen, of op de website van Sporza. Nu, de truien zijn al wel verdeeld. Hè. Zonder ongelukken wordt de Deen Jonas Vingegaard eindwinnaar van die 109e Ronde van Italië. Mooi gaat ook vandaag in de bloemetjes gezet worden. Hè. Mooi in dat Italiaanse zonnetje en dan bloemen in de hand. Zeker wel. Nu over fietsen gesproken, onze DJ Sharon die zoekt nog een fietscompagnon. Rijmt lekker en is misschien ook wel iets voor jou. Hey, hey, Radio 2. Ben jij een grote fietsfan? Heb jij een koersfiets in je garage staan? Dan moet je zo meteen even goed luisteren. Na deze London Beat. And I've been thinking about you.

0: kwart over vier, nacht in Amsterdam, van Bazaar. Nog één keer.
1: Nacht in Amsterdam.
0: Ik heb jou net een klein leugentje verteld. Ja. De Ronde van Italië is niet live op VRT Canvas te zien. Daar zijn prachtige lentebeelden te zien, merk ik net. Maar wel gewoon te volgen via Sporza. Daar wordt je op de hoogte gehouden van de laatste ritzegen. Nu, waar ik niet over heb gelogen, is dat DJ Sharon opnieuw de fiets opgaat. En op zoek is naar een compagnon voor de BXL Tour 2026. Dat is over twee weken, zondag 14 juni. En ja, je rijdt dan eigenlijk met je fiets door de straten van Brussel. Geen auto's op dat moment op de wegen. Enkel gewoon honderden duizenden fietsers. Ik heb het zelf 2 jaar geleden mogen doen. Echt wel leuk hoor. Ik woon intussen al 4 jaar in Brussel. En toch heb ik plekken ontdekt die ik nog nooit eerder heb gezien. Dus dat is heel fijn. Nu, Sharon heeft haar eigen reden om mee te doen. Hoor je nu?
2: Misschien wel het leukste daaraan vind ik dat je aan het bewegen bent. Dus je bent bezig met je gezondheid aan het verbeteren. En dat terwijl je dat eigenlijk niet echt door hebt. Want ja, er is zoveel te zien. Je gaat door die tunnels. Je rijdt langs het Terkamerbos, wat prachtig is. Het Koninklijk Paleis. Om dan te stoppen aan het Atomium. Het is zo indrukwekkend om dat allemaal te zien van dichtbij. En van op de fiets. Ja, dat je dat eigenlijk niet door hebt dat je aan het fietsen bent. En ik vond dat echt heel fijn vorig jaar.
0: Ze kan jou overtuigen, hè. Geef maar toe. Ze heeft een goede overtuigingskracht. Nu, het is dus meer sightseeing dan echt doorfietsen. Dat is wel belangrijk om te weten.
2: We rijden in de categorie van 20 tot en met 25 kilometer. Dat is de laagste cyclocategorie, dus dat gaat ook niet zo heel erg snel. Ik denk dat dat voor de meeste mensen wel haalbaar moet zijn. En vooral, we gaan intussen tijd nog kunnen babbelen en genieten van het uitzicht. Het is niet de bedoeling dat we daar een wedstrijd gaan rijden of om ter snelste, voor alle duidelijkheid.
0: Ik hoor nu de helft van Vlaanderen even opgelucht zuchten. Gelukkig, geen wedstrijd. Nu, er is één ding wel heel belangrijk.
2: Belangrijke voorwaarde is wel dat je een koersfiets hebt of dat je die eventueel van iemand kan lenen in jouw omgeving. En een helm. Natuurlijk, uiteraard niet vergeten, want we willen geen ongelukken. Dus koersfiets, helm en je goed humeur. Ik ben echt op zoek naar mensen die het ook heel leuk vinden om het mee te doen. Die af en toe met mij eens kunnen lachen. Of waar we samen kunnen lachen, grapjes kunnen maken. Een beetje kunnen babbelen op de fiets. Ja, dat maakt het allemaal nog zoveel leuker. Dus die mensen die mogen zich zeker en vast inschrijven. Het is nu het moment, want daarna kan het niet meer.
0: Je hoort het, hè? Sharon die heeft er zin in. Nu jij nog natuurlijk, hè? Schrijf je in. Word die fietscompagnon van Sharon. Ik heb dat net verzonnen, maar ik vind dat eigenlijk een hele geweldige slogan. Dat doe je gewoon via het Radio 2-kanaal op VRT Max. Doorklikken naar Doe mee en dan kan je dus inschrijven, hè? En dan is er nog maar één ding dat je moet doen en dat is uiteraard zondag 14 juni in jouw agenda zetten.

0: Enrique Iglesias and Tired of Being Sorry. In 1995 heeft hij enkele hits in het Italiaans ook ingezongen. En op een apart album gezet, echt waar. De Spaanse Enrique die zingt dus ook in het Italiaans. En als je je afvraagt hoe klinkt dat dan, wel zo. Goed toch eigenlijk, hè? Wat kan die man niet? Nu, dinsdag meer Italiaans op je radio.
1: Dinsdag op Radio Bene.
0: Radio Bene Italiaanse 40.
1: Want ook wij vieren de Italiaanse feestdag.
0: Met de grootste Italiaanse evergreens.
1: Stem nu op jouw favorieten via het Radio Bene kanaal op VRT Max.
0: Radio Bene Italiaanse 40.
1: Dinsdagnamiddag vanaf 1 uur op Radio Bene.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
3: C'est si bon.
0: Lotto zoekt eigenaars.
4: Ah.
0: En heeft er weer eentje gevonden.
4: Ah.
0: Want elke laatste zaterdag van de maand maak je kans op je droomwoning ter waarde van 750.000 euro.
4: Hola.
0: Word jij de volgende?
4: Ja, zeker.
0: Lotto.
4: Aanwezig.
0: Omdat het kan. Info over budget en voorwaarden op lotto.be.
5: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin. Home again.
6: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
7: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
5: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
6: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
5: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
1: Elke dag telt voor twee.

0: Shakira en Zoo. Ik krijg in de app van Radio 2 een berichtje van Jasmin de Bels uit Locristi. Die laat weten dat haar vriend Jonas de 20 kilometer van Brussel heeft uitgelopen. En op een zotte tijd, denk ik wel. 1:41. Lijkt mij heel snel. En Jasmin zegt ook in de app van Radio 2, ik ben een vierlief. Mooi. Liefde op een zondagnamiddag. Goed gedaan, Jonas. Dikke, dikke chapeau. En als cadeautje van mij krijg je te horen wat er bij jou in de buurt allemaal te beleven valt, zie.
1: Weet wat er leeft in jouw buurt.
2: Radio 2 in Antwerpen.
0: Wat is er zoal te beleven in Antwerpen, Els?
3: Bij Ice Skating Center Mechelen hebben ze het ijs ondertussen geruild voor een leuke en toegankelijke rollerskatingpiste waar je je helemaal kan uitleven. Je kan retro rollerskates huren of je eigen skates meebrengen en op vrijdag wordt de piste een rollerdisco. En het terras is omgebouwd tot een gezellige zomerbar voor wandelaars, fietsers en skaters. Passeer je volgende week in Klein-Brabant, dan kan je in Kasteel Ducel naar de tentoonstelling Talking Heads met portretten van de familie Ducel, van statige hertogen tot bescheiden bedienden. Achter elk gelaat zit een verhaal. Je kan je bezoek in Hingenen combineren met een wandeling in het park en een drankje in de mobiele zomerbar. En mocht je het nog niet weten, op Spoor Oost in Borgerhout is de Sinkse Voor open gegaan voor maar liefst 5 weken. Lekkere smoutenbollen en veel kermisplezier dus. Op zon- en weekdagen is de Voor open tot middernacht, op vrijdag tot 1 uur en op zaterdag tot 2 uur 's nachts. En op vrijdag is er extra kinderanimatie van 4:30 tot

0: 20 voor 5 zijn we. Sister Sledge is dit. Lost in Music. Nu ben je misschien ook wel fan van dit bijvoorbeeld. That's life. That's what all the people say. Ah, hoort je meteen rustig van, hè? Helmut Lotti, die That's Life covert. Of dit. Fly me to the moon. Let me play up there with the stars. Yannick Bovy. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. Die Fly Me to the Moon covert. Ja, als je dus fan bent van dit soort dingen, blijf dan even luisteren, want zometeen komt de koningin van de Red Pack eraan.
1: Evelien van Hamme is de commentaar op sociale media beu.
2: Waarom vinden we geen rust in wie dat wij zelf zijn?
1: Bavo Mortier heeft verlatingsangst.
3: Een gevoel waar dat je zelf het gevoel hebt dat je niet genoeg bent voor iemand.
1: En Mohsin Abbas vindt eindelijk een balans tussen carrière en gezin.
4: Het was echt een breekpunt in onze relatie waar dat was van zo kan het niet meer verder.
1: Alles goed?
5: Een Radio 2 podcast van Evi Graaiaert. Ook bij bekende Vlamingen gaat niet altijd alles goed. Ik zoek naar antwoorden samen met mijn team van experten en coaches.
1: Alles goed?
5: Elke dinsdag een nieuwe podcast op VRT Max.
6: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
7: Oei, wacht, hè.
8: Rustig,
7: rustig niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze niet mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar nachtje blijven, dan komt hij naar niet terug. Ha, die bedden, die trekken daarop niks.
8: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
6: Prima, prettige avond.
7: Mooi, ik had dat wel gevonden.
9: Ja, ja, zeker. Ja.
5: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Ken het? KBC beweegt met je mee.
10: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
11: promo koken.
12: Allee, verras mij eens.
10: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
12: Dat ga ik eens proberen.
10: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
13: Elke dag telt voor twee.
5: Radio 2.

0: Sergio Mendes en de Black Eyed Peas. Maskenada. Ja hoor. De koningin van de Red Pack is erbij gekomen. Goedemiddag, DJ Vanessa van Hoven.
1: Goedemiddag. Ja, dat hoor ik graag, die trompetjes die
0: beginnen. Het zou wel zijn. Ik moet ook meteen aan jou denken. Dat is zo voor mij. Ik hoor die trompet en dan denk ik aan... De Red Pack, Vanessa van Hoven, ja. Ik kan dat, dat is, bij mij is dat één.
1: Nu straks... Ja, wat een mooie associatie.
0: Zeker wel. Straks ga jij opnieuw iedereen verwennen met de beste crooners op Radio Bene. Wat mogen we verwachten? Heb je al, weet je al met welke song je gaat beginnen bijvoorbeeld? Of?
1: Het is altijd Frank Sinatra. Hij is al 13 jaar de opener. Maar met welke ik nu vandaag begin, dat durf ik nu niet zeggen. Maar het is wel zoveel jaar geleden dat Nelson Riddle, grote bandleider, geboren is in juni 1921. Dus
0: man.
1: Ja, een beetje muziek van Nelson Riddle. In de show straks.
0: Leuk. Nu groter nieuws is er wel, hè. Naar jaarlijkse gewoonte is er de Red Pack live in concert. Komt gewoon terug.
1: Het komt terug en het komt nog één keer terug.
0: Ja, dat weten we. Dat, ja, het gaat de laatste keer zijn.
1: Het gaat de allerlaatste keer zijn. En ik wil er ook meteen bij zeggen, het is bedoeld voor de radio. Het concert wordt opgenomen voor radio, niet voor televisie. Dus mensen die al jaren denken van, kijk, het komt inderdaad elk jaar terug. We zullen er wel eens werk van maken. Het is nu of nooit.
0: Oh.
1: En je wilt dat, denk ik, toch eens gezien hebben.
0: Ja, tuurlijk. Ik verkoop het als kei leuk nieuws, maar er is eigenlijk ook een klein beetje wat tristesse in. Het is wel jammer, niet?
1: Nee, dat is eigenlijk... Nee, weet je, aan alle mooie liedjes komt een einde. En we gaan er zo'n tof slot aanbreiden. Het is een best-of concert. Best of Christmas.
0: Oef.
1: Dus je gaat heel veel liedjes al gehoord hebben. We hebben ook de beste artiesten opnieuw gevraagd. Ik kan al drie namen meegeven.
0: Graag. Maar ja, tuurlijk. Ja. We gaan de luisteraar... We moeten ze iets geven. Vanessa, kom aan.
1: Vind ik ook. Dan geef ik ze met heel veel plezier. Helmut Lotti.
0: Goed.
1: Goed, hè. Die wou ik er heel graag staan. Oké. Okay. Misschien ook nog de handen op elkaar voor Lies.
2: Yeah.
1: Die heeft 3 jaar geleden als we haar debuut gemaakt met een big band. En iedereen is daar stijl
0: van. Beetje vast waardig geworden.
1: Ja. Zo straf. En Yannick Bovy.
0: Uiteraard. Ja. Ook nog voor hem. Ah ja.
1: De grootste groener van ons land. Die ook weer mijn co-presentator zal zijn. Er komen nog namen, maar dat zijn degenen die al met zekerheid hebben toegezegd.
0: Oké. Okay, onder die namen die gaan zingen, zit daar dan misschien toevallig ook een Vanessa die mee gaat zingen?
1: Dat wordt allemaal nog bekeken. Maar mocht ik de hele ploeg en de VRD Big Band en Helmut Lotti zo gek krijgen om nog eens een klein duetje te doen,
0: maar ja,
1: dan ga ik niet nee zeggen.
0: Mijn mama is vorig jaar gekomen en zij zei meteen, het was waanzinnig en vooral Vanessa. Ze was een grote fan van jou ook echt.
1: Ja.
0: Om jou te horen, te zien in dat kleed, te zingen. Ja. Ja.
1: Maar waanzinnig, dat kan van alles betekenen. Hè,
0: nee, echt goed. Nee, als hier echt goed. Dus okay. Wil jij Vanessa en al de rest uiteraard, Helmut Lotti, Yannick Bovy en Lies en nog veel meer.
1: Ja.
0: Live zien, dan kan dat gewoon op 8 november. Is het de datum, hè?
1: Ja, en dan geven we 2 concerten. Eentje om 2 uur en eentje om 7 uur.
0: In de Koningin Elisabethzaal.
1: Dat is onze vaste stek ondertussen. Een van de mooiste, meest bereikbare zalen van het land. Dus echt, ja, kom maar af.
0: Geweldig. Tickets kunnen we nu al vinden op ons Radio Bene-kanaal op VRT Max. Kan je gewoon al ticketjes scoren. En het is dus een nu-of-nooit verhaal. Dus mannen, gewoon doen eigenlijk, hè?
1: Heel graag. We gaan er iets moois van maken. We're going out with a bang.
0: Zeker wel. En met een bang, ik kan al een voorproefje nu eigenlijk geven, hè? Dit is Yannick Bovy met Fly Me To.

Rod Stewart en Young Turks. Het is bijna 5 uur. En na 5 uur gaan we gewoon door met nog een uur Radio 2 Weekendwijzer. Ja, we gaan het hebben over Thriller. Echt waar. En nee, we gaan het niet hebben over Michael Jackson of over de song Thriller van Michael Jackson. Nee, we gaan de boekenkast inkruipen. Dat dus en nog veel meer muziek natuurlijk na 5 uur hier bij Radio 2.

0: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoopman.
1: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
2: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
0: Immoscoopman.
3: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
2: Zometeen thriller op Radio 2. Ja, jongens, vooral voor de boekenliefhebbers.
4: Elke dag, telk voor twee. WRT Radio 2.
5: 5 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Iris van Impen. Bij een actie in de Brusselse wijk Peterbos is een groot deel van een drugsbende opgerold. Veel bezoekers kregen vandaag een verrassende kijk op grote werven tijdens Open Wervendag. En Parijs viert de Champions League van PSG in mineur. De winst na de chaos en de vernielingen van gisteren. De Brusselse federale gerechtelijke politie heeft deze week 27 mensen opgepakt bij een grootschalige actie tegen een drugsbende die actief was in de beruchte wijk Peterbos in Anderlecht. De politie gaat ervan uit dat de drugshandel in Brussel een zware slag is toegebracht. Koen Braakman, wat weten we?
6: Wel, de actie vond vorige dinsdag plaats. Er waren verschillende huiszoekingen in het Brusselse. Er werden drugs gevonden, wapens, 10.000 euro's aan cash en ook auto's. 27 mensen werden dus opgepakt en de onderzoeksrechter heeft er al 10 aangehouden. De actie was gericht tegen het hele netwerk van de bende, zegt Anne Berger van de federale politie.
7: We hebben verschillende lagen kunnen arresteren. Zowel de mensen die drugs op straat verkopen, als de mensen die de logistiek regelen, als de mensen die dan nog een laag hoger staan en die ervoor zorgen dat de drugs Brussel binnenkomt en dat die herverdeeld en herverpakt wordt. Dat is wel een grote klap voor het milieu in Brussel, drugsmilieu in Brussel, maar het probleem is natuurlijk nog niet opgelost.
6: Het onderzoek naar de bende werd vorig jaar al opgestart. De politie geeft niet meer uitleg, maar volgens onze informatie zou het gaan om een drugsbende waarvan de leider en 40 leden binnenkort voor de rechter moeten komen voor de grootschalige invoer van cocaïne uit Zuid-Amerika. En je hoorde al, de politie maakt zich sterk dat de drugshandel in de hoofdstad een gevoelige slag is toegebracht, maar de strijd is dus nog niet gestreden.
5: Dankjewel, Koen. 73.000 bezoekers gingen vandaag langs op een van de bijna 130 werven in Vlaanderen tijdens de 19e Open Wervendag. In Bertem bijvoorbeeld wordt een stalen boogbrug gebouwd die ze komend najaar over de E40 zullen leggen. Gunter Joosse volgde daar de rondleiding.
8: We zitten ongeveer aan een totaal van, ik ga nog even mijn spiekbriefje kijken, 1800 ton staal.
9: Een ingenieur legt haarfijn de details uit van de nieuwe boogbrug die naast de snelweg in elkaar wordt gelast. Dan volgt letterlijk het hoogtepunt. Een klim tot 35 meter hoog in de brug. En dat maakt indruk.
10: Een heel mooi uitzicht.
8: Wij wonen hier in de buurt, kinder. Ik zie mijn huis kinder van hieruit. En dan als ik op die steenweg rijd, dan zie ik eigenlijk de brug al van in de verte. Het gaat iets schoon zijn. Heel indrukwekkend. Ja, je kunt echt heel ver kijken en echt leuk om te zien.
11: Het is echt mooi. Maar boven komen, dat is gaan. Maar beneden, dat weet ik nog niet.
9: De werken aan de brug veroorzaken best wat verkeershinder. Agentschappen Wegen en Verkeer is blij dat het nu eens kan laten zien wat er precies in de werf gebeurt, zegt woordvoerder Anton de Koster.
12: Vandaag is een kans voor ons om eigenlijk de werf achter de schermen te laten zien en om ook een beetje uitleg te geven bij waarom er nog altijd een snelheidsbeperking geldt in de werfzone en andere praktische zaken.
9: Meer dan 1300 bezoekers zijn hier vandaag komen kijken.
5: In Parijs wordt de overwinning gevierd van voetbalclub Paris Saint-Germain tegen Arsenal in de Champions League. De spelers zijn zo'n kwartier geleden geland. Maar inmiddels is ook duidelijk dat het geweld gisteravond na de overwinning grootschalig was met honderden gewonden. Frank Renaud.
13: In heel Frankrijk kwam het tot gewelddadigheden, zoals vechtpartijen met de politie, plunderingen van winkels, brandstichting en vernielingen. In totaal zijn 780 mensen opgepakt, maakte de minister van Binnenlandse Zaken bekend. Een groot deel van de arrestaties had plaats in Parijs. Daar werden ook tientallen minderjarige relschoppers aangehouden. Er vielen veel slachtoffers. Zeker 219 mensen raakten gewond, van wie 8 ernstig. Ook werden 57 politiemensen verwond. In Parijs viel 1 dode, een motorrijder die 's nachts tegen een betonblok aanreed op een afgesloten afrit. De Franse regering en de burgemeester van Parijs noemen het geweld onacceptabel. De slachtoffers en de schade werpen een schaduw over de feestelijkheden die nu gaande zijn in Parijs rond de huldiging van de voetballers van PSG.
5: Hulporganisaties in Zuid-Soedan waarschuwen dat de vluchtelingensituatie in Zuid-Soedan onhoudbaar wordt door de blijvende instroom van vluchtelingen uit Soedan. Daar is al meer dan 3 jaar een burgeroorlog aan de gang en vele vluchten naar het zuiden. Stijn Verkruijsen is in een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan.
10: Zuid-Soedan is hoofdzakelijk christelijk, maar in dit vluchtelingenkamp bij de hoofdstad Juba horen we vooral de oproep tot het moslimgebed. De meerderheid van de vluchtelingen hier komt dan ook uit Soedan, waar vooral moslims wonen. Een man uit El Fasher in de Soedanese regio Darfur drukt zijn dankbaarheid uit voor de gastvrijheid van de Zuid-Soedanezen. Maar daar zijn grenzen aan. We worden in het kamp voortdurend aangeklampt door mensen die klagen dat ze geen voedsel, geen medische hulp krijgen. Er is gewoon te weinig hulp voorhanden voor zoveel mensen. Zuid-Soedan vangt nu al 1,6 miljoen vluchtelingen uit Soedan op. En dat zet het humanitaire systeem onder zware druk, zegt Chris Niamandi van de organisatie Save the Children.
14: So this is straining the services that we already in South Sudan.
10: En dat terwijl Zuid-Soedan zonder die instroom al een humanitaire ramp meemaakt.
5: Op het Grand Slam tennistoernooi van Roland Garros in Parijs heeft Magali Kempes zich geplaatst voor de kwartfinales in het dubbelspel. Samen met haar Sloveense dubbelpartner Andrea Klepac klopte ze een Slovaaks-Brits duo in 2 sets, 6-2 en 7-5. In de kwartfinale nemen ze het op tegen een Tsjechisch-Amerikaans duo. En ook Elise Mertens speelt nog in het dubbelspel. Haar wedstrijd is ten vroegste morgen. Overal droog vanavond en vannacht met wolken en opklaringen. Minimaal tussen 8 en 16 graden. Morgen halen we nog 24 graden. Eerst zijn er opklaringen. In de namiddag is het bewolkt met hier en daar een bui. We hadden het over de grootschalige actie tegen een drugsbende in de wijk Peterbos in Anderlecht. De politie pakte 27 mensen op en vond ook drugs, wapens en tienduizenden euro's aan cashgeld. Meer op vrtnieuws.be.
15: Tegels, natuursteen, parket in Bermo.
16: 6:05 op de buitenring rond Brussel. 10 minuten vertraag je daar tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem.
17: Radio 2, Weekendwijzer.
18: Romy de Ridder.
16: Goedemiddag.

Christina Aguilera, Pink Maya and Lil Kim, Lady Marmalade. Ja, zingen kunnen ze. In Brugge organiseren ze een thrillerfestival. Echt waar. Plaats Delict, zo heet het. De ideale plek als jij enkel en alleen maar thrillerboeken in jouw boekenkast hebt staan. Maar voor we het daarover hebben, eerst nog een meer uitgelaten plaat. Van Davina Michel. Die trekt een fles champagne open en jij bent uitgenodigd. Ideaal voor een zondag.

0: En kijk, papa doet die champagne. Stil champagne. Het is 16:15. Gaat er ook champagne vloeien op het Trillerfestival in Brugge? Dat is een vraag voor Audrey. Hallo, goedemiddag Audrey.
1: Hey, hallo, dag Romy.
0: Jij bent mede-organisator eigenlijk van dat Trillerfestival Plaats Delict. Nu, ik ben wel benieuwd, waarom ben jij zo'n grote fan van het genre thriller?
1: Wel, misschien ben ik een beetje verslaafd om niet te kunnen slapen misschien. Ik hou er gewoon van dat een thriller je op elk moment kan wakker houden.
0: Ja. Maar jij kan dan echt uren in je bed liggen en lezen.
1: Ja, helaas wel. Niet zo goed als ik de dag erna moet werken, maar het is wel een fijn gevoel.
0: Oké. Okay. En heb je dan geen nachtmerries? Want daar zou ik last van hebben, denk ik.
1: Ja, als het wel een heel eng boek is, toch wel een beetje, ja. Ja, maar het blijft verslavend. Dus het is een beetje een balans, een evenwicht tussen de twee.
0: Zeg, als je nu on the spot het beste thrillerboek dat je ooit hebt gelezen moet zeggen, wat zou het dan zijn? 3, 2, 1.
1: A Good Girl's Guide to Murder van Holly Jackson.
0: Ja. Ah, wel. Kijk, voilà. Meteen al een boekentip ontfrutseld, zie. Nu, daar bel ik jou helemaal niet voor, want we hebben eigenlijk een festival. Hè. Al die gelijkgezinden, al die grote thrillerfans, die brengen we samen naar Plaats Delict in Brugge. De derde editie al intussen van dat thrillerfestival. Vertel eens.
1: Ja, het is ooit begonnen als een thrillerfestival met de ode aan natuurlijk de Aspenboeken, die zich afspelen in Brugge natuurlijk. Maar ondertussen is het al gegroeid naar een groot 10-daags thrillerfestival, die ook ondertussen al gaat over podcast, true crime. We proberen het echt heel breed te trekken voor alle liefhebbers van crime en thrillers.
0: Want je denkt eigenlijk, als je dat hoort, het thrillerfestival Plaats Delict. Ik krijg al een klein beetje kippenvel dan over mijn lijf. Het klinkt veel enger dan het eigenlijk is. Het is eigenlijk gewoon keileuk.
1: Ja, eigenlijk wel. We proberen heel veel mensen samen te brengen, zodat je eens kan praten over de fijnste boeken die je al hebt gelezen. Of ook dingen kan bijleren van, ja, hoe werkt dat eigenlijk echt in een assisezaal? Voor ons is dat ook heel belangrijk om eens meer daarover te weten en niet enkel te focussen op de dramatische politie-series bijvoorbeeld, die populair zijn momenteel.
0: Oké, dus er valt echt wel van alles te doen eigenlijk. Hè? Neem ons eens kort mee door het programma dan.
1: Ja, als ik iets kan aanraden aan de mensen thuis, zou ik heel erg de openingsavond aanraden. De focus daarin is vooral vrouwen in de thrillerwereld. Dus dat is komende donderdag met Ines Nijs, Sophie Delporte en Anja Filier. En dan, we sluiten het festival meteen al ook af met een hele leuke avond. Vooral voor de true crime liefhebbers. Want we nodigen wetsdokter Babette van Rafelgem uit, de advocaat Daphina Simons en VRT-journaliste Caroline van den Bergen voor een hele leuke avond rond de echte feitjes in de autopsiezaal en de assisenprocessen. Dus het wordt heel erg fijn. En als je nog eens iets heel origineels wil doen, op 10 juni organiseren we ook een slow reading in het gerechtgebouw van Brugge. Daar mag je normaal niet binnen in de bibliotheek, maar wij hebben dat kunnen regelen. En dus heel uniek kan je daar van 11 tot 4 doorlopend komen lezen. Dus dat is heel fijn.
0: Oké, een openingsavond Ladies of Crime, een slotavond van autopsietafel tot assisezaal. Klinkt al heel interessant. En dan kan je dus ook nog toegang krijgen tot dat gerechtsgebouw daar. Of toch de bib van het gerechtsgebouw daar. Ja, je kan alles gewoon op het gemakje nalezen, want het is natuurlijk veel. Het is nog veel meer dan dit zelfs. Dat kan gewoon op de website brugge.bibliotheek.be en dan schuine streep Plaats Delict. Zo is het, hè?
1: Ja, exact.
0: Geweldig. Vanaf nu donderdag ga jij nog minder slapen, Audrey. Dan ga je gewoon nog meer thriller lezen.
1: Ja, dat denk ik wel. Ik zal niet zoveel slapen de komende weken.
0: En dan, kijk, tot en met donderdag wens ik jou dus nog heel veel uren slaap en een goede nachtrust toe. Merci om even te bellen.
1: Ja. Merci.

0: de Proximus Business Packs. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd online dankzij het snelste netwerk en onze business services en cybersecurity oplossingen. Meer info op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Allee, verras mij eens.
1: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
3: Dat ga ik eens proberen.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Radio 2. Radio 2.

Queen en I Want to Break Free. Nog voor 6 uur hier op Radio 2. Zeker wel. Een opwarming voor als je vanavond naar de OG's gaat kijken. Want om 8:30 staan Karen, Christel en Kathleen voor de zoveelste keer in de Afwasdome in Antwerpen. En denk je, oh, ik heb eigenlijk vanavond nog geen plannen. Ik wil wel een zondagavond meezingen met K3. Kan gewoon. Want er zijn nog tickets voor deze avond. Gewoon naar de website van de Afwasdome gaan. And there you go. Als je grote fan bent van Lenny Kravitz, eerder dan van K3, dan moet je nu gewoon aan die volumeknop draaien. Helemaal naar rechts, zet alles open. Dit is Are You Gonna Go My Way?

Lenny Kravitz. And Are You Gonna Go My Way? Er is nu op dit eigenste moment een feestelijke voorstelling aan de gang. Van de musical Next to Normal. Het wordt gespeeld door mooie namen, maar vooral ook in een nieuw theater. In gewoon echt een gloednieuwe studio. En ook door een gloednieuw theaterhuis, KD Producties. Producties. Dat was een beetje Vlaams en Engels te samen. KD Producties. Daar gaan we het zo meteen nog over hebben. Eerst is het 17:30 geworden op de buitenring rond Brussel. 10 minuten filegolven tussen Oudergem en Zaventem. En ook 10 minuten erbij op de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Linkeroever en de Kennedy Tunnel.

0: Gracie Abrams. En I Love You, I'm Sorry. Zet het in je agenda als je fan bent, want volgende week vrijdag 5 juni start de ticketverkoop voor Gracie Abrams, haar tour. The Look of My Life tour. Ze komt naar Antwerpen, ze komt naar de AFAS Dome op zowel 15 als 16 april volgend jaar, 2027. En ik denk dat dat wel een ticketoorlog kan worden. Dus vrijdag 5 juni, wees er als de kippen bij als je graag tickets wil scoren.
1: Wij waren zo'n onverantwoordelijke varkens, hè.
2: Bij onze Luc Wijns en Ayana Doucouré van Knokhof. Margot, wat gaat er gebeuren?
3: Binnen een klein uurtje kan ik jullie alles vertellen over al dan niet Brad Pitt in Dendermonde.
2: Goedemorgen, Maxime.
4: Doe jij dagcrempjes?
2: Ja, dagcrempjes.
4: Ah,
2: ja,
4: een avondcrempje ook.
3: Zie je wel, mooi glow heb je.
4: Heerlijk.
3: Dat is waar, hè.
2: Siska Schoeters en Niels de Stadsbader, goedemorgen.
5: Er heeft mij gisteren voor het eerst iemand terug jonger geschat dan ik ben.
6: Heb ik dagelijks voor. Luister volgende week opnieuw, elke ochtend op Radio 2 en VRT Max.
7: Goedemorgen, morgen.
8: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
9: Sorry, maar het is WK.
10: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung 55-inch OLED 4K Smart TV voor €777. Alleen bij Mediamarkt.
11: Radio 2.

0: Fame van Irene Cara. Zeg je dat eigenlijk zo?
1: Irene Cara.
0: More American.
1: Irene.
0: Het is Irene. Lekker Vlaams van mij. Wat ook een klein beetje Vlaams is, is het weekend is ten einde. En iedereen kijkt toch ook wel een klein beetje op tegen maandag.
1: Ja, inderdaad.
0: Begin van de week, werkweek. Maar dat is pas morgen. En zo heet jouw programma, Radio 2, morgen maandag.
1: Dus eigenlijk... Ik zag jou al komen met een brugje.
0: Ah ja. Ja, we mogen er eigenlijk nog niet te veel aan denken, want vanavond is het nog een hele avond veel muziek op Radio 2. En beter nog, de luisteraar thuis is de DJ.
1: Dat is waar. Eigenlijk is dit het enige programma waarin je zelf de muziek kan bepalen en waarin je platen kan aanvragen. Alleen moet je het wel aanvragen voor iemand anders. En dat maakt echt dat op zondagavond dat er heel veel liefde wordt verspreid. Het is echt een programma tegen de verzuring, want ja, je maakt gewoon mensen blij. Veel mensen nemen er dan ook wel hun tijd voor om zo'n leuk berichtje te sturen voor iemand. En iemand echt te verrassen.
0: Oh ja.
1: Dus dat mag altijd. Maar je mag ook gewoon droogweg. Ik zie ons moeder graag, dus graag deze plaat voor haar.
0: Zolang het maar een plaat is voor iemand, dan zijn wij eigenlijk blij. Hè?
1: Ja, voilà. En wij laten jou dan weten via de app om hoe laat we die plaat zullen uitzenden. En als er een mooie boodschap bij staat, dan gaan we dat ook gewoon voorlezen. Dus dan kan je moeder of wie dan ook op de hoogte brengen dat er iets leuks aankomt.
0: En dat voorlezen kan Caroline als de beste. Met heel veel gevoel en liefde.
1: Mooi.
0: Oké, na 6 uur dus hier op Radio 2. Hè?
1: Ja, en laat nu al gewoon even weten welke plaat kan ik straks draaien na 6 uur. Over een kwartiertje gaan we eraan beginnen. En voor wie is die? Dus ja. Stuur maar gewoon even door.
0: Laat maar komen.

0: 10 voor 6 zijn we, dus over 10 minuten. Begint Caroline de Bekker eraan. Dan is het dus tijd voor Radio 2 morgen maandag. Er komen al verzoekjes binnen in de app van Radio 2, maar dat mag nog veel meer zijn. Hè. Voor wie wil jij een song aanvragen en vooral ook waarom? Laat het weten in de app van Radio 2. Dan kunnen we daarna 6 uur mee aan de slag. Nu nog 1 ding wat ik jou nog wil vertellen tijdens deze Radio 2 weekendwijzer. Dat is The Next to Normal, een musical wat op dit eigenste moment in Lint eigenlijk ja, bezig is aan een feestelijke voorstelling. De allereerste keer dat ze het spelen. Next to Normal doet misschien bij jou al, als je een beetje musical fan bent, een belletje rinkelen. Je hoort hier regisseur van dienst Ilse.
1: De musical is 18 jaar geleden geschreven, is op Broadway geweest, heeft inderdaad heel veel prijzen gewonnen en komt nu dus naar Vlaanderen eindelijk. Daar hebben we allemaal op gewacht, want wij als musical-liefhebbers zijn grote fan van deze musical.
0: Het zal wel zijn en eindelijk hebben ze kunnen laten zien vandaag aan waar ze aan hebben gewerkt natuurlijk. Acteur Jan Schepens doet mee en die komt hier echt net van het podium, nog licht buiten adem zelfs.
2: Oh mijn god, dat is zottekes. Ja, het is voor alle acteurs, is toch wel een beetje een marathon lopen. Maar het was fantastisch. Staande ovatie. De mensen vinden het een heel, heel, heel mooie voorstelling. Dus ik ben super, super ontroerd, maar super blij ook. Ja.
0: Het verhaal van Next to Normal is alles behalve normaal. Niet simpel zelfs. Hier legt Jan het nog een keertje uit.
2: Het is een hele mooie, ontroerende voorstelling over een gezin waar de moeder een bipolaire stoornis heeft. Anne van den Broek speelt die rol. Fantastisch. En dat is heftig. Dat gezin staat daardoor heel hard onder druk. En ik speel de man die alle bordjes draaiend wil houden. Die de boel in goede banen wil blijven leiden. Maar dat is heel, heel erg moeilijk. Dus het zijn heel, heel, heel leuke stukken, heel emotionele stukken ook. Het is echt, eigenlijk is het een beetje zoals een bipolaire stoornis, het stuk. Met hoogtes en laagtes. Gelijk het leven eigenlijk. Hè?
0: Mooi. Next to Normal, de musical met onder andere dus Anne van den Broek en Jan Schepens. Gaat nog door tot en met 21 juni in Lint kan je dat doen. Of kan je bekijken, info en tickets vind je gewoon via kdproducties.be. Trouwens ook een nieuw theaterhuis, KD Producties. Dus iets om in de gaten te houden.
3: Well now. We call this the act of mating. But there are several other very important differences between human beings and animals that you should know about.

0: Met de Super Plus Deals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Allee, verras mij eens.
0: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
2: Dat ga ik eens proberen.
0: Koken en besparen doe je met de Super Plus Deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Radio 2 in Antwerpen, live.

0: Bloodhound Gang and the Bad Touch.
1: You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel.
0: Het is 5 voor 6, zometeen Radio 2, morgen maandag. Caroline de Becker, die zit klaar voor jou. Dus blijf gewoon gerust bij Radio 2. Veel plezier. Dit is de laatste die je van mij krijgt. Gustavo Lima. Die van het Tjetje Dretje, hè.

0: en vlucht op elizawashere.be.
1: Het is Bol-tiendaagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag AEG Ecoline drogers tot 75 euro korting. En Dove en Dove Manless Care tot 60% korting op de meest getoonde prijs. Score nu alle deals bij Bol.
2: De Proximus Business Packs. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd online dankzij het snelste netwerk en onze business services en cybersecurity oplossingen. Meer info op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
3: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
4: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
5: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
3: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
4: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
3: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
6: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
7: En goedenavond. Wie zullen we vanavond eens blij maken met een plaat? Stuur door voor wie ik welk nummer kan draaien en dan brengen we dat in orde. Hè? Eerst het nieuws.

0: 6 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Iris van Impen. Bij een actie in de Brusselse wijk Peter Bos is een groot deel van een drugsbende opgerold. Veel bezoekers kregen vandaag een verrassende kijk op grote werven tijdens Open Wervendag. En Parijs viert de Champions League winst van PSG in mineur na de chaos en vernielingen van gisteren. De Brusselse federale gerechtelijke politie heeft deze week 27 mensen opgepakt bij een grootschalige actie tegen een drugsbende die actief was in de beruchte wijk Peterbos in Anderlecht. De politie gaat ervan uit dat de drugshandel in Brussel een zware slag is toegebracht. Koen Braakman, wat weten we?
1: Wel, de actie vond vorige dinsdag plaats. Er waren verschillende huiszoekingen in het Brusselse en daar waren 300 politiemensen bij betrokken, wat toch zeer veel is. Er werden drugs gevonden, wapens, 10.000 euro's, cash en auto's. 27 mensen werden dus opgepakt en de onderzoeksrechter heeft er 10 aangehouden. De actie was gericht tegen het hele netwerk van de bende, zegt Anne Berger van de federale politie.
2: We hebben verschillende lagen kunnen arresteren. Zowel de mensen die drugs op straat verkopen, als de mensen die de logistiek regelen, als de mensen die dan nog een laag hoger staan en die ervoor zorgen dat de drugs Brussel binnenkomt en dat die herverdeeld en herverpakt wordt. Het is wel een grote klap voor het milieu in Brussel, drugsmilieu in Brussel, maar het probleem is natuurlijk nog niet opgelost.
1: Het onderzoek naar de bende werd vorig jaar al opgestart. De politie geeft daarover niet meer uitleg, maar volgens onze informatie zou het gaan om een drugsbende waarvan 40 leden binnenkort voor de rechter moeten komen voor de grootschalige invoer van cocaïne uit Zuid-Amerika.
0: Dankjewel, Koen. 73.000 bezoekers gingen vandaag langs op een van de bijna 130 werven in Vlaanderen tijdens de 19e Open Wervendag. In Bertem bijvoorbeeld wordt een stalen boogbrug gebouwd die ze komend najaar over de E40 zullen leggen. Gunter Joosen volgde daar de rondleiding.
3: We zitten ongeveer aan een totaal van, ik ga nog even mijn speakbriefje kijken, 1800 ton staal.
4: Een ingenieur legt haarfijn de details uit van de nieuwe boogbrug die naast de snelweg in elkaar wordt gelast. Dan volgt letterlijk het hoogtepunt. Een klim tot 35 meter hoog in de brug. En dat maakt indruk.
5: Een heel mooi uitzicht.
6: Wij wonen hier in de buurt. Kinder, ik zie mijn huis kinder van hieruit. En dan als ik op die steenweg rijd, dan zie ik eigenlijk de brug al van in de verte. Het gaat iets schoon zijn.
7: Heel indrukwekkend. Ja, je kunt echt heel ver kijken en echt leuk om te zien.
8: Het is echt mooi. Maar boven komen, dat is gaan. Maar beneden, dat weet ik nog niet.
4: De werken aan de brug veroorzaken best wat verkeershinder. Agentschappen Wegen en Verkeer is blij dat het nu eens kan laten zien wat er precies in de werf gebeurt, zegt woordvoerder Anton de Koster.
9: Vandaag is een kans voor ons om eigenlijk de werf achter de schermen te laten zien en om ook een beetje uitleg te geven bij waarom er nog altijd een snelheidsbeperking geldt in de werfzone en andere praktische zaken.
4: Meer dan 1300 bezoekers zijn hier vandaag komen kijken.
0: Hulporganisaties in Zuid-Soedan waarschuwen dat de vluchtelingensituatie in Zuid-Soedan onhoudbaar wordt door de blijvende instroom van vluchtelingen uit Soedan. Daar is al meer dan 3 jaar burgeroorlog. Vele vluchten naar het zuiden. Stijn Verkruijsen is in een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan.
10: Zuid-Soedan is hoofdzakelijk christelijk, maar in dit vluchtelingenkamp bij de hoofdstad Juba horen we vooral de oproep tot het moslimgebed. De meerderheid van de vluchtelingen hier komt dan ook uit Soedan, waar vooral moslims wonen. Een man uit El Fasher in de Soedanese regio Darfur drukt zijn dankbaarheid uit voor de gastvrijheid van de Zuid-Soedanezen. Maar daar zijn grenzen aan. We worden in het kamp voortdurend aangeklampt door mensen die klagen dat ze geen voedsel, geen medische hulp krijgen. Er is gewoon te weinig hulp voorhanden voor zoveel mensen. Zuid-Soedan vangt nu al 1,6 miljoen vluchtelingen uit Soedan op en dat zet het humanitaire systeem onder zware druk, zegt Chris Niamandi van de organisatie Save the Children.
11: So this is straining the services that we already in South Sudan.
10: En dat terwijl Zuid-Soedan zonder die instroom al een humanitaire ramp meemaakt.
0: In Parijs wordt de overwinning gevierd van voetbalclub Paris Saint-Germain tegen Arsenal in de Champions League. De spelers zijn onderweg naar de Eiffeltoren. Maar inmiddels is ook duidelijk dat het geweld gisteravond na de overwinning grootschalig was met honderden gewonden. Frank Renaud.
5: In heel Frankrijk kwam het tot gewelddadigheden, zoals vechtpartijen met de politie, plunderingen van winkels, brandstichting en vernielingen. In totaal zijn 780 mensen opgepakt, maakte de minister van Binnenlandse Zaken bekend. Een groot deel van de arrestaties had plaats in Parijs. Daar werden ook tientallen minderjarige relschoppers aangehouden. Er vielen veel slachtoffers. Zeker 219 mensen raakten gewond, van wie 8 ernstig. Ook werden 57 politiemensen verwond. In Parijs viel 1 dode, een motorrijder die 's nachts tegen een betonblok aanreed op een afgesloten afrit. De Franse regering en de burgemeester van Parijs noemen het geweld onacceptabel. De slachtoffers en de schade werpen een schaduw over de feestelijkheden die nu gaande zijn in Parijs rond de huldiging van de voetballers van PSG.
12: Het bondsparket eist strenge straffen voor Charleroi en Standard na de ontspoorde wedstrijd van vorige week. Standard zou 3 wedstrijden zonder thuisfans moeten spelen, Charleroi 4. Na de wedstrijd ontaarde het helemaal toen Charleroi-spelers de Standard-fans gingen uitdagen. Het kwam ook tot confrontaties tussen supporters van beide ploegen. 2 Charleroi-spelers, Keita en Chedler, moeten 3 matches schorsing vrezen. Doelman Coné 4. Het waren vooral zij die de Standard-supporters gingen uitdagen. Het is overal droog vanavond en vannacht met wolken en opklaringen. Minima tussen 8 en 16 graden. Morgen halen we nog 24 graden. Eerst zijn er opklaringen. In de namiddag is het bewolkt met hier en daar een bui. We hadden het over de grootschalige actie tegen een drugsbende in de wijk Peterbos in Anderlecht. De politie pakte 27 mensen op en vond ook drugs, wapens en tienduizenden euro's aan cashgeld. Meer op vrtnieuws.be.
13: Europabank. De bank die durft.
14: Nog een paar files op de weg, want richting binnenland gaat het traag op de E40 tussen Drongen en Sint-Denijs-Westrum. Naar Antwerpen ook op de E17 vanaf Kruibeke en op de E313 vanaf het parkeerterrein in Ranst. Ook een kwartier erbij op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Linkeroever en de Kennedy-tunnel. En 10 minuten aanschuiven richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Dan nog de buitenring rond Brussel, 10 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Jette. En de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem.
15: Nachtuursteen, parket in Permo.
16: Radio 2, morgen maandag.
17: Caroline de Bekker.
14: En goedenavond, we zijn vertrokken voor 3 uur lang platen aanvragen. Wie wil je blij maken met welke plaat? Ik hoor het graag. Via de Radio 2 app.

Oh, Ellen Warren en Fever Dream. Het is iets over zes. Dit is morgen maandag en de eerste platen stromen hier binnen via de Radio 2-app. Oh, ik zie het. Maaike Kimpens uit Herk de Stad. Die komt net terug van een weekje New York met haar nicht Eva. En ze zegt, het was zo de max. En ja, als je aan New York denkt, dan zijn er maar twee platen die we kunnen draaien. Vind ik, hè. Ofwel hebben we Frank Sinatra, ofwel deze. Wil je Jay-Z voor haar draaien en haar bedanken om met mij een stresskip met vliegangst over de oceaan te vliegen, stuurt Maaike. Yeah.

0: Empire State of Mind van Jay-Z en Alicia Keys van Maaike voor haar nicht Eva.
1: Radio 2, morgen maandag. Radio
0: 2. Ik krijg hier een berichtje van Vince Hendricks uit Nazareth. Die zegt, onze maat Jochem gaat door een lastige scheiding. Hij mist zijn kinderen. Zijn kinderen zijn alles voor hem. Hij is de beste papa die er maar is. We willen een plaat voor hem aanvragen om hem wat steun te geven. Wij zijn Vince, Rick, Joris en Erika. We zien hem graag en alles komt goed. Doe maar You Somebody van Kings of Leon voor Vince.

0: Het is heel mooi als een hele vriendengroep iets stuurt om iemand een hart onder de riem te steken van de vriendenkring. Dat komt altijd binnen.
1: Van het kleinste steegje.
2: Goedemorgen.
3: De beste buurt van Vlaanderen.
4: De grote winnaar krijgt op woensdag 3 juni het beste buurtfeest.
3: Met een live uitzending.

0: De Archies en Sugar Sugar. Dankjewel Annemie Swalen uit Buggenhout om die aan te vragen voor het team van de Diabetesconventie AZ Rivierenland Campus Rumst. Ja, het is heel specifiek, hè. Maar ze zegt, het is echt een topteam om mee te werken. Dus kijk ik uit naar morgen, maandag. Maar ze zegt, ook voor al mijn patiënten. En voor al diegenen die vandaag met ons mee zijn gaan wandelen.
1: Voilà.
0: Morgen is het inderdaad maandag. Maar vanavond zijn jullie de baas. De platen komen allemaal van jullie. Je vraagt ze aan voor iemand anders. Je maakt er iemand blij mee. Zoals bijvoorbeeld deze grootmoeder, Lena Barbé uit Merchtem, 75 jaar. Die zegt, ik zou zo graag een plaat willen aanvragen voor mijn kleinkinderen, want ze zitten in de examens. En ze horen graag Berre. I will be there. Goed blokken, hè, mannen.

Oh, Berre, altijd goed voor de examens van de kleindochter van Dingske, hè? Oh, ik ben haar naam kwijt. Ja, Dingske. Oh. Anyway. Inge van Hoven uit Zwijndrecht. Haar man wordt 72 jaar. En dit is een plaat die je echt kan appreciëren. Ze schelen echt wel een aantal jaren, maar de liefde is zeer groot. Ha.

0: Adele en Someone Like You. Oh, ik krijg hier een heel mooi bericht binnen. Christian de Koning uit Assen, die heeft een hele lieve echtgenoot, Raoul. En die zorgt nu meer dan anderhalf jaar als mantelzorger met heel veel liefde en toewijding voor zijn hulpbehoevende ouders. Christian vindt dat zo mooi dat hij een plaat voor hem wil aanvragen. Maar zo echt een goede klassieker. Niet van de koning van het Vlaamse lied, maar van de keizer van het Vlaamse lied. Komt er meteen aan. Toch even zeggen dat het wel bijzonder druk is op de weg. Naar Antwerpen gaat het nog traag op de E17 vanaf Kruibeke en op de E19 vanaf Kleine Bareel. Dan nog een kwartier erbij op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Linkeroever en Antwerpen-Oost. Ook nog 10 minuten richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne. En op de binnenring rond Brussel ook nog een file 10 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Jette. Enfin, dat valt eigenlijk wel mee.
1: Radio 2. Radio 2. Morgen.

0: and So Easy. Wie wil jij eens blij maken met een plaat voor het weer maandag is? Wie heeft wat liefde nodig? Wie staat er altijd voor jou klaar? Wie zit er nu in de auto naar Radio 2 te luisteren? En wil je die persoon verrassen met een plaat? Want dat kan ook, hè? Of heb jij soms een liedje dat je deelt met iemand? Dat je zegt, dat is nu eens ons nummer? Laat het ons even weten via de Radio 2-app. Welke plaat mag het zijn en voor wie? Dat is een heel belangrijke. En wij laten jou weten om hoe laat jouw plaat plus boodschap misschien straks op Radio 2 langskomt. Nienke uit Herstelt, die rijdt elke zondagavond naar school. En tijdens de rit luistert ze met haar mama naar Morgen Maandag. En ze zegt, ik zou graag een plaatje aanvragen voor mijn mama. Iets in het Italiaans misschien. Eros Ramazzotti of zo. Ze zegt, mijn mama draagt heel goed zorg voor mij. Ik zie haar supergraag, ze betekent heel veel voor mij, al toon ik dat niet altijd. Ik wou al lang eens met haar roze piekjes in mijn haar doen. Dat mocht eerst niet, maar nu hebben we het toch geprobeerd. En mama vindt het mooi, we gaan dat nog eens doen. En dat maakt mij wel blij. Dank je, mama.
1: Ik maak hem

0: Rosa Mazzotti van Nienke voor haar mama. En Kin Loze uit Zedelgem. Die heeft een 17-jarige dochter. Enfin, ze is gisteren 17 geworden, Jasmin. En je weet het, als iemand een tienerdochter heeft, dan is de kans groot dat Pommelien thuis wordt gedraaid.
1: Ik

Wauw, dat gaat even hard. Paulien Thijs, en ben je klaar? Oké. Ik krijg hier een bericht van Doreen. En Doreen die heeft een dochter van 20 maanden. En dan denk ik, ja, 20 maanden. Ze wil dit

Online en gaan zo maar door, en gaan zo maar door. Ik hoop dat ze het gehoord heeft. Oké, ik krijg hier nog wel echt platen binnen die ik al een miljoen jaar niet meer heb gehoord. Mijn god. Wim de Smet uit Waregem. Die zegt, hey crew, van morgen maandag graag een nummer voor oma Marie-Claire van Houten uit Waregem. Speciaal van de kinderen, de kleinkinderen, de schoonkinderen. En heel speciaal omdat we er altijd welkom zijn in haar appartement. Elke vrijdagavond zitten we daar allemaal samen. En oma zorgt dan voor de picon, voor de Bernardus, voor de Omer en dan de frietjes. Ze zegt, dat is al vele jaren traditie. En daarom, oma, dank je wel. En dan het plaatje dat ik erbij moet draaien. Dat is echt al 100 jaar geleden. Heerlijk. Ken je hem nog?

Amai, wie heeft er keihard zitten meezingen en wie denkt, huh, ik ken dit nummer niet? Ik was eigenlijk helemaal vergeten dat het bestond, maar ik ben blij dat het nog eens is aangevraagd. Dus dankjewel, beste Wim. Oké, Ingrid Klaas uit Waregem. Die zit momenteel in de auto met gezelschap. En ze staat in de file van Hangelaven naar Zulte. En ze willen luidkeels meezingen. Met Kate Bush. U vraagt, wij draaien.

Ingrid en gezelschap daar in de auto in de file. Veel moed. Ik hoop dat jullie airco hebben. Alhoewel, het is niet zo warm, hè? Hier in de studio wel zo. Amai, poef. Maar goed, maakt niet uit. Zolang jullie maar nummers blijven doorsturen, ben ik tevreden. Hoef ik niet aan mijn eigen warme lichaam te denken. En er komen goede nummers binnen. Lucas Kapan uit Leuven, die wil graag een nummer aanvragen voor zijn papa. Zijn papa heet Stefan en hij is altijd grappig, zegt Lucas. Je kan geen betere papa krijgen. Dat zegt hij zelf ook vaak. Het is een hele grappige papa, blijkbaar. En voor hem, Dolly Parton, 9 to 5. Tot het nieuws van 7.

0: Dolly Parton, zo dadelijk meer van jullie nummers.
1: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede.

0: mogelijk. Durf twijfelen.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
2: Oh, waar zullen we mee beginnen? Met Queen, misschien Bruno Mars, Meteor. Wat komt hier nog allemaal binnen, zeg? Laat maar passeren.

0: 7 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Iris van Impe. De Brusselse federale gerechtelijke politie heeft 27 mensen opgepakt bij een grootschalige actie tegen de drugshandel in Brussel. En dan vooral in de beruchte wijk Peter Bos. De actie was vorige dinsdag en er namen 300 agenten aan deel. De onderzoeksrechter heeft intussen 10 mensen aangehouden. Anne Berger van de federale politie.
1: Het gaat om een grote criminele organisatie die vooral actief was in de wijk rond Peterbos en de omgeving van het station, de metrostation Saint-Guidon in Brussel. Daar hebben we eigenlijk verschillende huiszoekingen gedaan, 27 arrestaties kunnen verrichten. Daar zijn ook vuurwapens gevonden. Daar zijn aanzienlijke hoeveelheden drugs gevonden, voornamelijk cannabis en cocaïne. En we hebben eigenlijk ook een plek ontdekt of plekken ontdekt waar die drugs toekomen en dan herverdeeld worden, verpakt worden in kleine pakketjes om die dan op de verkooppunten te kunnen verkopen.
0: Het onderzoek naar de bende werd vorig jaar al opgestart en volgens onze informatie zou het gaan om een bende waarvan nu al tientallen leden zich binnenkort moeten verantwoorden voor de rechter. Het aantal rokers in ons land daalt, maar volgens wetenschappers niet snel genoeg. Vandaag rookt nog zo'n 18% van de bevolking ouder dan 15. En dat is zo'n 5% minder dan 10 jaar geleden. Op deze Werelddag zonder tabak waarschuwt Gezondheidsinstituut Cienzano dat ons land zo de doelstelling van een rookvrije generatie tegen 2040 niet haalt. Epidemioloog Brecht de Vleeschouwer.
2: Ondanks de belangrijke stappen die al gezet zijn in de richting van een rookvrije generatie, tonen onze projecties toch aan dat we die targets waarschijnlijk niet gaan halen. Het beleid moet daarom blijven inzetten op maatregelen die tabaksproducten minder aantrekkelijk, minder zichtbaar, minder toegankelijk en ook duurder maken, want dat zijn de meest effectieve manieren om roken te verminderen.
0: In het voetbal is de allerlaatste wedstrijd van dit seizoen aan de gang. AA Gent en Racing Genk strijden nog om het allerlaatste Europees ticket. Ze zijn een half uur ver in de wedstrijd en Tom Boudweel, is daar al iets gebeurd?
3: Er is al iets gebeurd, maar eigenlijk te weinig om van een fantastische wedstrijd te spreken. Om dan punt te zetten achter het seizoen met een weergaloze prestatie. Maar dat moet je niet meteen verwachten. Ook van twee ploegen die het toch moeilijk hebben gehad de voorbije weken, de voorbije maanden. Maar er zit nog een troostprijs in. De winnaar dus mag naar de tweede voorronde van de Conference League. En voorlopig kunnen we nog niet zeggen wie dat zal worden. Omdat het een gelijke stand is. Omdat de wedstrijd gewoon in evenwicht is. Kanka heeft al twee keer gedreigd voor de thuisploeg. En Heijmans en Steukers deden dat voor de bezoekers. Maar we hebben nog geen doelpunten gezien in dat eerste half uur 0-0.
0: Dankjewel, Tom. En wielrennen nog. Jonathan Milan heeft de laatste etappe in de Ronde van Italië zo pas gewonnen. De Italiaan won de verwachte massasprint in Rome voor zijn landgenoot Lonardi en de Fransman Penouet. De eindzege van de Deen Jonas Vingegaard kwam niet meer in gevaar. Hij won nu al 3 grote rondes. Vingegaard is pas de 8e renner ooit die daarin slaagt. Overal droog vanavond en vannacht met wolken en opklaringen. Minima tot 16 graden. Morgen halen we nog 24 graden. Eerst zijn er opklaringen. In de namiddag meer wolken met hier en daar ook een bui. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Voor wie terugkomt van de kust, er is een ongeluk een defect voertuig op de E40... tussen Drongen en Sint-Denijs-Westrum. De linkerrijstrook is daar versperd door dat ongeluk. Dus een beetje aanschuiven daar. En ook naar Antwerpen, 10 minuten extra op de E17 vanaf Kruibeke. En op de Antwerpse ring een kwartier erbij richting Nederland tussen Linkeroever en Antwerpen-Oost. En andere vertragingen blijven beperkt.
5: Hoogstraten aardbeien. Radio 2, morgen maandag. Hey, hey. Caroline de

I Just Might. Bruno Mars. Ik kreeg een berichtje van Lisa van Oosterwijk. Lisa is 18 en ze zegt: ik zou zo graag Olalala van Arno aanvragen voor twee heel belangrijke mensen in mijn leven. Mijn vaken, die 9 jaar geleden overleed aan kanker. En mijn moeke, die mij momenteel keihard steunt tijdens de blok. Vroeger zong ik Olalala met mijn vaken en dan deden wij altijd: het is goed zot. Als mijn moeke en ik dit horen op Radio 2, dan moeten we zo hard terugdenken aan hem. En dan beginnen wij spontaan te dansen en mee te zingen. Dit nummer zal altijd een speciale plek hebben in ons hart. En daarom... Tere morgen maandag, TC Matic. En Olalala. Voor het vaken van Lisa. En het moeken.

Ik hoop dat ze zich eens goed heeft laten gaan. Lisa en haar oma. Op Tizimatic en oh la la la. En Elisa Vlassenbroek uit Brakel, die zit in de auto met haar meter. En die wil graag voor haar deze aanvragen. Rob de Nijs en Bangerhart.

0: Hey, dankjewel voor die mooie platen die hier worden doorgestuurd. Heel veel Nederlandstalig, ik meen het. Er komen er nog heel wat aan hoor, echt. Maar kijk, wat komt hier nog binnen?
1: Radio 2, morgen maandag.
2: Caroline de Bekker. Radio
0: 2. Een bericht van Maris Dormaal uit Lovendegem. Die zegt, mijn dochter is dit weekend beginnen te studeren voor haar examens. Het was echt warm buiten en iedereen leek hele leuke dingen te doen, maar zij ging ervoor. Wij zijn heel trots op haar. Ze studeert met Radio 2 op de achtergrond, dus dit zal ze waarschijnlijk ook wel horen. Go Amber, wij zijn trots op jou en zeg maar dat het eten al lang klaar staat. Dat we niet meer nog eens 10 keer hoeven te roepen. Groetjes van mama en Finn. En dit is haar favoriet. Taylor Swift.

0: And I'll write your name.
1: Amber, uw eten wordt koud. Uw mama heeft al 10 keer geroepen. Nu moet je echt stoppen met studeren. Zeker nu je deze plaat van haar hebt gekregen. Blank Space van Taylor Swift. Philippe van Houten uit Menen, hallo.
2: Hallo Carlien.
1: Hey. Hallo Philippe, wat is er daar gaande bij jou thuis?
2: Ja, wij zitten in een moeilijke fase. Sinds de kerstperiode is ons hondje serieus achteruit aan het gaan.
1: Mm-hmm.
2: En mijn vrouw is dag en nacht bezig met te zorgen voor haar. Om zo lang mogelijk haar bij ons te hebben. We hebben ze nu bijna 8 jaar.
1: Oh.
2: En kijk, ik sta er nu 1 meter van. Ze ligt in het gras. Sinds gisteren hoort ze niet meer.
1: Mm-hmm.
2: Ze kan niet meer zelfstandig recht staan. Dus ja, wij zitten echt nu... Ja, we hebben nog veel gewend vandaag, maar ja, kom.
1: Ja, het afscheid is nabij eigenlijk van het hondje. Is ze versleten? Ja. Is het echt... Alles is eruit gehaald uit het leven?
2: Ja, zij doet het mogelijk om zo lang mogelijk bij ons te blijven. Maar ja, we zien in haar blik, ja...
1: Ja, het is tijd.
2: Ze klampt haar vast. Ja. Dus ja.
1: Ja, oh, dat doet pijn, ja. Hè? Philippe, dat doet heel veel pijn.
2: Ja. Dat is onze kind, hè. De kinderen zijn uit het huis. Wij zijn nu nog met 3.
1: Mm-hmm.
2: Ik ben nu juist in pensioen. Ik had nu tijd om mij ook bezig te houden met haar. Maar kijk, we hebben er nog 5 maanden toch van kunnen genieten.
1: Ja. De hond ze heet Lola.
2: Het is Lola.
1: En het is niet voor Lola dat je een plaatje wil aanvragen, maar wel voor je vrouw.
2: Ja, voor Noor. Ja.
1: Omdat ze zo goed voor de hond heeft gezorgd.
2: Ja. En heel veel liefde.
1: Ja. Oh, dat is heel pijnlijk. En ik denk dat heel veel mensen nu heel goed weten hoe dat voelt. We moeten er allemaal eens door, hè, op een bepaald moment. Die dieren is fantastisch, maar het is zo jammer dat ze zo kort leven altijd. Hè.
2: Ja. Maar iemand die geen hond heeft of geen dier, geen huisdier, kan dat moeilijk begrijpen. Ik begrijp dat ook, hoor. Maar voor ons is dat een kind, ja.
1: Ja, ik begrijp het. Wauw. Hey, veel moed allebei. En,
2: dank
1: je wel voor je plaatje. We gaan het spelen, hè, voor Noor. Degene die zo goed zorgt voor Noor. Lola. En dan natuurlijk Lola van de Kinks. Veel moeite, Filip.
2: Dank je wel, Carlien. En veel succes met je programma.
1: Dank je wel.

0: Ingrid van Tongerlo komt uit Olen en ze zegt dat ze deze plaat heel graag wou horen voor haar oom Willy, die onlangs overleed. Ze mist hem een beetje. Laat ons een bloem van Meteor. Ja, het is al bijna 7:30. Gert Heules uit Meissen, die zit in de auto samen met Hugo. En ze zegt, we komen net terug van een fantastisch weekend in de Vogezen met onze zonen. En ze willen heel graag zo'n klassieker horen, zo'n Franse klassieker. Heel veel mensen leggen dat natuurlijk op als ze vanuit Frankrijk terug naar huis rijden of omgekeerd. Dan gaat die oude Franse playlist op. Want die is echt een heerlijk nummer. Ik zal het meteen draaien.
1: Van het kleinste steegje.
2: Goedemorgen.
3: De beste buurt van Vlaanderen.
4: De grote winnaar krijgt op woensdag 3 juni het beste buurtfeest.
3: Met een live uitzending van

0: Als je voor Europese honing kiest, bescherm je onze bijen. Die dan weer zorgen voor onze biodiversiteit. En dus ook voor onze natuur. Tja, dan ben je een echte bee-lover. Info op eubeelovers.eu. Mede gefinancierd door de Europese Unie.
1: Radio 2.

0: familie Heulens op weg naar huis vanuit Frankrijk. La Ballade des gens heureux. Amai. Ik had al bijna mijn gitaar erbij gepakt en een kampvuurtje aangestoken. Op de E40 richting binnenland is bij Sint-Nijs-Westrum de weg vrijgemaakt. En op de snelweg op dit moment zijn er enkel wat beperkte vertragingen. Het gaat de goede richting uit.
1: Radio 2, morgen maandag.
2: Caroline de Bekker.

Oh, dat is zo lang geleden dat ik dit nog heb gehoord. En ik ben heel blij dat hij nog eens is aangevraagd. Amalfi van Hooverphonic, van Neria Groenendijk uit Boortmeerbeek. Voor haar vriendin Lisa, die haar altijd steunt tijdens de examens. En ze zegt, en ik zie Lisa ook heel erg graag. Dankjewel. When I

500 miles. Als er mensen gewandeld hebben, dan moeten we altijd dit nummer spelen. 500 miles van de Proclaimers. En ook vandaag weer Amber Lieves uit Galmaarden. Die zegt, ik, mijn vriend en mijn papa, wij zijn op weg naar huis na een prachtige doorreis doorheen Albanië. We hebben er heel veel gewandeld en heel veel dat nummer van 500 miles gezongen. En daarom willen we het nog eens horen om de vakantie goed af te sluiten. Dus voilà, bij deze is dat gebeurd. En heb ik ook een bericht gekregen van Ludovic en Geertrui uit Sint-Amans. En die willen een nummer van Isabelle aanvragen voor Suzanne. Ze zeggen, Suzanne is gek van Smeek maar niet om mij. Het nieuwe nummer van Isabelle A. En omdat zij een hart van goud heeft. En ze houdt van een lekkere cocktail. Van vriendschap, gezelligheid. Maar vooral omdat ze een warm persoon is onder mensen. Willen we haar de groeten doen en haar toch even in de bloemen zetten. Suzanne, we love you van Ludovic en

0: De Kylie Minogue. Sorry, ik moest even kuchen. Ik wou zeggen, de Kylie Minogue in Isabelle Aijs wakker geworden. Smeek maar niet om mij, voor Suzanne. Als je een plaat wil aanvragen voor iemand, iemand die je dit weekend super blij heeft gemaakt, of iemand die dat echt is hard verdient, of je wil iemand gewoon keihard doen schrikken met jullie plaat, stuur het gewoon even door via de Radio 2-app. Laat maar komen. Alles is welkom.
1: Als je voor Europese honing kiest, bescherm je onze bijen. Die dan weer zorgen voor onze biodiversiteit. En dus ook voor onze natuur. Tja, dan ben je een echte bee-lover. Info op eubelovers.eu. Mede gefinancierd door de Europese Unie.

Bam, de volle 6 minuten. Tommy van Geldorp uit Antwerpen vroeg dit aan voor zijn schoonvader Benjamin Reniers, want die verjaart vandaag. Proficiat, meneer Reniers. En Anne de Witte uit Zwijndrecht en haar man die rijden op dit moment naar huis. Het is hun laatste dag vakantie. Ze gaan hun werkdag van morgen voorbereiden. En haar man heeft morgen een extreem drukke dag. Daarom zijn favoriete band, Queen, om hem wat moed in te pompen, heeft Anne gestuurd. Dat is heel lief. Maar kijk, er zijn hier nog veel lieve mannen in de app, hoor. Echt. Dominique Jouini. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Dominique Jouini uit Waregem. Die wil dit nummer horen voor Sylvie. Voor alles wat ze voor mij, voor mijn dochters en voor mijn familie gedaan heeft. Dank je wel, Sylvie. Laura Pausini en La Solitudine.

0: Met de Super Plus Deals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Allee, verras mij eens.
0: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
2: Dat ga ik eens proberen.
0: Koken en besparen doe je met de Super Plus Deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Radio 2 in Antwerpen, live.
4: Gerrit Mennis, die vandaag zijn 54 jaar afsluit. Morgen wordt hij 55. Hij is zo trots op zijn dochters, Lore, Sophie en Tine. Lore en Sophie zijn al uit huis. Het valt hem soms echt wel een beetje moeilijk. Maar vandaag is het een rustige verjaardag met een studerende Tine in huis. Dus, beste Gerrit, voor morgen... Happy birthday.

0: Het is bijna 8 uur. En ondertussen is er weer een ongeval gebeurd op de E40 richting het binnenland. Enkele kilometers voor Aalter. De rechterrijstrook is daar versperd. Er staat momenteel een file. Veel moed wie daarin staat.
1: Het is zondagochtend in 1989. Je ouders slapen nog. En jij hebt je pyjama nog aan. Naar wat kijken we?
2: Ondertussen breng ik meneer Pavarotti op de hoogte van de maffia.
3: La maffia!
2: Si, si, la maffia. Dat heet hier de snotneusbende.
1: Herbeleef je jeugd op VRT Max en kijk naar Postbus X en alle programma's van toen.
3: Snotneusneus. Snotneus.
4: VRT Max. Maak elk moment de max. Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: De zon gaat langzaam onder. Het wordt zo wat oranje buiten, hè.

0: is 8 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Brussel heeft de politie 27 mensen opgepakt bij een grootschalige actie tegen de drugshandel in de stad en dan vooral in de beruchte wijk Peterbos. De actie werd vorige dinsdag al gehouden, maar het nieuws is nu pas bekend. Er werden 300 agenten ingezet en de onderzoeksrechter heeft intussen al 10 mensen aangehouden, zegt Anne Berger van de federale politie.
1: Het gaat om een grote criminele organisatie die vooral actief was in de wijk rond Peterbos en de omgeving van het station, de metrostation Saint-Guidon in Brussel. Daar hebben we eigenlijk verschillende huiszoekingen gedaan, 27 arrestaties kunnen verrichten. Daar zijn ook vuurwapens gevonden. Daar zijn aanzienlijke hoeveelheden drugs gevonden, voornamelijk cannabis en cocaïne. En we hebben eigenlijk ook een plek ontdekt of plekken ontdekt waar die drugs toekomen en dan herverdeeld worden, verpakt worden in kleine pakketjes om die dan op de verkooppunten te kunnen verkopen.
0: Het aantal rokers in ons land daalt, maar volgens wetenschappers niet snel genoeg. Vandaag rook nog zo'n 18% van de bevolking ouder dan 15. Dat is zo'n 5% minder dan 10 jaar geleden. Op deze Werelddag zonder tabak waarschuwt Gezondheidsinstituut Sciensano dat jonge mensen vaker naar de e-sigaret grijpen. Maar ook die vormt een gezondheidsrisico, zegt epidemioloog Brecht de Vleeschouwer.
2: Ongeveer 15% van de jongeren tussen de 15 en 24 rookt soms. Maar ondertussen is er ook al 17% dat soms elektronische sigaretten, e-cigarettes, gebruikt. En ongeveer de helft van de jongeren die e-cigarettes gebruiken, geven bovendien aan dat ze daarvoor geen klassieke tabaksproducten gebruiken. Dat betekent dus dat e-cigarettes een nieuwe weg zijn om jongeren in contact te laten komen met nicotine.
0: In Myanmar in Zuid-Azië zijn tientallen mensen gedood bij een explosie. Volgens verschillende bronnen is er sprake van 46 tot 59 doden. Bij hen veel inwoners van het dorp waar de ontploffing gebeurde. Het zou gaan om explosieven van een rebellengroep die per ongeluk ontploft zijn. De rebellen hebben een onderzoek beloofd. In Myanmar woedt al 5 jaar een burgeroorlog. De militaire machthebbers vechten er tegen verschillende rebellengroepen. Sport dan. In het voetbal is de allerlaatste wedstrijd van dit seizoen aan de gang. AA Gent en Racing Genk spelen nog om het laatste Europese ticket. We zitten in de tweede helft ondertussen. Tom Boudeweel, wat is de stand?
3: Nog altijd 0-0, dus we weten nog niet echt wie dat laatste ticket mag in ontvangst nemen. Er zijn wel wat kansen geweest, maar het is niet echt een boeiende wedstrijd. Het is vooral de spanning die het doet. Twee keer Kanga voor AA Gent in de eerste periode en net voor de rust. De grootste kans van de wedstrijd voor verdediger Hashioka, maar hij trapte hoog over de lat van doelman Brugmans, die Kanga twee keer van de openingstreffer hield. Racing Genk was schuchter in zijn pogingen. Een kopballetje van Steukers. En ook in de tweede periode wat pogingen. Maar de beste kans was alweer daarnet voor invaller Sonko. Maar hij besloot in het zijnet. Nog 20 minuten hebben beide ploegen om een doelpunt te maken. Anders worden het verlengingen. 0-0.
0: Dankjewel, Tom. En in het wielrennen heeft Jonathan Milan de laatste etappe in de Ronde van Italië gewonnen. De Italiaan won de massasprint in Rome. De eindzege in de Giro is voor de Deen Jonas Vingegaard. Hij won nu alle drie de grote rondes liever. Vingegaard is pas de 8e renner ooit die daarin slaagt. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog bij temperaturen tussen 8 en 16 graden. Morgen eerst opklaringen, later bewolkt weer met lokaal kans op een bui. Temperaturen dan tot 24 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Radio 2, morgen maandag. Hey, hey. Caroline de Becker.

0: Shakira met Zoo. Het is iets over 8. Het is nog altijd lekker warm buiten. Sommige mensen zitten nog op hun terras. Lekker te luisteren naar Radio 2 morgen maandag. Het is morgen maandag. Al wil ik dat niet tot in den treuren blijven herhalen, want sommige mensen worden daar heel zenuwachtig van. Ook Thomas uit Diksmuiden, want die doet morgenochtend zijn praktisch rijexamen. Oh, ik weet dat omdat zijn papa een berichtje heeft gestuurd. Want ja, Thomas heeft precies een plaat nodig. Dag Lode.
1: Ja, goedenavond.
0: Lode, de... Wat is je achternaam?
1: De Schuiter.
0: De Schuiter, oké.
1: Ja,
0: Lode, klopt. Jij bent hier met je zoon aan het rondrijden en moet nog een beetje oefenen, of wat?
1: We zijn het laatste ritje aan het doen van de lange avontuur al samen in de auto.
0: Ja?
1: Dat is zeker al een klein jaar dat we aan het oefenen zijn. Dus ja, hopelijk is morgen met veel succes.
0: Wow. Is het de eerste keer dat hij dan zijn examen doet? Zijn praktisch rijexamen?
1: Dat zal de eerste keer zijn morgen.
0: Ja. Lode, ben je een beetje rustig gebleven? Want dat is soms zenuwslopend, hè? Om naast iemand te rijden die...
1: Maar het is al nummer 3 dat ik leer rijden, dus ik weet al een beetje de kniepen van het vak eindelijk.
0: Nou ja, maar je klinkt mij ook echt als een rustige man. Dus dat is goed.
1: Ja.
0: Thomas is er klaar voor. Ik hoor het. Maar zit je dan zo met je voetje mee te remmen zo?
1: Ja, dat gebeurt toch nog wel, hoor.
0: Ik geloof het. Oké, wat kunnen we draaien voor Thomas?
1: Nou, we gaan graag de plaatje van de Snow Patrol van Chasing Cars.
0: Chasing Cars van Snow Patrol, ja, dat is heel toepasselijk. Okay.
1: Voor een beetje in thema te blijven.
0: Ja, voilà. Okay. Zeg maar tegen Thomas dat hij niet belt in de auto, niet sms'en. Daar kunnen we niet mee lachen. De radio luisteren mag wel.
1: Ja, ik ga dat zeker doorgeven.
0: Succes morgen.

0: look at the world. Voor Thomas, die morgen met klamme handjes rond het stuur zijn rijexamen gaat afleggen. Kom aan, Thomas. Yes, you can.
1: Radio 2, morgen maandag.
2: Carolien de Bekker. Radio 2.
0: Ik kreeg hier een bericht van Lopke van E uit Puurs. Dag Carolien. Mijn vriendinnen en ik zijn gisteren nog eens zwaar uit geweest. En dat was jaren geleden. Ik weet dat er een aantal zijn die vandaag lam in de zetel lagen. Voor Bieke, Nora en Ellie. Blackout van Milk Inc.

je deze plaat hoort, dan weet je, het heeft wel iets met voetbal te maken. En jawel, het is Fabienne Verkouteren uit Kruijbeke die plaat graag had aangevraagd. You Never Walk Alone van Gary and the Pacemakers. Voor de Rode Duivels. Om hen te steunen bij het WK in Amerika, Canada en Mexico. Zegt Fabienne. En ja, nog 2 weken, hè. Nog 2 weken en de eerste match komt eraan. Spannend. Goed, dankjewel Fabienne om ons daaraan te herinneren. We waren de Rode Duivels al helemaal vergeten in dit programma. Maar kijk, dit is ook het programma van de gewone mens. Guido Gierkoer uit Schoten bijvoorbeeld. Die wil een plaatje aanvragen voor zijn vrouw Ingrid. Voor een beetje ondersteuning voor haar. Want ze is een mantelzorger voor haar moeder. En we weten allemaal, mantelzorger zijn, dat is verdorie heel zwaar vaak. En daarom voor haar dit romantische nummer. Burbujas de Amor.

Dankjewel Guido. Voor een schitterende plaat voor jouw vrouw Ingrid. Hè. Ik hoop dat ze het gehoord heeft. Ingrid, de moedige mantelzorger van haar mama. Mantelzorgers hebben altijd steun nodig, dat is zo. En veel zorg voor zichzelf ook. Ik kreeg een berichtje van Aline Windmolders uit Hasselt. En ze zegt, woensdag is het precies 1 jaar geleden dat ik mijn voet heb gebroken. Mentaal was dit een erg zware periode voor mij. Maar 3 dagen nadat ik mijn voet brak, bracht Red Sebastian de single Slay uit. En dat nummer heeft mij toen enorm geholpen om toch door te gaan. En ze wil Red Sebastian, dus Seppe eigenlijk, enorm bedanken voor alles wat hij voor haar en ook andere Red Sebasties doet. De Red Sebasties. Dat is mooi. Dat is een fanclub. Van Red Sebastian. Allee, groetjes aan alle Red Sebasties. Dankjewel, Aline. En ja, wij hebben ook een groot hart voor Seppe natuurlijk.

Sharon van Massenhoven uit Menen. Die heeft een hele goede vriendin, Liddy. Maar zij staat voor een grote uitdaging op zijn gebied van gezondheid. Dus daarom, om te laten weten dat ze er niet alleen voor staat... You've got a friend. Van Carole King.

Got a Friend van Carole King. Als hart onder de riem van Sharon uit Menen voor haar goede vriendin Liddy. En ook van ons Liddy. Heel veel moed de komende periode. Oh, het is 8:30 en dat betekent nog een 30 minuten Radio 2 morgen maandag. Ik kreeg een bericht van Nina Persijn uit Wustwezel. En Nina, haar broer en haar ouders zijn aan het luisteren. Want ze zitten in de auto op terugweg van Dardenne. Ze hebben het heel leuk gehad en ze horen allemaal graag dit nummer.

Pink, A Million Dreams. Dat is van The Greatest Showman, hè? De familie Persijn wordt daar heel gelukkig van in de auto op dit moment. Ah, ik krijg hier een berichtje van Peter van Steenvoort uit 's-Hertogenbosch. Die heeft een hele fijne nacht gehad, stuurt hij met een smiley achter. En dit nummer wil hij aanvragen voor Annick. Je hoeft niet naar huis vannacht. Peter...

Amai. Peter, die zo'n goede nacht heeft gehad met een zekere Annick. Jij gaat een goede zomer tegemoet, Peter. Cathy Broekaert uit Brugge die wil graag deze plaat horen voor Rick. Want Rick heeft vorige week onverwacht zijn spoedoperatie ondergaan. En hij moet zich nu wat rustig houden. En dat is niet gemakkelijk voor hem.

0: Wij waren zo'n onverantwoordelijke varkens, hè.
1: Bij onze Luc Wijns en Ayana Doucouré van Knokhof. Margot, wat gaat er gebeuren?
2: Binnen een klein uurtje kan ik jullie alles vertellen over al dan niet Brad Pitt in Dendermonde.
1: Goedemorgen, Maxime.
3: Doe jij dagcrèmpjes?
1: Ja, dagcrèmpjes.
3: Ah,
1: ja,
3: een avondcrèmpje ook.
2: Zie je wel, mooi glow heb je.
3: Heerlijk.
2: Dat is waar, hè.
1: Siska Schoeters en Ilse Stadsbader, goedemorgen.
4: Er heeft mij gisteren voor het eerst iemand terug jonger geschat dan ik ben.
5: Heb ik dagelijks voor. Luister volgende week opnieuw, elke ochtend op Radio 2 en VRT Max.
6: Goedemorgen, morgen.
5: Radio 2.

0: morgen maandag. Maar er zijn mensen die nu al aan de werkweek beginnen. De man van Nele verspeelt uit Haaltert bijvoorbeeld. Is onderweg naar zijn werk. Net vertrokken, stuurt Nele. En Nele zegt ook dat hij onderweg altijd naar ons luistert. Dus ze willen hem verrassen met een plaat.
1: Radio 2, morgen maandag. Radio
0: 2. En dat mocht deze zijn. Dus Ivan, goed werken. Niet in slaap vallen. Niet op weg naar het werk. Niet als je terugkomt. Slapen doe je maar op het werk. Dit is voor jou.

20-30 jaar, toen hij er nog niet zo eng uitzag. Dus eigenlijk in de periode van Billie Jean. En daarom. Billie Jean voor Juliette.

0: als een blok is gevallen voor de jonge Michael Jackson. Michael Jackson, Billie Jean, dankjewel voor jullie geweldige requests vandaag. Nog een heel fijne avond en geniet van Radio 2 Relax.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen. Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
2: Radio 2 Relax.
1: En de hele dag lang op onze nieuwe stream. Op 4.

0: Het is 9 uur. Goedenavond. WRT Nieuws met Joppe Matijn. In Brussel heeft de politie 27 mensen opgepakt bij een grootschalige actie tegen de drugshandel in de stad en dan vooral in de beruchte wijk Peterbos. De actie werd vorige dinsdag al gehouden, maar het nieuws is nu pas bekend. Er werden 300 agenten ingezet. De onderzoeksrechter heeft intussen 10 mensen aangehouden, zegt Anne Berger van de federale politie.
1: Het gaat om een grote criminele organisatie die vooral actief was in de wijk rond Peterbos en de omgeving van het station, de metrostation Saint-Guidon in Brussel. Daar hebben we eigenlijk verschillende huiszoekingen gedaan, 27 arrestaties kunnen verrichten. Daar zijn ook vuurwapens gevonden. Daar

0: zijn aanzienlijke hoeveelheden drugs gevonden, voornamelijk cannabis en cocaïne. En we hebben eigenlijk ook een plek ontdekt of plekken ontdekt waar die drugs toekomen en dan herverdeeld worden, verpakt worden in kleine pakketjes om die dan op de verkooppunten te kunnen verkopen.
1: Het aantal rokers in ons land daalt, maar volgens wetenschappers niet snel genoeg. Vandaag rookt nog zo'n 18% van de bevolking ouder dan 15 en dat is 5% minder dan 10 jaar geleden. Op deze Werelddag zonder tabak benadrukt Gezondheidsinstituut Shinseido dat tabak en andere nicotineproducten, ondanks de dalende trend, toch nog altijd een belangrijke oorzaak zijn van ziekte en sterfte. Epidemioloog Brechtus Vleeschouwer.
2: Roken is namelijk geassocieerd met verschillende ernstige ziekten, zoals verschillende kankers, hart- en vaatziekten en chronische ademhalingsproblemen. En vandaag zijn daarom nog steeds meer dan 9500 sterfgevallen per jaar in België geassocieerd met roken. En dat komt overeen met ongeveer 1 overlijden per uur.
1: De voorbije dag zijn ruim 560 deelnemers van de 20 kilometer van Brussel verzorgd moeten worden. Dat meldt het Rode Kruis. 24 deelnemers van het loopevenement moesten ook naar het ziekenhuis, onder meer vanwege ernstige oververhitting. Het warme weer heeft ook in Nederland geleid tot heel wat interventies bij verschillende loopwedstrijden daar. Bij de marathons in Amersfoort, Utrecht en Groningen werden verschillende lopers onwel door de hitte. Enkele deelnemers moesten ook worden gereanimeerd. In het museum Centre Pompidou-Metz in Frankrijk is een banaan gestolen die deel uitmaakt van het bekende kunstwerk van de Italiaanse kunstenaar Maurizio Cattelan. In het werk is een banaan met duct tape op de muur geplakt. De banaan staat symbool voor vergankelijkheid en het werk bevraagt de waarde van kunst. Het kunstwerk kent een bewogen geschiedenis. Een ander exemplaar ervan werd ooit gekocht door een ondernemer die er bijna 6 miljoen euro voor betaalde en de banaan gewoon opat. Ook in het museum in Metz, waar de banaan nu verdwenen is, at een bezoeker eerder alleen zijn banaan op. Het museum heeft nu een klacht ingediend tegen onbekenden. En in het voetbal is de allerlaatste wedstrijd van dit seizoen aan de gang. AA Gent en Racing Genk spelen nog om het laatste Europese ticket. Na 90 minuten stond het nog 0-0 en ook de verlengingen zitten er bijna helemaal op. Tom Boudeweel is er nu wel al gescoord.
3: Ja, Racing Genk heeft gescoord, maar er komt een penalty aan. Dat heeft Lothar Donte bepaald. De VAR zal nog wel eens moeten kijken. Robin Mirisola heeft het enige doelpunt gemaakt. 5 minuten in de eerste verlenging in een hele saaie wedstrijd. Dus voorlopig Racing Genk nog in het voordeel.
1: Oké, dankjewel Tom. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog bij temperaturen tussen 8 en 16 graden. Morgen eerst opklaringen, later bewolkt weer met lokale kans op een bui. Temperaturen dan tot 24 graden. Meer op veertiennieuws.be. Radio 2. Je luistert naar Radio

0: Het is 10 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Joppe Mattijn. In Parijs zijn de spelers van voetbalclub Paris Saint-Germain ontvangen door de Franse president Macron in het Élysée. PSG won gisteravond de finale van de Champions League tegen Arsenal. Na de wedstrijd waren er in Parijs en ook in andere Franse steden rellen. Er vielen heel wat gewonden en ook 1 dode. De politie pakte in totaal 780 mensen op. Macron veroordeelde dat geweld.
1: Malheureusement, on a vu des scènes de violence inacceptables à Paris et dans d'autres villes hier soir, une bonne partie de la nuit. C'est pas le foot, ça. C'est pas le sport, c'est pas ce qu'on aime. On sera intraitable avec ceux qui ont été attrapés. On ne veut plus voir ça. Fini.
0: Op dit moment is er ook nog een feest in het stadion van PSG aan de gang. In Londen zijn ook de spelers van Arsenal gehuldigd. Niet vanwege de finale van de Champions League, want die verloren ze dus. Maar wel omdat de voetbalclub dit seizoen de landstitel won. Dat was al 22 jaar geleden. De spelers werden in bussen door de straten rondgereden. Langs het traject stonden meer dan 1 miljoen supporters. En ook enkele Belgische fans vierden mee.
2: Het seizoen op zich was fantastisch. En het feit dat we nu eindelijk eens een parade mogen meemaken na een 22 jaar om precies te zijn.

0: Dat is toch wel iets speciaals.
1: We hebben er zo lang op gewacht voor dit moment, dus we moesten er gewoon bij zijn vandaag. We moesten er gewoon bij zijn. Meer willen we niet. We hebben zo hard gevallen voor de titel, we hebben hem eindelijk gepakt. Kampioen van Engeland. Come on!
0: Het is moeilijk om te verwoorden, dat zijn emoties die bovenkomen, dat zijn gevoelens. Ja, dus, je kan dat niet meer woorden beschrijven. Ja, volgend seizoen staan we weer opnieuw.
2: Het gemeentebestuur van Puur Sint-Amans wil de felle hagelbui van gisteravond laten erkennen als ramp. In de gemeente werd heel wat schade gemeld. Vooral auto's, tuinmeubels en serres raakten beschadigd. Er was tijdens het onweer ook een lokaal festival aan de gang. Daar raakten een 30-tal mensen licht gewond door de hagel. Hagelbuien met hagelstenen groter dan 3 centimeter kunnen erkend worden als ramp. Het Vlaams Rampenfonds doet dat na een advies van het KMI. In Brussel heeft de politie 27 mensen opgepakt bij een grootschalige actie tegen de drugshandel in de stad en dan vooral in de beruchte wijk Peterbos. De actie werd vorige dinsdag al gehouden, maar het nieuws is nu pas bekend. Er werden 300 agenten ingezet en de onderzoeksrechter heeft intussen ook 10 mensen aangehouden, zegt Anne Berger van de federale politie.
3: Het gaat om een grote criminele organisatie die vooral actief was in de wijk rond Peterbos en de omgeving van het station, de metrostation Saint-Guidon in Brussel. Daar hebben we eigenlijk verschillende huiszoekingen gedaan, 27 arrestaties kunnen verrichten. Daar zijn ook vuurwapens gevonden. Daar zijn aanzienlijke hoeveelheden drugs gevonden, voornamelijk cannabis en cocaïne. En we hebben eigenlijk ook een plek ontdekt of plekken ontdekt waar die drugs toekomen en dan herverdeeld worden, verpakt worden in kleine pakketjes om die dan op de verkooppunten te kunnen verkopen.
2: Bij een verkeersongeval in Genk is een vrouw van 73 uit Hasselt om het leven gekomen. Het ongeval gebeurde aan de afrit Genk Centrum van de E314. Om een nog onbekende reden kwam de vrouw in de berm naast de weg terecht. Ze was al overleden toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen. En in het voetbal is de allerlaatste wedstrijd van dit seizoen gespeeld. AA Gent won tegen Racing Genk na strafschoppen en heeft zich zo geplaatst voor de tweede voorronde van de Europese Conference League. Een verslag van Tom Boudweel.
4: Alsof het zo moest zijn, na een lange competitie nog verlengingen en strafschoppen en een ommekeer helemaal op het einde. Want Genk leek zijn kleurloos Belgisch seizoen wat kleur te geven met een troostprijs toen invaller Miri Sola raak trof in de eerste verlenging. Maar net voor tijd kreeg Gent nog een penalty en de vlieger benutte die ook. Het venijn zat dus in de staart, want weinig opwinding ervoor met wel een paar kansen voor de thuisploeg, maar geen doelpunten. 1-1 dus de eindstand na 120 minuten met daarna 9 perfecte penalties. Alleen de laatste, die van de jonge invaller De Wannemaker, die werd gepakt door Roef en dus Gent zonder een overwinning in de play-offs toch Europa in na 1 jaar afwezigheid.
2: En dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog bij temperaturen tussen 8 en 16 graden. Morgen eerst opklaringen, later bewolkt weer met lokaal kans op een bui. Temperaturen dan tot 24 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Radio 2, relax.
1: Later, dan besef je pas.

ontdek je echt dat er zoveel zijn als jij, die al mama in hun hart zijn.

0: Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Maar op onze nieuwe stream kan dat de hele dag lang.
2: Radio 2 Relax.
0: Ontdek Radio 2 Relax.

0: Het is 11 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Joppe Mattijn. In Parijs zijn de spelers van voetbalclub Paris Saint-Germain ontvangen door de Franse president Macron in het Élysée. PSG won gisteravond de finale van de Champions League tegen Arsenal. Na de wedstrijd waren er in Parijs en ook in andere Franse steden rellen. Er vielen heel wat gewonden en ook één dode. De politie pakte in totaal 780 mensen op. Macron veroordeelde dat geweld.
1: Malheureusement, on a vu des scènes de violence inacceptables à Paris et dans d'autres villes hier soir, une bonne partie de la nuit. C'est pas le foot, ça. C'est pas le sport, c'est pas ce qu'on aime. On sera intraitable avec ceux qui ont été attrapés. On ne veut plus voir ça. Fini.
0: In Londen zijn ook de spelers van Arsenal gehuldigd. Niet vanwege de finale van de Champions League, want die verloren ze dus. Maar wel omdat de voetbalclub dit seizoen de landstitel won. Dat was al 22 jaar geleden. De spelers werden in bussen door de straten rondgereden. Langs het traject stonden meer dan 1 miljoen supporters. En ook enkele Belgische fans vierden mee.
2: Het seizoen op zich was fantastisch. En het feit dat we nu eindelijk eens een parade mogen meepakken na een 20-tal jaar, 22 jaar om precies te zijn, is toch wel iets speciaals.
3: We hebben er zo lang op gewacht voor dit moment, dus we moesten er gewoon bij zijn vandaag. Meer willen we niet. We hebben zo hard te vallen voor de titel, we hebben hem eindelijk gepakt. Kampioen van Engeland. Come on!
2: Het is moeilijk om te verwoorden, dat zijn emoties die bovenkomen, dat zijn gevoelens. Ja, dus, ik kan het er niet meer voor beschreven. Ja, volgend seizoen staan we weer opnieuw.
0: Op de bezette westelijke Jordaanoever zijn twee Israëlische tieners gewond geraakt bij een aanslag met een voertuig. De verdachte is een 30-jarige Palestijn. Hij werd doodgeschoten door...

0: over een Israëlische soldaat. De spanningen in het gebied blijven hoog. De voorbije dag stierf ook een andere Palestijn aan zijn verwondingen nadat hij was neergeschoten door het Israëlische leger. En in het voetbal is de allerlaatste wedstrijd van dit seizoen gespeeld. AA Gent won tegen Racing Genk na strafschoppen en heeft zich zo geplaatst voor de tweede voorronde van de Europese Conference League. Een verslag van Tom Boudeweel.
1: Alsof het zo moest zijn, na een lange competitie nog verlengingen en strafschoppen en een ommekeer helemaal op het einde. Want Genk leek zijn kleurloos Belgisch seizoen wat kleur te geven met een troostprijs toen invaller Mirisola raak trof in de eerste verlenging. Maar net voor tijd kreeg Gent nog een penalty en de vlieger benutte die ook. Het venijn zat dus in de staart, want weinig opwinding ervoor met wel een paar kansen voor de thuisploeg, maar geen doelpunten. 1-1 dus de eindstand na 120 minuten met daarna 9 perfecte penalties. Alleen de laatste, die van de jonge invaller De Wannemaker, die werd gepakt door Roef en dus Gent zonder een overwinning in de play-offs toch Europa in na 1 jaar afwezigheid.
0: En dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog bij temperaturen tussen 8 en 16 graden. Morgen eerst opklaringen, later bewolkt weer met lokaal kans op een bui. Temperaturen dan tot 24 graden. Meer op 14nieuws.be.

als er iemand bij me wegging. Even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen zijn.

jou voorbij gaan. Met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Maar jij, zul je soms nog aan me denken? Ben ik soms toch nog een beetje bij je?

0: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen. Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: En de hele dag lang op onze nieuwe stream. Op VR.

0: Het is middernacht. Goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Mattijn. In het zuiden van Libanon zijn de voorbije avond opnieuw verschillende slachtoffers gevallen bij een aanval van het Israëlische leger. Er werden zeker 8 mensen gedood en er vielen ook 19 gewonden. Eerder op de dag werden ook al 11 anderen gedood bij een andere aanval. Het Israëlische leger bereidde onlangs een grondoffensief uit in het zuiden van Libanon. Er is officieel een staakt het vuur van de kracht tussen Libanon en Israël, maar dat wordt dus duidelijk niet nageleefd. Op vraag van de Franse regering komt de komende dag de VN-veiligheidsraad bijeen over de situatie in Libanon. De drone die eerder deze week terecht is gekomen op een appartementsgebouw in Roemenië is wel degelijk van Russische makelij. Dat zegt de Roemeense president. De drone is intussen onderzocht. De president deelt ook foto's uit het onderzoek. De drone stortte neer op het dak van het appartementsgebouw waarna brand uitbrak. Tientallen bewoners werden geëvacueerd. 2 mensen raakten licht gewond. De Russische president Poetin zei eerder nog dat het niet bewezen was dat het om een Russische drone ging. In Parijs zijn de spelers van voetbalclub Paris Saint-Germain ontvangen door de Franse president Macron in het Élysée. PSG won gisteravond de finale, of eerder liever eergisteravond, de finale van de Champions League tegen Arsenal. Na de wedstrijd waren er in Parijs en ook in andere Franse steden rellen. Er vielen heel wat gewonden en ook 1 dode. De politie pakte in totaal 780 mensen op. Macron veroordeelde dat geweld.
1: Malheureusement, on a vu des scènes de violence inacceptables à Paris et dans d'autres villes hier soir, une bonne partie de la nuit. C'est pas le foot, ça. C'est pas le sport, c'est pas ce qu'on aime. On sera intraitable avec ceux qui ont été attrapés. On ne veut plus voir ça. Fini.
0: De voorbije avond was er ook nog een feest in het stadion van PSG, maar rellen werden voorlopig niet meer gemeld. In Londen zijn ook de spelers van Arsenal gehuldigd, niet vanwege de finale van de Champions League, want die verloren ze dus, maar wel omdat de voetbalclub dit seizoen de landstitel won. Dat was al 22 jaar geleden. De spelers werden in bussen door de straten rondgereden. Langs het traject stonden meer dan 1 miljoen supporters. Ook enkele Belgische fans vierden mee.
2: Het seizoen op zich was fantastisch. Dus, en het feit dat we nu eindelijk eens een parade mogen meepakken na een 20-tal jaar.

0: 22 jaar om precies te zijn is toch wel iets speciaals.
1: We hebben er zo lang op gewacht voor dit moment, dus we moesten er gewoon bij zijn vandaag. We moesten er gewoon bij zijn. Meer willen we niet. We hebben zo hard gevallen voor de titel, we hebben hem eindelijk gepakt. Kampioen van Engeland. Come on!
0: Dus ja, het is moeilijk om te verwoorden. Dat zijn emoties die bovenkomen, dat zijn gevoelens. Ja, dus, je kan dat niet meer woorden beschrijven. Ja, volgend seizoen staan we weer opnieuw. Dus,
2: ook in Italië is nu beslist om een optreden van de Amerikaanse rapper Kanye West of Ye te annuleren. De Italiaanse overheid heeft het optreden verboden om veiligheidsredenen. Kanye West werd eerder ook al in Groot-Brittannië, Frankrijk en Polen geweerd. Dat gebeurde telkens vanwege de commotie rond de antisemitische uitspraken van West. De rapper treedt in juni ook op in Nederland. Dat optreden gaat voorlopig nog wel door. En in het voetbal is de allerlaatste wedstrijd van dit seizoen gespeeld. AA Gent won tegen Racing Genk na strafschoppen en heeft zich zo geplaatst voor de tweede voorronde van de Europese Conference League. Davy Roef, de doelman van Gent, reageerde na afloop opgelucht.
3: Er viel een hele grote druk van de schouders. Ik bedoel, we hebben een heel seizoen van de eerste seconde tot de laatste moeten knokken, letterlijk vandaag. Veel dingen gebeurd dit seizoen, heel moeilijk seizoen geweest, veel ups en downs. Ja, super fier op de ploeg dat we het over de strepen kunnen trekken, ons doel.
2: En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen tussen 8 en 16 graden. Morgen eerst opklaringen. Later bewolkt weer met lokaal kans op een bui. Temperaturen dan tot 24 graden. Meer op 14nieuws.be. Radio 2. Je luistert naar Radio

als het onweer komt en als ik dan bang ben, mag ik dan bij jou? Als de avond valt en het is mij te donker, mag ik dan bij jou? Als de lente komt en als ik dan verliefd ben, mag ik dan bij jou? Als de liefde komt.

Je luistert nog tot 1 uur deze nacht naar Radio 2 Relax. En op onze nieuwe stream kan je de hele dag terecht om te ontspannen met de best.

Je moet er mee leven, je kan er wel smeken, maar zij heeft genoeg van je flauwekul. Oh, jij hebt al die tijd haar hart maar voor de helft gevuld. Dus sorry hoor, is eigen schuld.

voelen met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen. Werken, studeren, klussen, chillen. Wat je ook doet tijdens de nacht, wij zijn er graag bij. Met de juiste muziek. Tot zo, na

0: VRT Nieuws met Jo Valvekes. In Colombia, in Zuid-Amerika, komt er een tweede ronde in de presidentsverkiezingen. Geen van de kandidaten haalde in de eerste ronde de vereiste 50% van de stemmen. Advocaat Abelardo de la Espriella, de kandidaat van rechts, haalt meer dan 43% van de stemmen en eindigt als eerste. De linkse senator Ivan Cepeda volgt met bijna 41%. De twee nemen het dus later deze maand tegen elkaar op in een tweede ronde. De la Espriella wil hard optreden tegen criminele groepen. Cepeda wil het vredesbeleid van huidig president Petro verder zetten. In het zuiden van Libanon zijn de voorbije avond opnieuw verschillende slachtoffers gevallen bij een aanval van het Israëlische leger. Er werden zeker 8 mensen gedood en er vielen ook 19 gewonden. Eerder op de dag werden ook al 11 anderen gedood bij een aanval. Het Israëlische leger breidde onlangs zijn grondoffensief uit in het zuiden van Libanon. Er is officieel een staakt het vuren van kracht tussen Libanon en Israël, maar dat wordt dus duidelijk niet nageleefd. De voorbije 3 maanden vielen aan Libanese kant al meer dan 3.400 doden. Op vraag van de Franse regering komt straks de VN-veiligheidsraad bijeen over de situatie in Libanon. Bij 2 droneaanvallen in Soedan zijn dit weekend bijna 70 mensen gedood. De aanvallen troffen dorpen in de regio Kordofan, een van de zwaarst getroffen gebieden in de oorlog. In Soedan woedt al meer dan 3 jaar een oorlog tussen het leger en de paramilitaire RSF. Meer dan 11 miljoen mensen zijn daardoor op de vlucht. In het voetbal is de allerlaatste wedstrijd van dit seizoen gespeeld. AA Gent won tegen Racing Genk na strafschoppen en heeft zich zo geplaatst voor de tweede voorronde van de Europese Conference League. Na een goede Europese campagne dit jaar, geen Europees voetbal volgend seizoen dus voor Racing Genk. En dat komt hard aan, al moet Genk ook streng zijn voor zichzelf, zegt speler Daan Heijmans.
1: Ja, we moeten ook eerlijk zijn met onszelf. We hebben dit seizoen het te veel laten afweten op te veel belangrijke momenten. En dan ja, is het misschien in de lijn van het seizoen dat dit vandaag ook weer gebeurt. Maar kijk, nu hebben we volgend seizoen een lange week om het weekend voor te bereiden. Kunnen we elke wedstrijd in het weekend top voorbereiden en kunnen we onze voet misschien op die manier terug in de competitie naast de ploegen zetten waar we willen staan, omdat we nu ons een jaar niet op Europa moeten focussen.
0: En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen tussen 8 en 16 graden. De dag begint met opklaringen, later bewolkt met lokaal kans op een bui, aan zee meer zon. Maxima tot 24 graden. De rest van de week wisselvallig en wat frisser. Meer op vrtnieuws.be.

0: Medi-Market.
1: Bij Medi-Market is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
2: Het zijn de Crazy Summer Days, met kortingen tot wel 60% op jouw zomeressentials. Nu in de winkel en op medi-market.be.